0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit dat pand komen. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS en probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het Hof. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een uurlang debat over hun functioneren. Op het WK voetbal heeft Noorwegen vannacht Irak verslagen. Het werd 1-4, vooral door spits Erling Haaland. Hij scoorde 2 goals. Vannacht worden ook nog 2 wedstrijden gespeeld. Argentinië trapt momenteel af tegen Algerije en Oostenrijk speelt om 6 uur tegen Jordanië. Het weer, het is droog en er staat weinig wind. Het is 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds verder toe. Overdag is het op de meeste plaatsen bewolkt, met in het noorden ook soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De week van de 70's.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

shoulder.

Buddy Holly was killed in a plane crash.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten afvuurde op een plezierjacht in het kanaal gisteren. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. De Britse defensie onderzoekt het voorval. 2 dagen geleden gingen gewapende Britse troepen aan boord van een tanker die deel zou uitmaken van de Russische schaduwvloot. Volgens deskundigen is de aanwezigheid van Russische oorlogsschepen nu bedoeld om dat soort acties af te schrikken. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zouden kunnen zorgen dat Amerika de toegang dan tot DigiD zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. In Rijen in Brabant is een grote brand vannacht uitgebroken in een vrijstaand huis. Er komen flinke vlammen uit dat pand. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet ook nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. En ook Argentinië is inmiddels begonnen aan het WK voetbal. Het land dat 4 jaar geleden wereldkampioen werd, speelt momenteel de eerste wedstrijd tegen Algerije. Lionel Messi heeft al gelijk een record te pakken. Hij is de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. De afgelopen avond en nacht zijn al 2 wedstrijden gespeeld. Frankrijk won met 3-1 van Senegal en Noorwegen met 1-4 van Irak. Het weer, het is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds meer toe. Overdag is het ook bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden is het juist droog en is er veel zon. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. De week van de
0: 70's. Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De opvarende van het Britse jacht dat waarschuwingsschoten kreeg van een Russisch oorlogsschip noemen het voorval een onwerkelijke ervaring. Rusland zegt dat het schip waarschuwingsschoten afschoot omdat het jacht te dicht in de buurt van het oorlogsschip kwam. Op het jacht zat een gepensioneerd stel. De man en vrouw zeggen tegen de BBC dat ze voor de schoten getoeter hoorden en vervolgens duidelijk van koers veranderden. Ze noemen de schoten totaal onnodig. Er raakte niemand gewond, de Britse defensie onderzoekt het voorval nog. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. In Duitsland zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt tijdens een oefening. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. De 4 zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De marechaussee onderzoekt de oorzaak nog. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou 1 van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon ook af en toe. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De week van de 70's.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Vandaag in bureau Hengeveld.
1: In Amersfoort is een man op straat neergestoken. De daders gingen er vandoor en worden gezocht. In Oudewater sloegen koplampdieven toe. De eigenaar van een Volvo was de pineut. En goed bewakingsbeeld van een man die veel geld pint met, je raadt het al, een gestolen pas.
0: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht. Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hebben grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. In Rijen in Brabant is net voor middernacht een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. De bewoner van dat pand is nog niet gevonden. Door instortingsgevaar kan de brandweer niet naar binnen. Tijdens het blussen stortte al een deel van de woning in. De brandweer zette daarom een drone in om het pand te controleren, maar dat heeft nog niks opgeleverd. De brand in Rijen zou wel onder controle zijn. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten heeft afgevuurd op een plezierjacht in het kanaal. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. En op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakte in de wedstrijd tegen Algerije vannacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Messi had aan het begin van de wedstrijd sowieso al een record te pakken. Hij is de eerste speler ook die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden.
0: Terug naar de jaren 70.
3: Bakman op Istratov. Tegen de paal. En dat betekent dat Utrecht erdoor is. Het blijft 4-2. Volendam kan het niet meer halen doordat Kwakman miste. En doordat de strafschop van Fred André gestopt werd. Utrecht is naar de volgende ronde via penalties.
4: De week van de 70's.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
5: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Voel de vrijheid, voel de muziek van Mac en Katie. Mac en Katie Kassou natuurlijk en Freedom. Aan het begin van dit uur, Utrecht is wakker. Een nieuwe start, een nieuwe dag natuurlijk ook. Het is even na 6 uur, 6:06 om precies te zijn. Hartelijk welkom bij dit radioprogramma.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Waar is je hoofdtelefoon?
1: Ja, die ligt ergens. Zoeken.
0: Ben je er niet op gaan zitten? Dat kan ook, hè?
1: Ja, volgens mij ligt die ergens daarachter. Ik mag even zoeken, hoor. Ik moet even opwakker worden nog, merk ik.
0: Ja, dat blijkt wel van je, ja. Maar dat geeft niet. Je bent erbij en dat is mooi. We gaan in de richting van 9 uur met diverse onderwerpen natuurlijk. In Utrecht is wakker. En we hebben in deze week van de 70's... We zitten in het midden, hè? Woensdag.
1: Ja,
0: we zitten
1: in het midden van de week.
0: Zo is het. We gaan hem ook straks doorzagen. Maar dat gebeurt pas om 12 uur. Dus dan maken we in Utrecht is wakker niet mee. Maar we gaan het wel hebben over heel veel jaren 70, muziek en herinneringen die we ophalen. Onder andere gaan we het hebben over verjaardagen in de jaren 70. Dan mag jij niet meepraten. Je mag wel meepraten, maar je was er niet, hè?
1: Nee.
0: Je was er niet.
1: Het duurde nog heel lang voordat ik er was, hoor. Ja.
0: Dat geeft niet. Maar voor degene die, en er zijn er wel een paar, heb ik al gezien, die op Facebook zelfs een reactie hebben gepost. Als je op Facebook de gelegenheid hebt om even te kijken, bedoel ik dan, doe het even, want dan gaat het over verjaardagen, hoe je dat vierde in de jaren 70. Wat was die beleving? Nou, ik heb wel 1 of 2 herinneringen die me nu al te binnen schieten. Laat dat maar weten. En nu lekker muziek. Papa Joe, dit is The Sweet.

0: Ja, zoveel hits. Het is echt ongekend en ook heel moeilijk om daaruit te kiezen. Zoveel muziek als BZN heeft voortgebracht. De band zonder naam.
1: Oh ja, bedenk dat vind ik wel.
0: Bedenk het maar. BZN, band zonder naam. Ik vind het geweldig. Goed, Lady McCorry. Jan en Annie, of was het nou Jan en Carola? Dat maakt verder niet uit. Maar het begon allemaal met zonder Annie, zonder zangeres trouwens ook. In de jaren 60 al hadden ze al muziek. En Jan zat er al bij. En die hoor je ook weer in Lady McCorry zingen. Nou, wij zingen het hoogste lied. En we hadden het al over Facebook. Als je dat niet hebt, is het geen punt. Want we hebben een vraag waar we ons de hele dag mee bezighouden. En waar we natuurlijk graag een antwoord op willen hebben. Ofwel waar wij jou in gaan betrekken vandaag.
1: Ja, hoe vierde jij je verjaardag in de jaren 70? Was dat bijvoorbeeld een groot vrouwelijke kringverjaardag met sigaretten in een glaasje op tafel? Of werd het anders gevierd? Had je tradities of dingen die je altijd deed als je jarig was? We horen het heel graag hoe dat werd gevierd bij jou thuis toen in die mooie tijd. De week van de jaren 70 is het deze week. Daarom hebben we het daarover. Ja, wat weet jij daar nog van?
0: Ja, wat weet ik? Ik vraag het eerst aan jou. Ik weet dat jij niet uit de jaren 70 bent. Jij bent van een decennia of twee later. Ja, anderhalf decennia, zeg ik dan later.
1: Ja.
0: Maar het ga ik terug naar jouw jeugd. Ja. Een jaar of 10 of 12 of 7. Een leuke verjaardag. Of waren ze allemaal leuk?
1: Ja.
0: Herinnering aan.
1: Ja, ik was dan altijd samenjarig met mijn zus.
0: Ja, je bent een tweeling.
1: Dus dat was altijd heel gezellig. Hadden we altijd zo'n groot taart. Mocht je kaarsjes uitblazen. En wel

0: wacht even, nee, wacht op mij. En dan konden ze ook een beetje geïrriteerd worden als ze de ene al het open had. Nou, nu heb ik het al gezien.
1: Oh ja, ja, ja. Oh, ja. Ja, natuurlijk. Ja, het is hetzelfde cadeautje. Ah,
0: dus dat is wel een ding, hoor. Ja, en we zaten lekker in een kringetje met de familie, met een plakje worst, plakje kaas.
1: Ja?
0: Ja, nou, geurtje.
1: Mooie herinnering is dat. Ja, geweldig.
0: Ja, het is leuk.
1: Ja, ik ben enig kind en enigste ben ik ook. Ik ben ongelooflijk enig. Maar helemaal niet zielig of zo. Helemaal niet. Dus bij mij was het altijd wel de verjaardag natuurlijk. Dat was een groot feest als je jarig was. Mocht je ook uitdelen op school. Geweldig. Cadeautjes. Ik weet nog wel dat ik moest er net al even over nadenken. Ja? Dus ik weet dat ik 7 was toen ik mijn eerste nieuwe fiets kreeg. 7 jaar. En ik moest ook leren fietsen, want ja, dat fietsen dat was sowieso, weet niet, maar dat duurde even bij mij.
0: Ja, dat kan toch?
1: Ik had eerst een step. Een step was heel populair. Ja. En toen, op een gegeven moment kon ik wel fietsen. Maar toen ik 7 was, kreeg ik een nieuwe fiets. Die was blauw. En ik weet nog waar die gekocht is ook, want ik mocht mee om te kopen.
0: Oh,
1: en dat was
0: feest.
1: Bij, het bedrijf verstaat niet meer, bij Wastora in Zaandam.
0: Ja.
1: Daar gingen we dan heen. We woonden in Amsterdam toen. En Wastora stond voor wasmachines, stofzuigers en radio's. Wastora. Dat was een grote, zeg maar net een V&D, die er ook niet meer is natuurlijk. Ja. Een grote winkelketen.
0: Ja.
1: Dan kon je van alles krijgen, ook fietsen. Dus ik had de fiets uitgekozen die ik wilde hebben, zeg maar. Blauw ook trouwens.
0: Oh, ja,
1: beetje lichtblauw, weet je, kwaasblauw. Ja, dat vond ik ook een prachtige kleur. Dus wat dat betreft had ik je broer kunnen zijn.
0: Nou, inderdaad, ik wou dat zeggen. Hele oude broer.
1: Maar dat herinner ik me dan inderdaad, dat ik een fiets kreeg voor mijn verjaardag. En die hadden we gekocht. Die hadden we, geloof ik, denk ik, gelijk meegenomen of zo uit de winkel.
0: Oh.
1: Ik moest wel wachten tot mijn verjaardag. Ik denk dat wel... Nou, in mijn beleving maanden heeft geduurd. Ja. Waarschijnlijk is het maar een weekje geweest. Maar,
0: als kind ik wist dat zo graag fietsen dan. Was dat motivatie om te leren? Of kon
1: je dat al wel, moet ik je zeggen. Of net niet. Maar het was een fiets op de groei, zeg maar. Dus het zadel moest wel op zijn laagst gezet worden.
0: Ja.
1: Maar wat een herinnering, hè? Sorry dat ik er zo lang over bezig ben.
0: Nee, dat is toch leuk. Dat willen we allemaal horen. En dat willen we ook van jou horen als je dit hoort.
1: Zeker.
0: Wat zijn je herinneringen aan je verjaardag in de jaren 70? Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
1: We gaan je zo laten weten wat de voorkanten van de kranten bieden op deze woensdag de 17e. Dus even kijken naar de voorkanten van de kranten, ofwel de openingen van vandaag. Eerst nog muziek, onder andere Leo Sayer, Thunder in My Heart.

0: En de geschiedenis herhaalt zich, dat geldt ook voor de muziek. Dit is het origineel van Leo, Leo Sayer, Thunder in My Heart. Maar dat was ook een versie van deze eeuw. Ik denk dat het 2006, 2007 was, dat zijn vader het hoofd. Mac en Leo Sayer. Toen werd het nummer eigenlijk een beetje met een extra beat verbouwd.
1: Oh,
0: en
1: moet ik
0: toegevoegd.
1: Even horen zo.
0: Ja, Mac en Leo Sayer. Maar ik ga hem niet laten horen, hè? Want het is de week van de 70's. Dus alleen die original versions uit de jaren 70. In Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Zometeen meer muziek. We gaan beginnen met de voorkanten van de kranten. Rode Kruis zet zich schrap voor heftige El Niño. Zo begint Trouw vanmorgen het verhaal. Het Rode Kruis bereidt zich nu al voor op het extreme weer dat de wereld later dit jaar zal treffen. Dit is een voorbode van heel wat er gaat komen. Mensen weerbaar maken kan levens en geld schelen. Ja. In het kort komt het hierop neer dat El Niño in het jaar 2026, dit jaar, maar ook in 2027, vrijwel zeker komt. Dus die weersextremen, daarom dus die voorbereiding al van het Rode Kruis voor inzet van mens en materieel. Mogelijk lopen veel meer mensen risico dan bij de vorige El Niño in 2023. Niet dat het me niet is, het is me niet ontgaan, laat ik het zo zeggen, maar dan denk ik 2023 El Niño. Op de een of andere manier denk ik, ja, het zal allemaal wel. Maar het is ook echt waar. Het wordt steeds extremer qua weer. Groot verhaal, Trouw vanmorgen op de eerste pagina.
1: Goed, gaan we naar de Telegraaf. Die hebben een groot verhaal over het kabinet dat sneller los wil van Amerika. Er zijn gesprekken met Fransen over kernwapens. Ja, met rigoureuze inhaalslag wil het kabinet van afhankelijkheid van de VS op het gebied van veiligheid. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken presenteert nieuwe plannen waarmee Nederland eigen inlichtingen en luchtverdediging op orde wil krijgen. Ja, het luidt, we moeten zorgen dat we kunnen doen wat de VS nu nog doet. Ja, en dan een groot verhaal over de Hollandse Nieuwe. Vrijwilligers van de historische logger SCH236 happen samen met de Haagse cabaretier Sjaak Pral de Hollandse Nieuwe lekker aan het staartje. Het imago van het visje moet hipper om jongeren aan de zilte lekkernij te krijgen. Daarom doen ze dit jaar geen veiling van het eerste vaatje, maar een demonstratie van nieuwe manieren om het vette visje te eten.
0: Oh ja.
1: Ja, en je ziet ze dus demonstreren op de voorpagina. Een mooie foto op een rijtje.
0: Haling aan het staartje naar binnen laten glijden of op een andere manier? Hoe gaat dat? Wat staat er op de foto? Kan die
1: zien? Ze zijn aan het happen. Ja, dit ziet er wel heel traditioneel uit. Hè? Dus dat ze bij het staartje pakken en zo van bovenaf happen.
0: Maar veel jongeren weten dit dus niet, hoe het moet. Wordt gesteld in de kant.
1: Ja, die denken zo'n haring glibberig, intens qua smaak, misschien niet lekker. Je kunt het op zoveel manieren eten. Je kunt het ook nog op een broodje doen. Je kunt het in stukjes snijden.
0: Oh, jij weet het allemaal.
1: Oh, ik vind het
0: ook
1: heerlijk.
0: Oh, wou zeggen, vind je het ook lekker?
1: Oh, geweldig.
0: Ja? Ik ben dan niet zo van haring. En ik weet wel hoe je het kunt eten op diverse manieren. Maar nee, ik lust het wel. Maar als ik er 2 per jaar eet. Als ik er 1 per jaar eet, is dat al veel, denk ik.
1: Oh, nou, geef mij maar een stuk of 5.
0: Heerlijk.
1: Is liefhebber. Nou, goed.
0: En cabaretier Jacques Bral.
1: Die was erbij.
0: Die haalt hem vast aan het staartje en die laat hem zo naar binnen glijden. Ja, eigenlijk met e en e.
1: Ja, geweldig, leuk.
0: Lekker hoor. Geweldige cabaretier trouwens. Hij zit ook bij, of heeft gezeten, dat weet ik niet meer, bij Omroep West. De collega's van de regionale omroep in Zuid-Nederland dan.
1: Leuk.
0: Dat dus, haring happen, oké. Okay. En dan heb ik nog het politieke nieuws zoals Jezilkus wil gevoelige gegevens per direct offline. Het gaat over spionage bij Defensie. Groot pakt NRC daar vanmorgen mee uit. En 2 andere ministeries die weigeren volgens nog informatie over militaire infrastructuur te verwijderen. Er moet nu direct wat gebeuren, zo schrijft de krant al even in het kort.
1: De Volkskrant heeft een groot verhaal over datacenters. Verzet tegen gulzige datacenters groeit. Net als in de VS zijn datacenters ook in Nederland het mikpunt van het groeiende protest tegen big tech en AI. In Amsterdam ketenden activisten zich vast op de bouwplaats van een enorm datacenter van Microsoft. Met welk doel wordt dat gebouwd? Vraagt activist Peter zich af. Het opslaan van kattenfilmpjes? Het gros van wat er in de cloud staat is toch onzin. Ja, en daarnaast ook een verhaal over vogelaars. De krant gaat mee op stap met Arend van Dijk en Joop Kleine, die al bijna 60 jaar broedvogels tellen in Zuidwest-Drenthe. Groot verhaal daarover in de Volkskrant en nog meer natuurlijk.
0: Rob Jetten staat tussen de koeien op de voorkant van het Algemeen Dagblad vanmorgen. Veehouder binnen 1 kilometer rond grote natuurgebieden moet flink ingrijpen. Inkrimpen is het woord. En dat is een van de ingrijpende maatregelen waarmee het kabinet de stikstofproblematiek wil aanpakken. Het gaat onder meer om de Peel in Brabant en de Veluwe in Gelderland. Grote kop vanmorgen. Ik bedoel, de koeienkop ook wel, maar de kop is op de foto te zien. Het hoofd van Rob Jetten, de kop van de koeien. En de tekst, minder koeien en strengere maatregelen rond de natuur. Rob Jetten in gesprek met een van de boeren die er wel een probleem mee heeft, denk ik dan. Nog meer te gaan snijden in de koeienpopulatie, in een eigen stal, zeg maar. Dat in het Algemeen Dagblad vanmorgen op de voorkant. Ik vind het wel weer mooi zo eigenlijk.
1: Ja, dat was hem, hè?
0: Ja, het is 4 minuten voor 7:30. Een van die grote hits van Jarris Ian. Ze had al heel veel mooie, rustige muziek gemaakt in de jaren 70. Maar dit kwam er ineens in 1979 bij. Run Too Fast and Fly Too High. In Utrecht is

0: De week van de 70s bij Radio M Utrecht. Met mooie herinneringen die weer bovenkomen. Verkeersinformatie van de ANWB. Het rijdt goed door in Midden-Nederland. Kan over 5 minuten wel weer anders zijn. Kou je op de hoogte natuurlijk voor degenen die onderweg zijn of die onderweg gaan. Goede reis in elk geval. Hoe je ook... Je gaat voortbewegen. Het kan met de fiets, het kan met de auto, het kan, nou ja, op alle mogelijke manieren. En misschien blijf je wel lekker thuis, maar ik zal wel lekker naar buiten gaan. Maar hou wel rekening met dat we nog wel een spettertje kunnen krijgen. Even een kort weerberichtje van Margot Ribberink hier voor Midden-Nederland. Vanochtend is het bewolkt. Ik zag overigens wel een klein beetje zonnegloren. In de loop van vanmorgen kan er zelfs een spettertje regen of motregen vallen. Vanmiddag in Midden-Nederland wel droog. En in de loop van vanmiddag komt ook de zon er goed bij vanuit het zuidwesten. En dan loopt de temperatuur door een matige zuidwestenwind flink op. De aanvoer van warme lucht zorgt ervoor dat we op 3 of 24 graden gaan uitkomen. Utrecht is wakker, nieuws, weer en verkeer.
1: Utrecht is wakker met Bob.

0: Ja hoor, Utrecht is wakker. Mrs. Van der Beeld hoorden we van Paul McCartney en Wings op Radio M Utrecht. 6:55 inmiddels geworden met meer muziek onderweg. Ja, wat voor leuke muziek. En de aantocht die we... Nee, de aanloop moet ik zeggen die we gaan
1: intocht,
0: maken.
1: Intocht.
0: Jawel, we gaan de aanloop maken naar komende vrijdag. Daar hebben we de top 100 vanaf 9 uur trouwens morgens. Van 1978. Een specifiek jaar. Wat in de loop van de dagen wel duidelijk gaat worden waarom we dat doen. 1978 was een mooi jaar. Zeg ik dan. Bioscoop denk ik dan aan. Grease denk ik aan. Die kwam voor het eerst in de bioscoop. Was hij te zien. En nog veel meer herinneringen die mij dan te binnen schieten. Maar goed, dat gaat niet om. Dat onder andere in het vooruitzicht. Dat voor vrijdag. En tot die tijd alleen maar muziek uit de jaren 70 in de week van de 70s bij Radio M Utrecht. Dus zometeen nog meer muziek. Eerst, dit klinkt je ook als muziek in de oren. Robert-Jan Boy bij ons in de studio. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Want jij gaat natuurlijk weer voor ons allemaal op pad. Wat is de insteek van het verhaal? Waar ga je heen?
2: Vreeswijk.
0: Vreeswijk.
2: Vreeswijk, okay. Ja, wel Museum Vreeswijk.
0: Ja.
2: Daar ligt een, dat is een hele oude werf. Die overigens als museum nu 20 jaar bestaat.
0: Mm-hmm.
2: Dat virus ook dit jaar, dus dat is punt 1.
0: Ja.
2: En punt 2 is dat daar een bijzonder schip ligt, wat ze echt nog nooit hebben gezien. Ja. Ze zijn natuurlijk daar wel wat gewend als het gaat om allerlei historische schepen.
0: Want het gaat om schepen in dit
2: schepen, geval. Ja, een museumwerf. Dus dat is echt een hele oude scheepswerf in het centrum van Vreeswijk. En klippers, tjalken, parelenvinken.
0: Botters ook? Grote schepen, kleine schepen?
2: Ja, botters vind je meer in Spakenburg natuurlijk. Maar dat
0: kunnen behoorlijk
2: grote schepen zijn.
0: Ik weet dat ze daar liggen inderdaad. Ja, kleine schepen, grote schepen?
2: Ja, zeker. En met name binnenvaartschepen, die vaak meer dan 100 jaar oud zijn.
0: Mm-hmm.
2: En ook deze Dumas is meer dan 100 jaar oud, in 1918... Een Belgisch schip ligt op de kant. Het onderschip wordt aangepakt. En de werf heeft dat eigenlijk nog nooit gezien. Zo'n koekblik, want daar lijkt het op.
0: Oh.
2: Dus een hoog koekblikachtige vorm.
0: Ja, ik ken de naam, maar ik moet even een voorstelling bij maken. Vertel. Ja, koekblikachtige vorm van een schip.
2: Ja, dus een hele vierkante, niet zo'n sierlijke vorm, laat ik het zo zeggen. We gaan dat uiteraard weer van dichtbij bekijken. We proberen er ook op te gaan of dat mogelijk is. Want er werd opgewoond op dat schip.
0: Mm-hmm.
2: Werd gebruikt voor kolenvervoer.
0: Echt een vrachtschip dus.
2: Echt een vrachtschip, ja. Dat was de lading. En dat willen we wel eens van nabij bekijken. En hoe bijzonder het is ook dat het in België in principe ligt. Omgeving in België. En naar Vreeswijk helemaal gaat om onderhandelaar te worden genomen.
0: Ja. Misschien omdat daar specialisten dit schip onderhandelen.
2: Ja, we gaan het allemaal eventjes even vragen.
0: Ja.
2: En natuurlijk ook praten over dat 20 jaar bestaan van het museum. Dat wil er ook even te smaken.
0: Oh, kijk eens, ja. Dus, maar zo'n schip, meer dan 100 jaar oud. Ik bedoel, welke voertuigen kunnen dat ook? Iets van 100 jaar oud en dan gewoon nog in gebruik zijn?
2: Voertuigen bedoel je dus, auto's?
0: Nou ja, die gaan in principe ook 100 jaar mee, maar dat doet het dan bijna niet meer. Maar zo'n schip, dat is een flink gevaarte natuurlijk.
2: Ja, kennelijk gaat dat wat langer mee, oude schepen. Ja, de romp blijft vaak wel goed natuurlijk. De motor zal ongetwijfeld benieuwd zijn. Maar ze kunnen oud zijn, hè, als je ook naar de Sail gaat kijken.
0: Ja, precies.
2: Dat is ontzettend oude boten.
3: Goed voorbeeld.
2: Het zijn allemaal zeilboten natuurlijk, dit is geen zeilboot. Maar ik ben er wel eens vaker geweest op die museumwerf. Het is heel leuk om naartoe te gaan.
0: Tuurlijk.
2: Er is echt nog werken daar aan schepen. Schepen ligt ook langs de kade om bezichtigd te worden.
0: Ja.
2: Maar we gaan eens even kijken hoe de vlag er nu bij hangt.
0: Op stuurboord en bakboord. Of bakboord.
2: Stuurboord, bakboord.
0: Hoe was het ook weer? Wacht even. Stuurboord is rechts.
2: Ja. Bakboord is links.
0: Maar stuurboord is rechts, zeg
2: maar. Rechts. Stuurboord.
0: Maar de kleur is niet rood, die is groen, toch?
2: Is groen, dat klopt.
0: Dat zie je. Dat,
3: oh, verwarring.
0: Ja, dus,
2: ja, zeker.
0: Daar zit ik altijd mee. Dat ik denk van, oké, stuurboord is rood, is links.
2: Nee, groen, rechts.
0: Daar zie je wel,
3: daar
0: gaan we.
3: Daar ga je al weer.
0: Ja,
3: nee.
0: Maak het toch zometeen even
2: duidelijk. Ik zal het allemaal eventjes daar vragen. Want andere maritieme termen kunnen we er even doorheen gooien.
0: Ja, dat is goed, ja.
2: Van paalsteek, wat splitswerk, wat schiemanswerk. Schiemanswerk.
0: Schiemanswerk.
3: Geen idee wat dat is.
0: Moet je ook weer even uitgelegd
2: hebben. En zo, dat soort dingen. Nou, we gaan zomaar door.
0: Geweldig.
2: Maar daar weten ze er veel meer van.
0: Ja, op naar Vreeswijk. En ik vrees niet dat het goed gaat komen. Het gaat zeker goed komen. Mooi verhaal daar vandaan. En een 20-jarig bestaan van de museumwerf. Tot zo, Robert-Jan.

0: Ja, het zijn de gouden jaren. De jaren 70, voor velen is dat echt een prachtig decennium. Van 1970 tot het einde van 1979. Voor mij eigenlijk ook wel, moet ik je zeggen. Maar ook wel de jaren 80. Maar dit is de week van de jaren 70. En dus de Golden Years van David Bowie die erbij zat. En nog meer muziek zometeen. En Margot Ribberink. En het weer voor midden Nederland. Maar wel het weer voor vandaag en de komende dagen. Niet het weer uit de 70's. Dat hoeft niet. We kunnen wel even terugblikken, maar het is leuk om te kijken wat ons vandaag te wachten staat. Vraag op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. En zeker ook die we het algemeen stellen en die je kunt beantwoorden op WhatsApp bijvoorbeeld. Hè?
1: Ja, en die vraag is, hoe vierde jij je verjaardag in de jaren 70? Was dat bijvoorbeeld een vrolijke kringverjaardag met sigaretten in een glaasje op tafel? Of werd het anders gevierd? Oh, slik me gelijk. Nou,
0: ja, oh, komt nou, door de kaas en worsten in je hoofd zitten.
1: Ja, ik heb een blokje kaas weggemoffeld natuurlijk. Was maar hier kaas, lekker. Nee, goed, er zijn wat mensen die hebben gereageerd. Zoals Henny. Nou, die zegt ook wel iets, wel semi-verdrietigs. Goedemorgen.
0: Oh,
1: ja, verjaardagen werden bij ons stilgehouden in die tijd. We waren arm. Onze ouders hadden veel kinderen. Mijn moeder heeft 17 kinderen gekregen, vandaar.
0: Zo.
1: Ja, dat is natuurlijk ook wel aan de orde geweest. Hè?
0: 17.
1: Grote gezinnen en weinig geld. In die tijd, dat is ook wel gewoon een realiteit geweest.
0: Ja, maar toch kon het wel gezellig zijn, denk ik dan, toch?
1: Ja, verzwijgen is ook weer zo wat, hè?
0: Ja, maar ik snap het wel, ja, als je geen geld hebt. En dat komt helaas vandaag de dag ook nog steeds voor. Dat het te weinig geld is om een verjaardag van een kind te vieren. Dat was vorige week nog.
1: Vorige week nog, met Stichting Jager Job. Dat steeds meer mensen gebruik maken van die hulppotjes om de verjaardag van een kind te laten vieren. Ja. Dat is wel heftig.
0: Maar hij deelt dat even met ons.
1: Ja, dus, nou, dank.
0: Ja.
1: Dan hebben we Michel, die zegt, op een van mijn verjaardagen in de jaren 70 kreeg ik een speelgoed zandvrachtwagen. Ik vergeet het nooit meer.
0: Geweldig.
1: Ik ben mee geweest om hem te kopen met mijn moeder. Net als jij met je fiets, zoals jij vertelde.
0: Ja, ging maar naar Bastora in Zaandam. Inderdaad, om de fiets uit te kiezen. Fantastisch.
1: Geweldig. Hij zegt, ik moest ergens anders gaan staan in de winkel. Ik mocht niet zien dat mijn moeder die auto kocht.
0: Ook mooi, ja.
1: Leuk. En Peter zegt, ja, gezelligheid. Alle familie bij elkaar in de jaren 70. Lekker gebakje erbij. Kopje thee en koffie, daarna drankjes met plakje worst en stukje kaas natuurlijk. Uiteindelijk het bij elkaar zijn en kletsen maakt gewoon de verjaardag natuurlijk.
0: En voor Michel, die je net noemt, was dat de voorbode. Want hij is nog altijd vrachtwagenchauffeur. Hij wilde gewoon vrachtwagenchauffeur worden. Dus hij wilde een speelgoed vrachtwagen hebben natuurlijk.
1: Oh, dat is leuk zeg.
0: Leuk hoor.
1: Hij zegt trouwens ook, ik heb er wat bruine bonen mee vervoerd. Ik ben benieuwd wat hij nu vervoert.
0: Oh, van alles en nog wat, ja.
1: Leuk.
0: Hollen in de bollen doet hij ook wel. Als het bollentijd is bijvoorbeeld.
1: Ah.
0: Ja, in het vervoer, in de transporten wordt van alles vervoerd natuurlijk.
1: Ja.
0: Wat een leuke reacties. Dick zegt, ik mis de kaas, de boterhamworst met augurk gevuld. En nog meer op die foto. Ja, we kunnen niet alle foto's plaatsen. Maar als je een leuke foto hebt, nog uit de jaren 70, hoe een verjaardag gevierd.
1: Geweldig, stuur door.
0: Kijk eens even in dat fotoalbum dat je misschien wel hebt liggen.
1: Ja.
0: Niet op zolder, want dat duurt misschien te lang. Maar aan de andere kant, we kunnen er de hele dag erover praten.
1: Ja.
0: En jij noemde even die sigaretten op tafel. Ja, dat is kenmerkend. En borrelnootjes ook trouwens uit de jaren 70.
1: Het staat er gewoon tussen alsof het een zakje chips is, hè?
0: Ja, maar zo,
1: echt heftig.
0: Ja, zo werd het wel gepresenteerd. Want toen beseften we ons nog niet dat roken nou niet heel erg gezond was.
1: Ja.
0: Slecht dus uiteindelijk. 7:10. Reacties welkom. Facebook, Radio M Utrecht en de RTV Utrecht app. Kom je
1: kom maar door.
0: Reactie. Precies, zo doen we dat. Hoe laat is het? 7:10, zei ik. Dan is het hoog tijd om Margot er eens even bij te halen. Margot, ben je er klaar voor?
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
1: Oh, ja.
0: Attentie, Margot in de startblokken. Even met de introductie erbij. Ja, Margot, je liet ons al even weten. Dat heb ik even om 6:30 voorgedragen. Dat we een dag krijgen met misschien nog wel een spettertje regen in de ochtend.
2: Ja,
0: of motregen.
2: Ja, het is niet veel hoor. Maar ik moet het toch eventjes noemen. Want iedereen denkt van yes, gaat het warm worden. Maar eerst moet er nog even een warmtefrontje passeren. En dat ligt op dit moment net ten zuidwesten van Zeeland. En daar zie ik uit de wolken inderdaad een spettertje vallen. En dat komt onze kant uit. Dus uit de bewolking die op dit moment overheerst. Het is nu nog droog in onze provincie. Starttemperatuur van deze woensdag 15,2 in De Bilt. 15,8 in Cabauw. Dus dat zijn al behoorlijk hoge temperaturen. Windje uit het zuiden. En dat spattertje dat komt eraan. Wanneer gaat het dan vallen? Nou, uit de dikste bewolking die tussen 10 en 12 van zuidwest naar noordoosten over onze provincie provincie schuift. Dus dan zou er in principe een spatje kunnen vallen.
0: Nou ja.
2: Het is niet heel actief, dus wat dat betreft zal het ook niet door iedereen worden opgemerkt, maar ik ga het toch eventjes noemen. En als dat warmtefront eenmaal gepasseerd is, draait de wind naar de zuidwesthoek en dan gaat de föhn aan. Nou, vandaag nog niet hoor. 23, 24 graden als de zon erbij komt. Op de zon moeten we ook nog wel even wachten. Ik denk tweede helft van de middag en vanavond. Dat zijn de zonnigste delen van deze woensdag. En dan merk je echt wel dat we in warmere lucht zijn terechtgekomen. Dus met aan het einde van de dag die 23 of 24 graden.
0: Kijk eens aan. Dat is toch het vooruitzicht dat we wel een warme weertype gaan opzoeken. Hè? Dat komt er heel gauw ja. aan volgens mij.
2: Heel gauw, ja, en dat is eigenlijk al komende nacht. Hè. De temperatuur komende nacht zal niet onder de 16 graden gaan dalen. Nog net geen plaknacht. En morgen wordt dus met die matige zuidwestelijke wind en flink wat zon. En de zonkracht is ook nog eens zeer sterk, kracht 7. Gaat de temperatuur oplopen naar 28 tot 29 graden. Ja, jij zegt zo, Anne.
3: Hoog,
2: maar zonkracht
3: ja.
2: 7 is heel sterk voor Nederland. Hè. Mm-hmm. 8 is bijna het hoogst haalbare. En dat komt natuurlijk omdat we bijna bij de langste momenten van deze zomer zijn. Hè? Dat de zon hoog aan de hemel staat. En als het dan ook nog eens onbewolkt is, kan die zonkrachten dus heel sterk oplopen. En dat betekent dat je eigenlijk niet in de zon moet gaan zitten op het warmste van de dag. 28, 29 graden, dus morgen nog geen 30er. Maar vrijdag wel. We gaan in één keer door naar 33 graden op vrijdag met wolken, zon. En in de ochtend, in de nachtochtend zou er al een spatje kunnen vallen, maar dat is nog geen onweersbui. Maar het geeft wel aan dat er vocht in de atmosfeer zit en dat er dan in de namiddag en avond, dus dan hebben we het over vrijdag, ergens in Nederland een flinke onweersbui gaat vallen. Maar of dat nou precies boven Utrecht is of wat verder naar het oosten,
0: dat is moeilijk te bepalen
2: nu
0: nog.
2: Nee, nog niet. Ja, ja.
0: Het is nog te onduidelijk, maar dat er iets aan zit te komen op het gebied van donder in de lucht,
2: dat zit er ook wel aan. En dat het warm wordt, dat is wel heel duidelijk. Dus vandaag het warmtefront. En vanaf morgen echt nou een dag of 4, 5. Echt in hele warme, vochtige lucht. Een beetje Bangkok weer.
0: Bangkok weer. Daar word ik bang van als je het zo zegt. Ik ben er nooit geweest, maar ik begrijp dat het drukkende warmte is, toch? Of zo?
2: Ja, precies. Ja. Ja, ja. En dan heb ik het ook over de nachttemperaturen. Want die zijn hoog, natuurlijk.
0: Ja.
2: We gaan niet onder de 18, 19 graden komen. Maar door de combinatie met die hoge luchtvochtigheid is het echt plakken geblazen.
3: Oh, nee.
0: Ja. Oké. Nou, jij blijft dus ook plakken, want de hele dag ga je horen. En graag in Utrecht is wakker om 7:50 weer. En met een weerspreuk erbij. En denk jij ook even na over hoe je een verjaardag vierde in de jaren 70 als kind?
2: Oh,
0: dan
2: ben
0: ik heel benieuwd naar je verhaal. Dan gaan we dat gelijk
3: dat
0: van
3: gaan
0: je
3: we ook aan jou vragen. Mm-hmm.
2: Ja.
0: Hey, tot zometeen weer, Margot. Dankjewel
2: tot zo
0: voor nu.
2: Dag.
0: Dit is Utrecht is wakker. Oh, Radio M Utrecht. Dan luister je naar voor de beste muziek uit de 70s. En deze mag niet ontbreken van de Tramps uit 75. Yeah.

0: Een bijzondere lijst met de beste hits uit het jaar van Grease.
1: Countdown.
0: En de allereerste glasbak.
1: Vrijdag vanaf 9 uur.
0: De top 100 van 1978.
1: Alleen bij ons. Radio M Utrecht.
2: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl.
4: BVR, hoe het heurt.
5: Verkeersverwachtingen.nl.
6: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
5: Verkeersverwachtingen.nl.
3: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Met het NOS-journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts maakten zich er zorgen over, omdat de Amerikaanse overheid dan de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Boerenorganisatie LTO vindt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en waanideeën staan. Het kabinet wil onder andere dat rond de natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer, waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten door boerenbedrijven. Amber Laan, bestuurslid van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact, zet er vraagtekens bij.
8: Daarvan vragen we ons als jonge boerenorganisatie wel af voor melkvee. Ja, is dat nou echt nodig? En is dat dan echt nodig om ook te zeggen, nou, voor dit gebied geldt deze norm en voor dit gebied geldt die norm? Want wat betekent het nou als je bedrijf precies op die grens zit?
7: Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de Verenigde Staten probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. Lionel Messi heeft geschiedenis geschreven op het WK. De Argentijn maakte in de wedstrijd tegen Algerije alle 3 de doelpunten. Door de hattrick is Messi nu samen met de Duitser Miroslav Klose WK-topscorer aller tijden.
9: Weer Messi! Geschiedenis wordt geschreven in Kansas City. Een hattrick van Lionel Messi. En die uitdrukking op zijn gezicht alsof hij het zelf niet kan geloven. Wat overkomt hem allemaal?
7: Het was de 16e WK-goal van Messi. En hij is ook de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met soms ook wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Radio M Utrecht. Steeds op het hele uur het nieuws uit binnen- en buitenland, het NOS-journaal. En vanaf nu ook het regionale nieuws erbij op het hele en half uur bij Radio M Utrecht. Marjolein Heijen bij ons in de studio. Goedemorgen.
11: Goedemorgen. Een flinke klapper in Amersfoort vannacht. Er was een explosie bij een kantoorpand aan de Arnhemse weg, net buiten het centrum van de stad. De glazen ingang ligt aan Diggelen. Er is nog niemand aangehouden en de politie doet daar uiteraard onderzoek. Na de gewelddadige rellen rond de geplande asielopvang in Wijk bij Duurstede heeft de gemeente hulp aangeboden gekregen vanuit Den Haag. Volgens burgemeester Doornenbal hebben premier Jette en ook asielminister Van den Brink hun steun uitgesproken. En ook kan de gemeente ondersteuning krijgen bij verschillende maatregelen. Voorlopig gaat er een streep door de uitbreiding van de milieuzone in Utrecht. De gemeente wilde volgend jaar strengere regels laten ingaan voor oude dieselauto's en autobussen. Mm-hmm. En waarom dat nu dus toch niet kan, dat vertel ik zo om 7:30.
10: We blijven aan je lippen geplakt. Gelukkig. Je lippen hangen, zeg maar. Dus tot zometeen.
11: Tot zo. Dan.
5: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Viersterrenhotel De Bonte Wever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor €179.
12: Voordeeluitjes.nl.
13: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
14: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
15: Voordeeluitjes.nl.
16: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
17: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
18: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
19: Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in...
17: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
20: Terug naar de jaren 70.
21: Dames en heren, goedenavond bij Tros Sport en de wedstrijd van de week. Later in deze uitzending een interview met de vandaag door de KNVB tot bondsridder benoemde Johan Cruijff, die over 10 dagen in het Amsterdamse Olympisch Stadion voor het laatst als actief voetballer in actie komt.
17: De week van de 70's.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
22: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
17: Radio M Utrecht.
10: Met bij ons. Er zit al een klein beetje afstand tussen, net in de studio, maar nu alweer richting de locatie, richting Vreeswijk. Robert-Jan Boy, die gaat verslag doen bij de museumwerf vandaag, hè?
23: Jazeker, want daar ligt een schip, wat ze nog nooit gezien hebben. Een soort koekblik schijnt het te zijn, uit België, gebouwd in 1918. En ze zijn er wel wat gewend als het gaat om historische schepen, maar dit... Ja, dat slaat werkelijk alles. Uh-huh. Ik moet nog een paar straten verder en dan kom ik aan bij de museumwerf. En ik ben toch wel eventjes benieuwd wat wij aan zullen treffen. Het wordt ook wel een bakstke genoemd.
10: Een bakstke
23: uit België. Met de naam Dumas.
10: Dumas, bakstke en koekblik heb ik gehoord. Wat een woorden allemaal voor een schip dat toch al meer dan 100 jaar oud is. Ik ben heel benieuwd naar het verhaal. Bij allemaal, Robert-Jan, tot zo meteen doen. Vanuit Vreeswijk. Dan alle Facebook en diverse onderwerpen vanmorgen in Utrecht is wakker. Licht even wat toe.
24: Ja, zal ik zo meteen even wat vertellen over het gesprek wat we straks gaan hebben met Claudia Brugman van de Armoedecoalitie Utrecht. Zij maken kans op een appeltje van Oranje. Dat is een van de belangrijkste prijzen van Nederland als het aankomt op sociale initiatieven van het Oranje Fonds. Die iets goed doen voor de samenleving. En we praten zo meteen met haar over wat de Armoedecoalitie doet en ja, hoe ze daarbij terecht is gekomen.
10: En dan verjaardagen in de jaren 70. Velen hebben dat meegemaakt. Noem eens een verjaardag. Dat vragen we jou. Hoe werd die gevierd?
24: Ja, laat het weten aan ons in de app van RTV Utrecht. Je mag trouwens ook een foto sturen. Vinden we ook enig.
10: Zeker leuk, zeker leuk.
24: Of Facebook, Radio M Utrecht, kun je reageren onder de laatste post.
10: Met lekkere muziek onderweg. Rihanna, Fleetwood Mac. Vind je ook altijd leuk?
24: Oh
10: Fleetwood
24: yes, Mac, ik zie het staan. Geweldig.
10: Uit de jaren 70.
24: En, dit ook heel leuk hoor.
10: Ook uit de jaren 70. Maar vanzelfsprekend, de Bee Gees en Night Fever. Dit is Utrecht is wakker, 7 over 7.

0: Rhiannon. Rhiannon van Fleetwood Mac. Zo zeg, wat heerlijk om te horen in de week van de 70's. Die muziek met meer muziek gaan we zo meteen verder natuurlijk. Maar eerst gaan we hier bij Radio M Utrecht praten over de organisatie Armoede Coalitie Utrecht. Dat kans maakt op een appeltje van Oranje. En dat is een van de belangrijkste prijzen van Nederland als het aankomt op sociale initiatieven. Zeg maar die iets goeds doen voor de samenleving. Bij ons Claudia Brugman. Goedemorgen Claudia.
1: Goedemorgen allemaal.
0: Jij bent vrijwilliger bij Armoede Coalitie Utrecht. Nou ja, ik moet eigenlijk eerst namens ons allemaal, namens Anne en mij ook, en de hele club bij RTV Utrecht, je feliciteren met deze nominatie, hè?
1: Ja, ik denk gefeliciteerd aan al die mensen die zo leven, denk ik.
0: Ja, je hebt gelijk, ja. Even in het kort over jullie als organisatie, hè. Wie zijn jullie, wat doen jullie? Armoedecoalitie Utrecht zet zich in voor armoedebestrijding natuurlijk. Maar hoe bewerkstelligen jullie dat?
1: Nou, wat wij bij uitstek doen is mensen die in armoede leven een gezicht geven. Dus wij kennen die armoede helaas van binnenuit. Dat doen we met mensen die dus echt te maken hebben daarmee nu nog en ook gehad hebben. En we signaleren ook heel erg waar het dus misgaat. Dat doen we door samen echt na te denken over zaken, regels te veranderen. Maar vooral met concrete passende oplossingen te komen. En dat doen we gelukkig in goede samenwerking met organisaties. Ja, dus je kunt wel zeggen dat we bij uitstek een soort samenwerkersverband zijn.
0: Het is naar om in armoede te leven, dat is een beetje algemeen gesteld.
1: Ja.
0: Maar mensen die niet rond kunnen komen, te weinig geld kunnen krijgen, die moeten steun hebben, krijgen ze ook steun. Dat is natuurlijk niet altijd het geval. Bij jullie kunnen ze wel terecht. Maar wanneer praat je over dat iemand in armoede leeft?
1: Dat is een goede vraag. Helaas is het zo dat in armoede leven is niet mee kunnen doen. Voor de buitenwereld lijken van Nederland, je hebt een dak boven je hoofd. Maar bijvoorbeeld je kunt de bus niet betalen of je hebt geen geld om een ontbijt voor je kind te kopen. Je hebt bijvoorbeeld geen behang zoals ik zelf ook ooit niet had, geen vloerbedekking. Je hebt de hele dag honger. Dus aan de buitenkant.

0: probeerde te verbergen. En aan de andere kant had ik helaas elke dag honger. Dat was dus een zware tijd.
1: Ja, schrikkelijk. Ja. Kon je dan nergens terecht? Ja. Bij familie, bij vrienden? Of durfde je dat niet? Hoe uitte zich dat?
0: Ja, ik weet niet hoe ik dat eigenlijk ooit gemaskeerd heb. Nee, en ik kon niet terecht bij organisaties. Ik had een hele negatieve ervaring gehad in het begin om hulp te vragen. En daardoor had ik een beslissing genomen. Nou, dit dus nooit. En heb ik het echt geprobeerd op eigen kracht te doen. Dat is mij dan wel gelukt. Maar de prijs die je ervoor betaalt is wel heel erg hoog.
2: Ja, Claudia, hoe kijk je terug op dat leven? Want het is 10 jaar lang geweest dat jij in armoede hebt geleefd.
0: Ja, dat was een hele zware tijd. Het laat littekens voor het leven achter. Dat zie ik ook om me heen met mensen die in armoede leven. Het doet heel veel met je. Je schaamt je eigen. Eigenlijk blijf je altijd dat litteken houden. En als iemand daar aan krast, zeg ik, dan kan het wel eens open gaan. En dat is dus ook wat wij met de coalitie doen. Het is zo'n beetje een moeilijk woord. Maar we weten zelf precies wat armoede van binnenuit betekent. En dat mensen ook wel eens beslissingen nemen. Mm-hmm. Dat je denkt, waarom neemt iemand zo'n beslissing? Maar als je bekend bent daarmee, dan kan je zeggen van ja, maar het komt daar vandaan. Dus het was een zware tijd, maar ik ben ook trots dat ik er weer uitgekomen
1: ja,
0: ben.
1: Ja, super ja. En ik hoop dat iedereen die in armoede moet leven dat ook kan. Vangen jullie bijvoorbeeld ook wel mensen op die in ene, door wat voor omstandigheid ook geen dak meer boven hun hoofd hebben?
0: Nou, waar ik voor zelfverwerkers ervaringskunde vrijwilligen is een onderdeel van de tussenvoorziening. En de tussenvoorziening deze stad inderdaad zet zich heel erg in voor een dak boven het hoofd. Die vindt dat heel belangrijk. En dus wij zelf als coalitie, dus dat samenwerking, doen we dat niet. Maar er zijn natuurlijk partijen in de stad. En dus de tussenvoorziening is ook een onderdeel van die armoedecoalitie. Die doen dat zeker. En helaas is het nog zo dat er nog best veel mensen op straat leven. En ik denk ook dat de werkende mens, dat is nu degene die in grote armoede verkeert, dat het heel kwetsbaar wordt. En als dat omvalt, ja, dan gaan we zien dat nog veel meer mensen door allerlei politieke beslissingen straks geen dak boven hun hoofd hebben.
1: Jij vreest dat dat wel gaat gebeuren, begrijp
0: nou,
1: je woorden.
0: Dat vrees ik niet, dat is helaas al gaande. Ja.
1: Wat naar. Hopen dat er wel goede oplossingen voor komen. We begonnen eigenlijk een beetje aan het verhaal feestelijk door je te feliciteren met de nominatie. Daar moeten we wel nog even heen, naar het verhaal.
2: Ja, want uiteindelijk kiest het bestuur van het Oranjefonds 3 winnaars uit. Alle genomineerden en die ontvangen ieder een bronzen beeldje en een geldbedrag van €25.000. Hebben jullie al ideeën voor nieuwe plannen voor als het mag lukken in oktober?
0: Zeker hebben wij plannen. Wat we vooral heel erg doen is kijken op dat moment waar dat geld heel dringend nodig is. Dat klinkt wat algemeen, maar dat is het niet. Het is waar het echt heel erg wringt. En dat kunnen we dan heel goed doen met die samenwerkingspartners. En daar kunnen we het echt brengen. Want het geld wordt altijd in ieder geval goed uitgegeven aan iets wat heel broodnodig is. En dat is die armoede veranderen en mensen een gezicht geven. En dus het is waar het dan ook concreet naartoe gaat. Het is heel erg nodig en nooit verloren.
2: Nou, mooi gezegd. Dank voor dit gesprek. Claudia Brugman, vrijwilliger bij de Armoedecoalitie in Utrecht. Die in aanmerking komen voor een appeltje van Oranje. Dank je wel.
0: Ja, mag ik nog iets kort toevoegen? Kan dat? Op de valreep. Ik wil ook zeggen dat de luisteraars die zelf misschien op dit moment met dit helaas te maken hebben. Ja. We hebben ook een website, als je dat kunt, digitaal vaardig. Kijk erop, er is een nieuwsbrief waarbij we mensen ook echt willen informeren over van dit zijn de mogelijkheden in de stad, het zullen kleine dingen zijn. Schroom je niet, vraag hulp en kijk ook bij ons op die site om te kijken hoe jij je eigen leven kunt verbeteren.
2: Dank voor je toevoeging.
1: Ja, precies. Nog even de website, Claudia. Dan zijn we dan weer compleet.
0: Dat is www.armoedecoalitie-utrecht.nl.
2: Goed, dankjewel. En veel succes met het mooie werk dat jullie doen.
0: En jullie hele mooie dag, hè?
2: Dankjewel.
1: Claudia, dankjewel. Dit is Utrecht is wakker met Gilbert O'Sullivan.

0: Bolland. En Bolland, Rob en Ferdy, Bolland en Wait for the Sun. Nou, het is nog heel even geduld hebben. De zon heeft wel wat moeite met doorkomen vandaag. Meer over het weer ga je zo meteen horen. En het regionale nieuws hier bij Radio M Utrecht om 19:30. Marjolein.
1: Amersfoort is opnieuw opgeschrikt door een explosie. Voorlopig geen strengere milieuzone in Utrecht. En ook steun voor burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede.
0: Dat zo meteen in het regionale nieuws hier bij Radio M Utrecht. Met één filemelding op dit moment van Amersfoort naar Amsterdam op de A1 tussen Baren en Hilversum Noord. Er is een ongeluk gebeurd. Er is één rijstrook dicht. De vertragingstijd is een kwartier. Aldus de ANWB hier bij Radio M Utrecht met de Supertramp.

0: weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
3: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan. Dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
5: Half acht, het nieuws bij Radio M Utrecht, dat ga je horen. Het begint met een harde klapper vannacht in Amersfoort.
6: Ja, bij een kantoorpand was namelijk een explosie. Rond middernacht was die explosie bij het gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. De glazen ingang van dat pand aan de Arnhemse weg ligt door de klap aan diggelen. De politie is een onderzoek opgestart. Ook een explosieve verkenner kwam ter plaatse. Veel omwonenden hoorden de harde knal. Er is nog niemand opgepakt. Afgelopen maandag was er nog een explosie bij een woning in Vathorst. En in april en mei was het op meer plekken raak in de stad. Na de gewelddadige rellen rond de geplande asielopvang in Wijk bij Duurstede heeft de gemeente hulp aangeboden gekregen vanuit Den Haag. Volgens burgemeester Doornenbal hebben premier Jetten en asielminister Van den Brink hun steun uitgesproken. En de gemeente kan bestuurlijke en juridische ondersteuning gebruiken, bijvoorbeeld bij een noodbevel. Volgens Doornenbal is een kleine gemeente zoals Wijk niet toegerust op dit soort langdurige onrust. Medewerkers draaien overuren en de rellen kosten volgens haar handen vol geld. Alleen al voor de extra bewaking rond het gemeentehuis. De uitbreiding van de Utrechtse milieuzone gaat voorlopig niet door, omdat de plannen in strijd blijken met landelijke regels. Utrecht wilde de strengere regels voor oude dieselauto's en autobussen uitbreiden, maar die voor de bestelbussen en vrachtwagens nog niet. Volgens de wet mag dat niet, omdat beide milieuzones aan elkaar zijn gekoppeld. De gemeente erkent dat zij zich baseerde op een conceptversie van landelijke regels. Hierdoor kan de uitbreiding vanaf volgend jaar dus niet worden ingevoerd. Oud-rolstoeltennister Esther Vergeer uit Woerden stopt als chef de mission van Team NL. Ze leidde de Paralympische ploeg bij verschillende winter- en zomerspelen. En Vergeer wordt nu opgevolgd door triatleet Jetse Plat.
7: Hele eer om met Team NL eigenlijk die hele Paralympische ploeg, ja, zo goed mogelijk te gaan ondersteunen. En dan ja, niet als atleet, maar als chef de mission. Dat is toch wel heel speciaal.
6: En gisteren werd ook bekend dat voormalig topschaatster Irene Wüst Carl Verheijen uit Leusden opvolgt als chef de mission bij de winterspelen. Meer nieuws kun je ook lezen op de app en op de website. Dan het weer. Het is nu nog bewolkt met hier en daar kans op motregen. Vanmiddag droog en zon en dan kan het 24 graden worden.
5: Dankjewel Marjolein voor nu. Het weer even het kort en zometeen bij Margot natuurlijk veel meer van haar vanuit haar weerkamer. Weer voor Nederland.
6: Ja,
5: Nederland.
6: En dan weet ze natuurlijk ook hoe lekker het daarna wordt.
5: Zeker, ja. Dus misschien wel even door de appel heen bijten, die fris, zure
6: precies.
5: Appel van
6: en ook misschien nog wel even lekker. Geniet er nog even van.
5: Dankjewel voor nu voor nieuws over een half uurtje dan weer bij ons op de zender. Ik heb een snel oplopende file. Ik had het net al even over voor half acht over de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Vanwege een ongeluk is de vertragingstijd nu tussen Baren en Hilversum-Noord meer dan een uur. Door het ongeluk is er nu één rijstrook dicht op de A1. Nogmaals van Amersfoort in de richting van Amsterdam tussen Baren en Hilversum-Noord. En 5 minuten langere rijstijd heb je nodig op de A27. Komende vanuit Noord-Brabant, Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorinchem en Lexmond.
8: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
9: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
10: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Volendammer visspecialist Tom Tuyp. In onze winkel vindt u een groot aanbod luxe visproducten. Ook het adres voor de lekkerste haring of gebakken vis. Visspecialist Tom Tuyp. Middenburgt 7 in Vleuten.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Soest.
13: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
14: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
15: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
16: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
17: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
18: Utrecht is wakker. Met

0: Ook het kenmerkende geluid van Barry White en de Barry White Orchestra. De Love Unlimited Orchestra natuurlijk. Never, never gonna give you up. Het is 10 minuten over 19:30 intussen geworden. Je luistert naar Radio M Utrecht. Ze zijn bij de Museumwerf Vreeswijk best wel wat gewend. Als je het hebt over schepen als klippers, over koftjalken, over ijzerlaken. Ik noem er even een paar. Maar in elk geval een bakske uit België hebben ze volgens mij nog nooit gezien. De onderkant van het varend koekblik, zoals het ook wordt genoemd, wordt deze week onder handen genomen. En het museum viert ook nog een 20-jarig bestaan. De reden te meer om daar zijn bezoeken mee aan te brengen. Robert-Jan Boy, die doet dat vanmorgen. Het zal nog rustig zijn bij het museum dat nog niet open is. Maar jij kunt toch vast een beetje rondneuzen, kan ik me voorstellen.
1: Ja, daar zijn we druk mee bezig, Bob. Helaas is dit scheepsdeurtje dicht. Als je museumwerf opkomt, staat er een opbouw van een... Ja, dat zal wel een binnenvaartschip zijn. Ik heb werkelijk geen idee. Zo'n houten opbouw. Je kunt door de ramen kijken. Daar zie je een enorm houten stuurwiel. Ja, een soort schoorsteentje zie ik daar. Een mastje. Ja. Hier zo op de binnenplaats. Ja. Maar de deur zit dicht. Wat ja, jammer. Ik wou eventjes aan een stuurrad draaien.
2: Ja, dat is jammer. Dan moet je toch even wachten tot 10 uur.
1: Tot 10 uur?
2: Open, ja.
1: Ah, 10 uur gaat het pas open.
2: Ja.
1: Sinds Kaart de Ruiter werkt al jarenlang hier bij Museum Vreeswijk. Ja, als je hier rondkijkt, dan... Ja, je ziet daar een antieke kraan, zie je daar. Je ziet daar een heel mooi, oud, sierlijk roeibootje liggen.
2: Ja, klopt.
1: Met de klinknagels erop en eraan en noem maar op.
2: Ja, ja, een bijzonderheid weer dat wat daar ligt.
1: Wat nog meer hier, daar ligt een oude tjalk, zie ik daar, met opbouw met grote zijzwaarden.
2: Ja, ja, die ligt op de helling voor onderhoud.
1: Waar heb je hier nog meer liggen voor schepen, om even een beeld te geven?
2: Ja, we hebben aan de ene kant hebben wij rondvaartboten. Dat zijn ook historische schepen. We hebben een paar historische schepen op de wal staan. Een oud zandschip, want dat hoort hier natuurlijk in Vreeswijk. Een zandschippersdorp.
1: Ja.
2: En ja, allerlei attributen hier hebben wij hier.
1: We lopen even naar de waterkant. Daar staat ook een mooi sierlijk, is dat een plezierboot? Een heel groot
2: dat
1: roestig
2: ja,
1: schip
2: dat
1: eigenlijk.
2: Een groot roestig schip. Dat is een directieschip geweest van de directeur van Douwe Egberts. En die heeft ook in Utrecht gelegen.
1: Ja.
2: Dat is een schip dat ook helemaal ontworpen is. Dus het is een heel bijzonder schip.
1: Alles is oud. Ja, we zijn op zoek naar het hekje hier doorheen.
2: Ja, hier doorheen.
1: Want de vraag is natuurlijk, hoe ziet nou dat bakske eruit? Nou, kijk, ja, daar aan de waterkant.
2: Ja.
1: Ik heb de term koekblik onthouden.
2: Heel goed.
1: En inderdaad, moet een beetje dichterbij komen. Allerlei, hoe noem je die relingen hier?
2: Ja, de hellingwagens.
1: De hellingwagens.
2: Ja.
1: Even overheen stappen.
2: Ja,
1: dan kom je op het water, bij het water. En daar een vierkant gevaarte. Inderdaad, helemaal op de kant. Hoe lang zou het zijn? Meter of 30, 40, schat ik zo in?
2: Nee, dit is 19...
1: 50, 100?
2: 19 meter.
1: Oh nee, is dat maar 19 meter?
2: 19
1: dat lijkt
2: meter
1: wel
2: 60. Ja, het lijkt groter, hè?
1: Heel smal.
2: Smal is, ja.
1: Ja,
2: 2
1: hoogte.
2: 2 meter 60 breed.
1: Ja.
2: Moet je kijken. En dan de hoogte is, dat heb ik niet opgemeten. Maar als hij volgeladen is, dan steekt hij 1 meter 90 diep. Dus dan zit er nog een stuk boven.
1: We moeten er nog even dichterbij komen. Want we staan hier op de verkeerde hellingbaan. Even kijken of die staalkabels hier... zegt één maritiem festijn hier in Vreeswijk. En nou komen we bij... het bakste. Tjongejongen, wat stevig.
2: Ja.
1: Roer.
2: Ja.
1: We kunnen straks nog even erop klimmen. Ik zie een ladder staan.
2: Klopt.
1: Doen wij zo meteen.
2: Ja.
1: Zeg, vertel even over dit schip.
2: Ja, Barquet van Charleroi. Speciaal gebouwd voor het kanaal van Charleroi. En waarom? Daar werd de kolen gewonnen en dat moest getransporteerd worden naar de industriegebieden van Brussel, Antwerpen. En die kanalen die hadden een heleboel sluizen, die waren smal en daar moest het scheepje in passen. Dus het werd niet breder dan 2,60 meter.
1: Baquet.
2: Baquet, bakske.
1: Bakske.
2: In het Vlaams.
1: Ja.
2: Bakske van Charleroi.
1: Die voeren op grote schaal rond met kolen.
2: Ja, hoofdzakelijk kolen. Maar terug brachten ze natuurlijk ook wel stenen mee of ander materiaal.
1: Hmm.
2: Maar echt kolen, dat was de hoofdmoot.
1: Gebouwd in 1918.
2: Klopt, helemaal.
1: Wat was dat voor tijd?
2: Ja, dat was de tijd.
1: Ik denk
2: na,
1: aan de Eerste Wereldoorlog
2: ja,
1: natuurlijk.
2: Precies.
1: Maar goed.
2: Dus we vragen ze ook af van hoe zijn ze eigenlijk aan het materiaal gekomen? Want er was eigenlijk een tekort aan
1: staal.
2: Staal, precies, ja. En toch is het gebouwd. En dat was blijkbaar nodig.
1: En hoe kan dat dan? Want dit komt uit België, dit scheepje, toch?
2: Dit scheepje komt uit België. Dit is in Halle gebouwd.
1: In Halle? En ze zijn bezig met de onderkant. Nou, die ziet er keurig grijs geverfd uit.
2: In de coating is dat.
1: Is je al klaar?
2: Nee, want over die coating moet nog een laag, hè?
1: Ja.
2: Want je moet dat echt goed isoleren. Hè? In de conservering moet je het zetten. Ja.
1: Nou, we gaan zo meteen even daar bovenop kijken.
2: Ja.
1: En dan zijn we ook benieuwd onder meer, hoe kan het nou? Want hij komt uit België, dat ze helemaal naar Vreeswijk komen.
2: Ja, goed,
1: om
2: hè?
1: Dit scheepje te repareren. Dat is toch, we houden dat nog even vast.
2: Ja,
1: dit is
2: eventjes
1: een cliffhanger tot en met. En ook nog van harte gefeliciteerd met het 20-jarige bestaan.
2: Nou, dankjewel.
1: Van de museumwerf.
2: Ja,
1: dat
2: zeker.
1: Dat het museum is, hè? Want het is al veel ouder, deze werf natuurlijk.
2: Klopt, ja.
1: En daar is ook het een en ander over te vertellen, Bob, je begrijpt. En Anne, uiteraard. We zijn er voorlopig nog niet klaar.
0: Gelukkig maar. Hey, na 8 uur veel meer hierover natuurlijk.

0: Uit Zuid-Afrika, Cloud kwam zomaar bij ons in Ene binnen in de jaren 70. En meerdere nummers hebben ze gehad die heel succesvol waren. Deze bijvoorbeeld, Save Me, 7:10 geworden. En we gaan doorpraten over het weer en zometeen ook over de 70s. Ja, maar goh, dat zijn mooie herinneringen die er boven komen.
1: Mooi, hè? Ja, leuk.
0: En ik heb het niet alleen over de jaren 70 qua weer natuurlijk. Maar we gaan zometeen met jou nog eventjes duiken in de feestjes van de jaren 70.
1: Ja, zeker. Heb ik goede herinneringen aan. Ja.
0: Ik ook, moet ik je zeggen. Dus ik ben benieuwd naar jouw herinneringen, zeker. En trouwens van ieder ander ook, hè. Kom er maar mee met je herinneringen.
1: Ja, reageer maar, leuk.
0: Via de app, de RTV Utrecht-app of anders op Facebook van Radio M Utrecht. Maar nu eerst maar eens even het weer voor vandaag. Eens even kijken, want het is wel licht, maar of het zonnetje nou echt erdoor wil komen in Utrechtstad, dat vraag ik me af.
1: Nee, het is bewolkt. Op heel veel plaatsen nog wel droog en niet koud. 16, 17 graden bij deze start van de woensdag met een windje uit het zuiden. En die warme lucht komt er wel aan, maar we moeten eerst nog eventjes een warmtefront overleven. Komt vanuit het zuidwesten binnen. Uit de dikkere bewolking kan in de loop van de ochtend, begin van de middag, een spatje vallen. Maar dat zal niet heel veel voorstellen. En als dat eenmaal gepasseerd is, naar het noordoosten weggetrokken, dan komt met een zuidwestelijke wind die vanmiddag matig is, die warme lucht binnen. Dan moeten we nog even wachten op de zon. Ik denk dat vooral in de tweede helft van de middag en vanavond de zon goed doorbreekt. En dan merk je gelijk, wow, we zitten echt in een hele andere luchtsoort. De temperaturen die gaan nog eventjes een sprintje trekken aan het einde van de dag naar 24 graden. En vanavond is het lang warm. Het is een mooie zomeravond met temperaturen tot zonsondergang boven de 20 graden.
0: Kijk eens aan, ja. Nog niet zo'n plaknacht komt eraan, hè, denk ik.
1: Nee. Nog geen plaknacht. Ik denk wel dat de temperaturen komende nacht blijven steken bij 15, 16 graden. Vanaf morgen komt de hitte naar ons toe uit Frankrijk met flinke zonnige perioden. Een zeer sterke zonkracht 7. En daarmee wordt het zo'n 28, 29 graden. Maar dan loopt in de loop van de middag en avond die luchtvochtigheid op. En dan wordt het echt wel plakken geblazen. Met name in de nacht naar vrijdag 18, 19 graden in grote steden, niet onder de 20 graden. En ook in de nacht naar zaterdag is het plakken geblazen met tropische temperaturen. Ja, tropisch is normaal overdag 30 graden, maar een tropische nacht is boven de 20 graden. Dus wat dat betreft is het in één keer heel erg warm. De warmste dag van de hele reeks is de vrijdag. Dan wordt het in de beeld 32, 33 graden. Met vooral aan het einde van de dag kans op zo'n onweersbui. Of die bij ons gaat vallen of wat verder naar het oosten of naar het zuiden. Dat weten we op dit moment nog niet. Dus dat gaan we nog eventjes in de gaten houden. En ook in het weekend is het warm en vochtig met 28, 29 graden. Vooral zaterdag, namiddag en avond is er kans op een onweersbui. En daarna neemt die kans op onweer af. Maar het blijft nog wel behoorlijk warm. Een lange tijd.
0: Oké. Ja, hoe kun je dat tegen bergen zorgen dat je niet de warmte een beetje uit het huis houden, denk ik.
1: Precies, hè. Ja, en ik ben daar, zeg ik zelf, heel goed in. Dus eventjes lekker alles tegen elkaar open. In de vroege ochtend, daarna de gordijnen dicht en de ramen en deuren dicht. Mm-hmm. En dan hou je het huis goed koel. En dan pas eigenlijk aan het einde van de nacht, als de temperatuur de laagste waarde bereikt, eventjes lekker alles tegen elkaar openzetten. En zelf natuurlijk niet in de zon gaan zitten, want de zonkracht is sowieso heel sterk. Hè? Een zeer sterke zonkracht 7.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En goed blijven drinken natuurlijk. Water, frisdrank, ijsjes.
0: Goed dat je er even bij zit. Ik wil ook naar de koelkast lopen. Kijken wat voor wijn daar koud ligt. Maar natuurlijk niet.
1: Dat mag in de avond best wel, hoor.
0: Ja, zeker. Maar lekker water.
1: Ook een beetje letten op je buurvrouw en op je buurman als het iemand is die een beetje kwetsbaar is. Dat is het allerbelangrijkste.
0: Oh, dat vind ik een hele goede tip van je, inderdaad. Ja. Een beetje naar elkaar omkijken is heel belangrijk. Maar goh, we ronden af met een weerspreuk. En dan gaan we even naar de jaren 70, wat betreft verjaardagen met jou.
1: Nou, het warme weer komt eraan en het vochtige weer. Dus daarbij de weerspreuk. Juni vochtig en warm, dan maakt ze de boeren niet arm.
0: Kijk eens aan. Ja, mooi weerspreuk, ja. Zo'n verjaardag in de jaren 70. Even een herinnering van jou.
1: Ik kan me de sausjes van Duivis nog herinneren.
0: De sausjes?
1: Dat waren, sausjes. Ja, precies. Van die zakjes, die kun je kopen in de supermarkt. En daar zat dan een kruidenmengseltje in. En vooral heel veel zout. En die moest je dan aanmaken met mayonaise.
0: Vette mayonaise.
1: Heel lekker vet. Vet en zout. En dan werd daarbij geserveerd rauwe bloemkool. En dat was voor ons in de jaren 70 helemaal nieuw, want bloemkool, dat had je altijd lekker fijn gekookt.
0: Mm-hmm.
1: Maar bij de duivensdipjes. hoort dan rauwe bloemkool.
0: Rauwe bloemkool. Eetje. Oh ja, ja. Bleekselderij werd het ook geserveerd. Hè? Nou, ik moet ook meer denken. Ja?
1: Ja. Ja. Ja, bleekselderij.
0: Worteltjes stonden die ook op tafel? Worteltjes
1: ja, precies, komkommers. Ja. Ja, dus
2: en de sigaretten erbij.
1: Oh, ook dat nog, ja. Dus enerzijds heel gezond, al die rauwkost. Ja. Maar anderzijds met de duivensdipjes was het ietsjes minder gezond, ja.
0: Wat een leuke herinnering, zeg. Jongen, jongen.
2: Leuk.
0: Hé, hey, Margot, dank je. Tot over een klein uurtje, 8:50. Dan gaan we elkaar weer spreken over het weer zeker. Voor Midden-Nederland. En we gaan sowieso met iedereen graag doorspreken. Kan zeker. Via Facebook van Radio M Utrecht en de RTV Utrecht hebben. En misschien kunnen we je even bellen als het gaat om een verjaardag. Vieren in de jaren 70, hoe deed je dat?
2: Ja, vinden we ook heel leuk om je te spreken in de uitzending daarover. Of stuur een foto, vinden we ook gezellig, van die verjaardag in de jaren 70.
0: Komen we daar in het volgende uur zeker op terug. En dat volgende uur, Utrecht is wakker, is ons derde uurtje al met nieuws en actualiteiten uit Midden-Nederland en gezellige muziek. Net als nu uit de jaren 70. Crosby, Stills, Nash en Young.

0: Vandaag in Bureau Hengeveld.
1: In Amersfoort is een man op straat neergestoken. De daders gingen er vandoor en worden gezocht. In Oudewater sloegen koplampdieven toe. De eigenaar van een Volvo was de pineut. En goed bewakingsbeeld van een man die veel geld pint met, je raadt het al, een gestolen pas.
0: Vandaag in Bureau Hengeveld bij RTV Utrecht.
2: Jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
12: Door Almegens met het NOS-journaal. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. De Turkse buitenlandminister Fidan is in Moskou bij de Russische president Poetin. Turkije heeft goede relaties met Rusland en het Westen. Het land wil daarom bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. De Turkse minister vindt het belangrijk dat beide partijen snel weer met elkaar om tafel gaan zitten, zegt correspondent Gülşah Ersetin.
13: En hij zei dus ook dat die recente escalatie van de oorlog een ernstig risico vormt en dat hij ook alle aanvallen op burgers afkeurt, maar dat hij dus benadrukte dat die onderhandelingen eigenlijk zo snel mogelijk weer moeten beginnen.
12: De waarschuwingsschoten van een Russisch oorlogsschip in de buurt van een Brits jacht waren volgens de opvarenden van dat jacht totaal onnodig. Tegen de BBC zegt het stel dat het onwerkelijk was om mee te maken. Het fregat zou meerdere keren hebben getoeterd, waarop het Britse stel de koers veranderde.
14: We immediately turned 2 degrees to port. A minute or so later they gave another 5 blasts on their horn, immediately followed by 4 to 5 small arms fire.
12: Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakt in de wedstrijd tegen Algerije afgelopen nacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met ook soms wat zon. Vanmiddag meer zon, dan wordt het 20 tot 25 graden.
15: 3:08, je luistert naar Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Met u en zometeen verkeersinformatie, het regionieuws. En dat is door Marjolein te horen.
16: Ja, een deel van Amersfoort zit momenteel zonder stroom. Volgens Netbeheer de Stedin gaat het om 2300 aansluitingen. Over de oorzaak van die storing is nog niks bekend. Maar monteurs werken er hard aan. Die zijn ermee bezig om dat te herstellen. Een flinke klapper in Amersfoort vannacht, want er was een explosie bij een kantoorpand aan de Arnhemse weg. De glazen ingang ligt aan diggelen. Er is nog niemand opgepakt en de politie doet daar uiteraard onderzoek. De gemeente Houten ziet een flinke toename van het aantal woninginbraken dit jaar. Ook zijn er veel meer autokraken geweest in Houten. Wees dus alert, is de boodschap van de gemeente. Geen spullen in het zicht leggen, bijvoorbeeld. Dat en meer zo om 8:30.
15: Dankjewel. Dan verkeersinformatie van de ANWB hier bij Radio M Utrecht. Dat begint op de A1 met een file die een beetje aan het opschuiven is, maar nog altijd flink wat vertraging op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Vertraging begint inmiddels bij Amersfoort West, loopt door tot Hilversum Noord. Daar gebeurde een ongeluk, een half uur extra reistijd. Bergingswerkzaamheden vinden plaats. De rechte rijstrook ter plekke is dicht. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht, er staat een vrachtwagen met pech en daardoor is de vertraging tussen Harmelen en Knooppunt Oude Rijn. Een minuut of 5, ook hier is een rechterreis ook afgekruist. De A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal West en Maarsbergen doe je 5 minuten langer over je reis. En de ANWB meldt ook 5 minuten vertraging op de A27, dat moet ik zeggen, van Breda naar Utrecht. Knooppunt Gorinchem, Lexmond. Goeie reis namens ons, Radio M. Utrecht, zeker.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
5: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
17: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
18: Verkeersverwachtingen.nl.
19: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunette en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
18: Verkeersverwachtingen.nl.
20: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
21: Terug naar de jaren 70.
22: Door de komst van de grote vliegtuigen was de luchthaven Schiphol vooral in de zomermaanden te klein geworden. Nu is het stationsgebouw aanzienlijk vergroot en is er bovendien voor de jumbo's een extra pier bijgekomen. Aan die D-pier hebben de aviobruggen nu 2 slurven gekregen voor beide deuren van het vliegtuig.
23: De week van de 70's.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
24: Utrecht is wakker. Met Bob van Beten.
23: Radio M Utrecht.
15: En hier bij de piep, hoera, de museumwerf in Vreeswijk bestaat 20 jaar. Daar en nog veel meer zaken gaan we over spreken met Robert-Jan Mooij, want hij is ter plekke. Robert-Jan, hoe gaat het met je rondleiding?
25: Ja, die rondleiding is nog in volle gang, Bob, want er is hier werkelijk van alles te zien. Buiten allerlei historische schepen, maar ook binnen hier een expositieruimte. Ik zie oude foto's, handel op de kade staat erbij, knooppunt van vaarwegen, een sleep opdoen in het café. Ja, dat prikkelt weer die nieuwsgierigheid. Zou daar de Piketanici...
15: Piketanici erbij, ja. Ja. En als je het over alcohol hebt, dan valt de verbinding weg. Dat is niet de bedoeling, ja, natuurlijk. Goed, vanuit de museumwerf in Vreeswijk, waar een historisch schip uit België ook is aangemeerd. Er zit geen motor in, maar het wordt onder handen genomen. Een prachtig schip van heel lang geleden. We gaan er meer over horen. En het 20-jarig bestaan van de museumwerf in Vreeswijk. Even na 8:30 in Utrecht is wakker. En ja, natuurlijk in de week van de 70's is heel veel lekkere muziek en herinneringen die we ophalen. Graag samen met jou.
26: Ja, hoe vierde jij je verjaardag in de jaren 70? Was dat een vrolijke kringverjaardag met sigaretten op tafel of andere hapjes? Of werd het anders gevierd? Wat zijn jouw herinneringen daaraan? Dat horen we graag. Stuur even een berichtje in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht. We komen graag met je in contact, want we hebben het er graag met je over.
15: Ja, precies. We even bellen met elkaar. Ja, vind ik ook leuk in de uitzending dus.
26: Ja, precies.
15: Inmiddels 7 minuten over 8 geworden.
27: Utrecht is

0: Donna Summer in de Summer bij Radio M Utrecht MacArthur Park. Wat lekker. Oh, 14 over 8 in de week van de 70's bij Radio M Utrecht. Hoe vierde jij verjaardagen vroeger? Hoe werd het bij jullie thuis gevierd? We hebben al zoveel reacties binnengekregen en heel leuk om daarover te praten. Gaan we doen met Gino. Gino, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja, met Gino inderdaad. Ik heb jouw naam niet gehoord.
0: Ik doe het al een tijdje. Ik ben Bob en jij bent Gino.
2: Ja, toch? Goedemorgen, ja. Gino.
0: Maar dat geeft niet.
1: Goedemorgen.
0: Je zit in de auto en je hebt de auto even op een parkeerplaats ingezet. Je komt uit de sportschool vandaan. Is dat dagelijkse koers? Ga je elke dag naar de sportschool?
1: Nee, 3 keer in de week.
0: Oké.
2: En goed.
0: Ik vind het wel heel knap, ja.
2: Ja.
0: Hou je dat alleen vol of doe je dat met een maatje of zo? Want nee, ik ga dat met een maat, anders dan komt er niks van terecht bij mij.
1: Ik ben heel gedisciplineerd, ja? Ik doe het alleen.
0: Oh, geweldig, ja. Hey, ik ga je even vragen, want we gaan naar de week van de 70's in gedachten en met jouw verhaal terug. Maar uit welk bouwjaar ben jij?
1: Ik ben uit 67.
0: Oh, dan schelen we niet zoveel. Dan word je volgend jaar 60, denk ik.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, oké. Okay.
1: Maar ik zie er nog uit als 50.
0: Ik geloof het, maar dat komt doordat je 3 keer in de week naar de sportschool gaat natuurlijk.
1: Ja, dat zeggen er een heleboel. Ja, dat klopt.
0: Hey, verjaardagen, Gino, in de jaren 70. Hoe ging dat bij jullie? Heb je een mooi verhaal?
1: Ja, nou, die verjaardagen die waren bij ons niet klein. Die waren altijd groot.
0: Ja?
1: Wij woonden, toen woonden wij in de Rijp. En mijn ouders die kwamen uit Amsterdam vandaan. Dus die hadden wat vrienden ook vanuit Amsterdam. En dat was nou echt regelmatig van de klok waren er wel feesten bij ons. En het waren echt grote feesten, 20.

0: Je eigen slaapkamertje dan, Gino?
1: Ja, wij sliepen met de kinderen, sliepen wij met z'n allen op zolder.
2: Nou, gezellig.
1: Dat was beschermd.
0: Dat gebeurde in de Rijp, zeg je dan? Ja. Oh, ja. En er stond van alles op tafel. Ja, sigaretten, daar wil ik toch wel even op inhaken. Ik heb nooit gerookt trouwens, maar dat gebeurde wel. Op elk feestje stond zo'n glaasje met sigaretten van meerdere merken volgens mij.
1: Ja, dat klopt. Dat was bij ons ook zo. Mijn moeder die rookte toen, dat is Belinda. Oh, ja. Ik weet niet of je dat merk nog kent. En mijn vader die rookte altijd check. Maar dan haalden ze voor die feestjes altijd of stuiverszand of Camel haalden ze. En dat ging gewoon in. En op ieder tafel stond niet één of twee, nee, meerdere glaasjes met sigaretten. Ja. Want ja, als je 20 man over de vloer hebt, dan heb je natuurlijk ook heel veel wat rookt.
0: Ja, en weet je nog de tijd dat de borrelnootjes geïntroduceerd werden? Dat op tafel kwam, de borrelnootjes.
1: Ja, dat kan ik me niet. Ik weet wel die kaasplankjes en die worstenplankjes.
2: Oh, dat is lekker.
1: En dat waren geen planken bij ons, het waren grote schalen. Van die roestvrijstalen schalen met plakken worst erop. Dat is echt geweldig.
0: Hoe vier jij dan vandaag de dag een feestje? Of als je ergens komt, is dat een stuk bescheidener dan ten opzichte van de feestjes bij jullie thuis vroeger?
1: Ja, het is veel ingetogener. Het is veel rustiger. Toen was het niet in een kring zitten. Toen was het gewoon, jongens, schuif aan, kom binnen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. En nu zie je dan toch wel dat mensen wat meer gereserveerd zijn, wat ingetogener.
0: Ja.
1: Ja, dat zie ik wel.
0: Dat is toch jammer dan eigenlijk, hè?
1: Vind ik wel. We mogen best wel een keertje uit de band springen, want dan word je namelijk heel vrolijk van.
0: Ja.
2: Nou, leuk, Gino. Je bent welkom op mijn verjaardag volgend jaar. Dan gaan we even uit de band springen. Kan nog steeds, hoor, in 2026.
1: Stuur je adres.
2: Hartelijk welkom.
0: Mag iedereen komen? Ik nodig mezelf niet uit. Maar mag iedereen die nu luistert komen?
2: Oh,
0: dan moet je voorzichtig
2: Project
0: zijn,
2: X.
0: Hoor.
2: Nee.
0: Dan moet je heel erg voorzichtig. Maar Gino, jij hebt voorkeur. Dat blijkt wel weer. Dus, leuke herinnering aan de jaren 70.
1: Ja.
0: En qua muziek, heel eventjes nog daarop doorgaan. Wat kun je herinneren? Wat werd bij jullie thuis gedaan? Of wat was je eerste singeltje bijvoorbeeld dat je kocht?
1: Nou, mijn eerste singeltje, nou, ik kreeg een LP toen in de jaren 70 voor mijn verjaardag.
0: Nou.
1: En dat was van Cliff Richard.
2: Welke?
1: Dat was een verzamel-LP, was dat.
2: Ah, wat vond jij de beste?
1: Nou, heel eerlijk, je spreekt nu met een Cliff Richard fan.
0: Oh, nee. Ja, maar dan is het moeilijk, hè?
1: Ja, dan is het heel moeilijk. Want
2: congratulations of zo. Is wel toepasselijk natuurlijk. Van
1: dat
2: hem.
1: Is heel toepasselijk natuurlijk. Met Power to Our Friends hebben jullie van de week ook gedraaid.
0: 1973, ja. Hè? Ja. Songfestival, ja.
1: Songfestival, inderdaad. Ja, en die man die zingt nog steeds. Ook met mijn vader, want mijn vader was ook fan van Cliff Richard. Ben ik toen samen met hem naar Ahoy geweest, naar een concert. Want hij was nog nooit naar een concert geweest.
0: Oh, wat geweldig.
1: En ik heb hem toen meegenomen naar Cliff Richard.
0: Ja.
1: Ja, dat vond hij geweldig.
0: Dat is wel best, ja.
2: Leuk zeg, mooie herinnering ook.
0: Zeg, Power to All Our Friends, ja, dat blijft dan bij mij ook hangen. Dat hoorde ik heel veel in 1973. Mijn ouders hadden een huisje op het strand, op Bloemendaal. En dat kwam uit elke radiospeaker kwam het, allemaal die transistorradiootjes.
1: Ja. Ja.
0: Want dat kwam van de zeezenders af. En dus bij mij is dat meteen herinnering. Dat ik denk, ik zit hier op het strand als ik dat nu wel laat horen.
1: Volgens mij komt We Don't Talk Anymore uit 1979.
0: Durf ik je niet te zeggen of 80 of 79 is. Als jij het zegt, zullen we die dan laten horen? Maar op het risico van als het jaren 80 is, dan moet ik hem afbreken. Dan kan niet.
1: Nee, maar dan moet je eerst even checken dan. Hè? Want ik weet... Volgens mij is hij van 79, maar dat weet ik niet.
2: Ga nu kijken.
1: Ga even kijken.
2: Oh, 79. We don't talk anymore. Cliff Richard. Ja. Hij komt uit de 70s. We kunnen hem draaien.
0: Ja, dan moet ik wel even zeggen. Hou zien te vinden natuurlijk.
2: Ja,
0: in de fonotheek, in de discotheek.
2: Hard op zoek.
0: Maar je bent echt een Cliff Richard fan. Hoe dat zo dan? Omdat je vader dat ook zo leuk vond?
1: Ja. En heel eerlijk. Nu ga ik ietsje dieper in detail. Mm-hmm. Ik ben in 2013 gescheiden. En ik had op de zolder bij mijn ex. Heb ik 100 LP's van Cliff Richard liggen.
2: 100?
0: Oh. Hey, maar mag je die niet ophalen van je ex dan?
1: Ja, daar ga ik niet verder over uitleggen.
0: Ja, maar die moet je hebben.
2: Nee. Ja, precies. Maar het is hartstikke zonde dan dat je die niet meer hebt. Die hele verzameling.
1: Ja. 100 LP's. Want ik was zo'n groot fan van Cliff Richard.
0: Ja.
1: En ik heb nu een aantal LP's heb ik weer teruggekocht.
0: Ja.
1: Me and My Shadow uit 1959. Toen was ik er nog niet eens. Een hele goede LP.
0: Ja.
1: Ik heb nog een andere verzamel LP van hem. Ja.
0: Nou, laten we hopen dat je weer een goede collectie

0: Cliff Richard binnenkort hebt dan, Gino. Hey, ik ga hem voor jou laten horen. 1979 hoor ik net. Hey,
1: geweldig, dankjewel, hè.
0: Hey, goede reis en goede werkdag vandaag, hè.
1: Ja, dankjewel.
0: Leuk je gesproken te hebben. Muziek uit de jaren 70, herinneringen uit de jaren 70. En bij ons mond, we don't talk anymore, Cliff.

0: leuk gesprek met Gino Kei.
1: Oh, wat een leuke gast was dat.
0: En wat een Cliff Richard fan is dit, zeg hij, in 1979. We don't talk anymore, Radio M Utrecht. Zometeen het nieuws uit de regio, na de muziek van de Dutch Rhythm Steel en Showband. Ik doe even een vrolijk plaatje. Maar wat hebben we het regio nieuws, Marjolein? Zo.
2: Ja, iets minder vrolijk, vrees ik.
0: Dat dacht ik al, ja.
2: Een stroomstoring en een explosie in Amersfoort in het nieuws. Ook een toename van inbraken en de waarde van woningen, die blijft maar toenemen.
0: Oké, nou, dan toch wel die vrolijke muziek nog eventjes, hoor.
2: Ja.
0: De Dutch Rhythm Steel and Showband. Wat een leuk plaatje vond ik dit in de jaren 70. Januari, februari, de calendar song, zo werd het ook wel genoemd natuurlijk. Ja, zo kun je doorgaan.
2: Nou.
0: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. 4 minuten voor 8:30, gezellig.

0: Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: In juni is het Toyota Mania met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Radio M Utrecht. En het wordt bij mij een beetje stil. Bij iedereen, denk ik wel. Maar misschien kunnen we dan een klein beetje muziek horen. Ja, goed. Klinkt als muziek in de oren, want het is tijd voor het nieuws uit de regio. En het begint met een stroomstoring in Amersfoort, voorafgegaan door het andere nieuws uit de Keistad.
7: Klopt, want er was vannacht ook een explosie. Bij een kantoorpand net buiten het centrum van Amersfoort is rond middernacht een explosie geweest met veel schade tot gevolg. De glazen ingang van het pand aan de Arnhemseweg ligt aan diggelen. De politie is een onderzoek gestart. Veel omwonenden die hebben die harde knal gehoord. Er is nog niemand opgepakt. Een deel van Amersfoort zit momenteel zonder stroom. Volgens Netbeheer De Stedin gaat het om 2300 aansluitingen in de wijken Lindert en Rustenburg. Over de oorzaak van die storing, dat is nog niet duidelijk. Monteurs die zijn bezig om het probleem op te lossen. In Houten is het aantal woninginbraken dit jaar opvallend gestegen. Volgens de gemeente zijn er bij elkaar 30 pogingen en inbraken geweest. En in dezelfde periode vorig jaar waren dat er slechts 7. Niet alleen woningen hebben de interesse van inbrekers, ook de autokraken nemen toe. Uit auto's werden vooral laptops gestolen. Let dus goed op wat je in het zicht gaat laten liggen.
6: Laptop, zei je toch? Hè? Laptop.
7: Ja. Een 19-jarige man uit Woudenberg die moet, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, voor langere tijd de cel in. Het OM heeft 4 jaar geëist. De man wordt verdacht van 2 maal poging tot doodslag en openlijke geweld. Een jaar geleden sloeg hij vanuit het niets 2 leeftijdsgenoten met een stalen uitlaatpijp tegen het hoofd. De slachtoffers raakten hierdoor zwaar gewond. Ook stond hij terecht voor oplichting van een vrouw van 80. De verdachte heeft volgens deskundigen ernstige gedragsproblemen. De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Utrecht is nu hoger dan in Noord-Holland. Volgens het CBS is de geschatte verkoopwaarde in de provincie Utrecht gemiddeld €534.000. Noord-Holland staat op €526.000. Het is voor het eerst dat Utrecht de hoogste waarde heeft. De gemiddelde WOZ-waarde in Nederland ligt een ton lager dan in Utrecht. In Heerlen, in Limburg, is de gemiddelde waarde het laagst. En in Laren, in Noord-Holland, het hoogst. En ook meer daarover, ook over je eigen gemeente, kun je vinden op de app en op onze website. Het weer dan. Het is nu nog bewolkt met hier en daar kans op motregen. Maar vanmiddag droog en veel zon. En het kan zo'n 24 graden worden.
6: Marjolein, dankjewel voor nu. 9:30, dan ben je er weer.
7: Ja hoor.
6: Het regio nieuws op de radio. Dankjewel. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Bij ga ik beginnen van Amersfoort Amsterdam. De file is flink geslonken. Vertragingstijd om 5 minuten tussen Baren en Blaricum richting Amsterdam. De A12 Den Haag-Utrecht vanaf Harmelen tot Knoppen Oude Rijn. Een vrachtwagen proberen ze nu te bergen. Dat is nog even bezig. Rechterrijstrook is dicht. 5 minuten extra reistijd richting Utrecht dus. En op de A12 ook vanuit Arnhem naar Utrecht tussen Veenendaal West en Maarsbergen. 5 minuten extra. Namens ons Radio M Utrecht een hele goede reis.
8: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
9: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
10: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
11: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
12: De uitvaart was zo mooi, echt, ja. Zoals Ma was.
13: Helemaal in haar levensstijl, met dank aan PCB Uitvaartzorg.
14: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
15: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
16: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunette en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
17: Verkeersverwachtingen.nl. Utrecht is wakker met Bob van

0: Again. Dat was het liedje van Vera Lynn. En dan heel wat decennia daarvoor. Dit was uit de 70s natuurlijk. The Three Degrees, When Will I See You Again. Komt op hetzelfde neer, ander melodietje, maar ook hartstikke mooi. Muziek uit de jaren 70, daar gaan we zo meteen mee verder. Eerst even naar verslaggever Robert-Jan Boy, die vanmorgen op de museumwerf is in Vreeswijk. En de museumwerf bestaat 20 jaar. Bijzondere zaken zijn daar te zien, hebben we al gehoord. En je gaat nog even verder lopen, denk ik, hè?
1: Goeiedag. Ja, ik kom juist. Dag meneer, wat gaat u doen?
2: Schilderen.
1: Wat gaat u schilderen?
2: Het schip.
1: U gaat het bak schilderen?
2: Ja.
1: Heel goed, ja, we gaan er juist eventjes in. Ongelooflijk, je bent aan het praten, Bob. En er gebeurt hier weer van alles op de museumwerf. Want ik sta nu eigenlijk bovenop het bakske, de Dumas. Dat schip uit België, dat vierkante koekblik werkelijk... wat hier op de werf onder handen wordt genomen. Meneer komt net aanlopen met een roller... Ik zag een bak, ja, het leek wel carboleum. Geen idee. Maar om de onderkant onder handen te nemen. En in de tussentijd ga ik een ladder af. En dadelijk af in het ruim van het bakske. We gaan er niet helemaal in vanwege de verbinding. Maar er is een soort open gat hier boven mijn hoofd nu. Nog een paar treetjes. Even kijken. Hoppa, hup. En daar staat Siska de Ruiter van de museumwerf. Jongen, we kunnen een heel stuk doorlopen.
3: Ja, Siska,
1: maar dat doen we dus even niet vanwege de verbinding. Maar ik zie hier, en het lijkt wel een soort mini-restaurantje in het smalle koekblik.
3: Ja, je zou het een restaurantje kunnen noemen, maar het is wel de huiskamer waar je in kijkt. En tevens slaapkamer.
1: Heel veel hout, houten kasten.
3: Ja, helemaal ingetimmerd. Klopt.
1: Houten kastjes.
3: Ja.
1: Hier een soort keukentje.
3: Ja.
1: Gewoon een keukentje eigenlijk, want ik zie
3: een
1: gootsteen.
3: Ja, gootsteen. Kasten natuurlijk. Je ziet hier de koelkast.
1: Maar wacht even, een uurtje geleden hoorden we dat dit voor kolenvervoer is gebruikt in België.
3: Klopt.
1: Maar daar zie je helemaal niks meer van. Het lijkt net of hier iemand gewoond heeft of zo.
3: Ja, dat klopt. In 82 is hij tot woonboot gewoond. Nee, ik zeg het verkeerd. In 82 is hij hier gekomen in Maastricht. Maar in 42 is hij al gestopt met het werk, het kolenvervoer.
1: Ja.
3: En na dat moment is het opgebouwd of ingebouwd als woning.
1: Aha, hier hebben dus mensen in gewoond.
3: Ja, dat klopt. En het is heel erg verwaarloosd geweest. Dus vandaar dat het eigenlijk vanaf 1982 weer opnieuw is ingetimmerd.
1: Ja.
3: En dat heeft die mevrouw heel lang gedaan. Elke keer een beetje.
1: Aha, dus jij hebt een vrouw alleen in gewoond?
3: Ja, klopt. Ja, die heeft eigenlijk haar leven opgeofferd om hier dit in te timmeren en bewoonbaar te maken. Maar ook om het te behouden, want daar lag haar hart.
1: Maar wat begrijp je dat?
3: Ja, dat begrijp ik.
1: Van vierkant schip... niet een mooie lijn dat je dat wil behouden?
3: Ja, dat begrijp ik heel goed. Ik vond het een lelijk schip, maar ik vind het wonderschoon. En zeker als je weet wat het is geweest, wat het heeft gedaan... en dat het nog bestaat. Hè.
1: Kolen vervoerd.
3: Kolen vervoerd, inderdaad. Ja, aangepast aan de kanalen daar.
1: Ja.
3: Dat nog bestaat.
1: Ja.
3: En dat iemand dat wil behouden, dat begrijp ik heel goed.
1: Jullie hebben ook nooit zoiets gezien, hè? Je keek er vanop van zo'n schip.
3: Ja, ik keek er echt vanop. Dit heeft zo'n buitenissige vorm.
1: Ja.
3: Echt gewoon een koekblik.
1: Ja.
3: Ja, ik kan het niet anders beschrijven.
1: Ja.
3: Terwijl onze Nederlandse schepen hebben wat meer zegen en meer lijn, meer rondingen.
1: Ja.
3: Is dit echt gewoon een vierkant geval.
1: En dan wordt hij in Vreeswijk gerepareerd. Terwijl hij in Maastricht komt, tenminste, dan lag hij dan.
3: Ja,
1: waarom helemaal hier naartoe?
3: Ja, nou, ik kan natuurlijk opscheppen, dat doe ik ook. We hebben een hele goede werf. Maar wat ook belangrijk is, is dat de mensen zelf met hun schepen kunnen komen hier... en die kunnen er ook aan werken. Mm. En bij commerciële werven heb je dat niet, want dan moet je gewoon de mensen inhuren die dat voor jou doen. Dan ben je sowieso heel veel geld kwijt.
1: Ik hoor een licht getril. Volgens mij is de meneer die we zojuist spraken nu aan, bezig met de onderkant.
3: Ja.
1: Met die roller.
3: Met die roller, volgens mij hoor ik die roller ook. Ja.
1: Zeg, 20 jaar museumwerf. Gefeliciteerd nogmaals.
3: Ja, dankjewel.
1: Werf is nog veel ouder, maar er zijn plannen om de zaken onder handen te nemen. Wat gaat er onder meer gebeuren?
3: Ja. Het is natuurlijk een beetje ouderwets geworden. Hè? Het moet met de tijd mee. Je moet beleving hebben. Het moet wat met andere technieken moet je dingen kunnen verwoorden. Kunnen laten zien, beelden. Ja, het moet echt weer een fris museum worden.
1: Wat gaat er gebeuren?
3: De indeling gaat veranderen. Ook de opstelling gaat veranderen. Er komt meer techniek aan te pas. Ja, dan kun je misschien iets bedenken dat het toch heel anders wordt.
1: En ik hoorde ook wat over een moeras.
3: Ja, want daar beginnen we natuurlijk mee. Hè? Nederland is waterland, een moerasland. En dat is in kanalen geleid, zeg maar, in banen geleid, ontgonnen. En toen zijn ook de waterwegen ontstaan.
1: Dus het museum Vreeswijk gaat uitbreiden. gaat veranderen, gaat ook de vroegere tijden, dat hier nog moeras was, meenemen. Zeker. Kunnen wij dat zo concluderen?
3: Ja, dat is heel mooi samengevat.
1: Het is toch wel eventjes een veranderingetje.
3: Ja,
1: dus
3: absoluut.
1: Verder dan dit baksten, dan de klippers, dan de aken, noem maar over wat.
3: Jazeker, maar die blijven toch in het verhaal voorkomen.
1: Zeg, we gaan weer naar buiten toe, zou ik zeggen.
3: Ja.
1: Terug naar het oppervlakte. We moeten even dit bakske af zien te komen. En ja, wanneer gaat hij weer te water en verdwijnt hij weer?
3: Ja, maandag gaat hij weer te water.
1: Oh?
3: Ja. Ja.
1: Dus de mensen hebben nog een paar dagen om te komen kijken. Gewoon naar het museum Vreeswijk. En dat kan hij niet, missen, want dan zie je hem liggen.
3: Ja, absoluut. Ja, je ziet hem heel goed liggen.
1: Goed. Nou, ik ga er weer vandoor.
3: Nou,
1: misschien wil je nog even blijven. Het zou kunnen.
3: Ja, ik blijf hem
1: even. Oh, blijf nog eventjes. Behouden vaart. Even kijken.

0: Jigsaw. Figuurzaag, dat betekent het maar goed. Dat maakt verder niet uit. Het was een leuke groep en ze hadden hele leuke muziek. En dit was er eentje van. Sky High. Nou, wij gaan eens even... Het is ook een beetje sky high qua, qua aantal reacties we binnenkrijgen. Ja. Via de RTV Utrecht app en Facebook op de 70's. En hoe je die verjaardagsfeestjes herinnert van toen.
1: Ja, precies. Hoe vierde jij je verjaardag in de jaren 70? Dat maakt wel wat tongen los, zo in de reacties wat we net al zeiden. Zoals van Marcel, die zegt goedemorgen. In de jaren 70 vierden wij verjaardag door alle ooms en tantes en alle vrienden uit te nodigen. Die kwamen dan zo rond koffietijd. Ja, koffie met gebak eerst, geserveerd door moeder. Iedereen zat naast elkaar in een langgerekte kring. Na de koffie kwam de drank op tafel en de rook warm. Geserveerd door de vader, heel traditiegetrouw. En de groep ging ook veranderen. De heer aan de eettafel gingen kaarten.
0: Oh ja.
1: En de dames in de voorkamer, die zaten met elkaar te praten en te giechelen. Ook stonden de zoute pinda's op tafel. Een schaal met erop augurk en plakjes worst eromheen. Blokjes kaas aan een prikker. Ja, en zo tegen 11:30 ging iedereen lekker naar huis. Ja. Leuk hoor, Marcel, zo'n verhaal eventjes om te horen van je. Even kijken hoor. Ja, we hebben Peter, die zegt gezelligheid. Kan ik me vooral herinneren. Alle familie bij elkaar. Lekker gebakje, kopje koffie, thee, drankjes, plakje worst. Ook weer datzelfde beeld.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja.
1: Dat is echt Hollands wel. Hè? Ik denk dat dat toch wel een beetje de Nederlandse cultuur is, dat kring. Ik heb ook nog veel kringverjaardagen gehad hoor, mijn leven.
0: Ja, maar het is op zich logisch. Hè? Ik bedoel, je hebt normaal gesproken, laten we zeggen, een plaats of 5, 6 in huis misschien voor mensen.
1: Ja.
0: En dan pakte je de eetkamerstoelen erbij. Want er kwamen heel veel mensen natuurlijk op verjaardag.
1: Ja, bij de buren stoelen halen moesten wij
0: ook dat,
1: wel eens.
0: Ja.
1: Ja, we hebben niet genoeg.
0: Kijk, of nog de tuinstoelen werden gepakt.
1: Klapstoel.
0: De klapstoeltjes, ja.
1: Alles kwam erbij.
0: Waar je eigenlijk al niet meer op kon zitten, want je was er al doorheen gezakt. Maar die werden dan toch door binnen gezet, inderdaad. Ja, om zoveel mogelijk mensen in je woonkamer, in de huiskamer noemden we dat, neer te zetten. En inderdaad, ja, de eetkamer, dan het splitste een beetje misschien wel. Ja.
1: Ik weet ook nog zo goed op familieverjaardag dat dan mijn neven, die werden dan wat ouder en die gingen dan meepraten met volwassenengesprekken.
0: Mocht dat wel?
1: En het ging dan over politiek en goed, wat meer onderwerpen waar je als kind niet zoveel van bezig hield.
0: Nou, ik kan me ook wel herinneren dat je dat soort dingen juist niet moest doen. Je moet niet over politiek gaan praten, niet over geld en niet over geloof. Want er werd altijd een beetje grimmig werd de sfeer van op verjaardag.
1: Oh, ik kan me niet zo herinneren. Maar goed, ik weet nog wel het moment dat ik daar zin in had. Dat ik wat ouder werd en ik denk, hey, ik vind ook wat. En dan gingen we meepraten met de volwassenen. Ja, dat was wel een mooi moment.
0: Dat mochten jullie wel thuis, zeg maar.
1: Ja.
0: Dat is wel fijn.
1: Ja, zeker. Ja. En ik vond het altijd heel leuk om ons daarmee te bemoeien. Ja, nu in tijden van polarisatie toch wel wat gevoelige onderwerpen. Hè? Dus ik weet niet of dat dan vroeger en nu nog steeds zo was. Oké, dan gaan we even door naar Henny. Die zegt wacht even hoor. Er komt zoveel binnen.
0: Ja, doe er maar eentje nog, want we moeten ook. Nou, Margot zit er al klaar voor.
1: Ja, die staat er. Doen we nog even Nettie. Die zegt goede herinneringen aan mijn Brabantse gezelligheid. Familiebezoek, worstenbroodjes, koude schotel. Kaas en worst. Plaatjes draaien.
0: Ook zo.
1: Ook gedaan.
0: Ja.
1: Later rond 13, 14 jaar werd feestjes op mijn zolder. Met een visnet en posters en kerstverlichting.
0: Nou, zo'n visnet hing aan het plafond inderdaad. Dat was populair.
1: Is dat dan?
0: Ja,
1: is dat
0: een decoratie? Echt een visnet. Ja, decoratie vonden we mooi inderdaad.
1: Ah.
0: En spotjes aan het plafond en aan de wanden en zo.
1: Ja, oh god, na afloop kreeg ze sinaas en een ijsje. Dat was heel wat in die tijd.
0: Geweldig. Leuke herinneringen ophalen, dat doe je de hele dag bij Radio M Utrecht. Ook vanmiddag weer bij Connie in Aan Tafel. En bij Aarts en Utrecht komt thuis. Laat het ons weten via de RTV Utrecht app. En
1: via Facebook kan het ook, Radio M Utrecht. Moet je reageren onder de laatste post.
0: Maar gauw had je ook wel zo'n visnet in huis hangen.
1: Ja.
0: Dat was ook, zie je wel. Dat,
1: ach.
0: Ja, dat was heel populair.
2: Ja, Bob en Mick zijn ongeveer van dezelfde tijd.
0: Ja.
2: En dat visnet, dat hadden wij ook, inderdaad. Ja. Met schelpen erin, hè.
0: En spotjes aan de wand en op het plafond.
2: Ja.
0: Van die bruine
2: donkerbruin.
0: Spotjes. Dat zie je wel. Ja.
1: Ik heb even een foto opgezocht.
0: Oranje hadden wij ook trouwens. Oranje spotjes.
2: Oranje met bruin.
0: Ja, geweldig. Wat een kleurencombinatie.
2: Ja,
0: ook de tegeltjes in de keuken. Of met appeltjes erop.
2: Oranje.
0: Oranje. We hadden ook paars-gele en in de gang, dat was in de gang. En in de woonkamer geel-bruine tapijttegels hadden wij. Die kwamen ook
2: mooi
0: in.
2: Mooi hoor. Ja, van die vierkante tapijttegels.
0: Exact,
2: ja, die kan ik ook nog. Ja.
0: Ze zijn er nog steeds, tenminste, ze zijn nog steeds verkrijgbaar. En het is op zich hartstikke handig. Back to the 70s in gedachten, maar terug naar de dag van vandaag en het weer. En de komende dagen maar gewoon.
2: Ja, Nou, de bewolking overheerst vandaag. Dat is één. En de warmte komt eraan. Dat is twee. En we hebben al een klein beetje zon gehad. Maar er zal niet heel veel zijn tot het einde van de middag. Bovendien zit er ten zuidwesten van ons ook een heel klein gebiedje met wat lichte regen. En dat kan de komende uren ook over onze provincie trekken. Maar niet iedereen vangt iets op, hoor. Dus het zal heel sporadisch zijn. Dat heeft te maken met een warmtefront. En als dat eenmaal naar het noordoosten is getrokken, dan voert de zuidwestelijke wind Franse lucht aan. En dan gaan de temperaturen vandaag omhoog naar 24 graden. Nou, dat is nog lekker, hoor. En vooral eind van de middag en vanavond, als de zon weer tevoorschijn komt, is het buiten heerlijk toeven. Dan krijgen we ook nog een redelijke nacht. Het is helder. De temperaturen die zullen gaan teruggaan naar zo'n 15, 16 graden. Dus wat dat betreft is het morgenochtend, net na zonsopkomst, eventjes alles tegen elkaar openzetten. Voordat dan echt de warmte binnenkomt. 28, 29 graden met flink wat zon morgen. En vrijdag 33 graden. Met in de namiddag en avond misschien wel een flinke onweersbui. En dat houden we het hele weekend en maandag vast. Broeierig weer. Warm ook. Warme nachten ook. Plaknachten. En vooral vrijdag en zaterdag kans op een onweersbui.
0: Oké, dus ook het hele weekend. Dus de kansen zijn aanwezig dat je donderslagen hoort en bliksemschicht in de lucht ziet of zo.
2: Vooral die zaterdag. Ja, die zondag denk ik dat de kans wat minder is. Maar wat dat betreft blijft het wel warm, hoor. Met temperaturen. Ook op maandag. Maandag nog weer naar de 30 graden toe. Dus wat dat betreft is het echt heel heet. En vooral door de hoge luchtvochtigheid. Hè. Gisteren hebben we het even gehad over de gevoelstemperaturen. Die maakt het voor het gevoel zo ondraaglijk heet.
0: Ja. We doen er niks aan, behalve dat je het kunt toelichten en ons duidelijk kunt maken dat je er misschien enigszins tegen kunt wapenen.
2: Ja, je kunt je eigen hitteplan maken natuurlijk. Hè. Dus goed zorgen dat je je huis koelt. Zelf natuurlijk niet in de volle zon gaan zitten.
0: Nee.
2: En goed blijven drinken. En vooral ook even op je buurman en buurvrouw letten.
0: Margot, dankjewel. Morgen is donderdag. Dan zeg ik vroeg de wekker zetten voor Utrecht is wakker, hè?
2: Ja, geen probleem.
0: Oké, goed hoor. Heel graag tot dan. En vanmiddag worden we hier aan tafel weer bij Aarts en Utrecht komt thuis. Dankjewel, Margot. Het is 7:07. Het wordt 8:56. Er staat vast en zeker weer te popelen van ongeduld. En wij allemaal natuurlijk voor de hits uit Holland. In de jaren 70 zijn er zoveel leuke plaatjes gemaakt in de Nederlandse taal. En in het Engels ook. En het Frans volgens mij ook wel, van Nederlandse bodem. Dus de hits uit Holland die komen er zo meteen aan hier bij Radio Ebbe Utrecht.
2: Kijken we naar uit, toch?
0: Zeker, dat zei ik al. Dus,
2: Edwin.
0: Heel mooi. Veel plezier en blijf lekker luisteren naar de hele dag, de jaren 70, bij Radio Ebbe Utrecht.
3: Het

0: Een bijzondere lijst met de beste hits uit het jaar van Grease.
1: Countdown.
0: En de allereerste glasbak.
1: Vrijdag vanaf 9 uur.
0: De top 100 van 1978.
1: Alleen bij ons. Radio M Utrecht.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
5: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
4: Hoe dan?
5: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Radio M Utrecht. 9 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. In Nieuwsuur zei LTO-voorzitter Koopmans dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer, waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Koopmans.
12: Er staan ook een heleboel dingen bij die zijn nog nooit besproken. Dus ik denk dat het een soort van groslijst is van ambtelijke ideeën en hier en daar wat waanideeën.
11: Koopmans zei dat hij de garantie heeft dat er nog niets is besloten. Pas eind deze maand worden de plannen officieel gepresenteerd. Op de bijeenkomst van de G7 zijn de leiders het eens geworden over steun aan Oekraïne en meer economische sancties tegen Rusland. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen van overleg in Frankrijk. De leiders verwelkomen ook de overeenkomst tussen de VS en Iran, die een einde moet maken aan de strijd in het Midden-Oosten. Ze spreken in de verklaring van een historische kans om te voorkomen dat Iran kernwapens verwerft. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging. Op het WK voetbal heeft Lionel Messi geschiedenis geschreven. Hij scoorde alle 3 de doelpunten van Argentinië tegen Algerije. Het werd 3-0. Met zijn hat-trick stijgt hij naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Zaterdag speelt Oranje de 2e groepswedstrijd. En vanaf Schiphol vertrekken weer de nodige fans naar Houston.
13: Om te kijken hoe we de Zweden hopelijk gaan verslaan.
14: Ja, voor ons is dit wel een uitje wat al lang geleden gepland is.
15: Zit de sfeer er een beetje in al?
16: Ja, zeker. Ja. Voetbalmuziek, Nederlandse muziek. Ja.
15: We hebben een lekker plekje in het stadion. We zitten mooi vooraan en we gaan hard juichen.
11: Het weer bewolkt. In het noorden af en toe nog wat regen vanochtend. In het zuiden is het droog met soms wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
17: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
18: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
19: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Interkeramiek Badkamers en Vloeren in Bunnik.
18: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Amersfoort.
0: Terug naar de jaren 70.
20: En zo eindigt het NCRV-programma op deze Koninginnedag. De uitzending wordt nu voortgezet door het NOS Journaal en een programma van de stichting Teliac. Dames en heren, ik neem vast afscheid van u. Dank voor uw belangstelling en graag tot ziens.
21: De week van de 70's.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
22: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

nauwelijks poot. Liggen zij nu ziek of dood? SOS, een vis in nood. Door de rommel en de troep. Kom nou mensen, het is de pest. Je bevuilt je eigen nest. Ook de koekoek en de griet moeten op.

de mens een prijs voor zijn egoïstisch leven en maakt alles grauw en grijs in het aardse paradijs. De natuur kun je straks kopen om nog eens door het bos te lopen wat je eerst hebt moeten slopen, want het stond zo in de weg. Die natuur, dat was een

En wij hebben hier vooral een zee van muziek. Met hier en daar wat stof. En het waren allemaal kritische noten, vaak op luchtige deuntjes, hè, met Tol Hansen. En muzikaal begeleid door Kloes van Mechelen. Dat was de Jan Vos van Wim T. Schippers, zeg maar. En ook in de jaren 70 was het gas zo af en toe wel een hoofdpijndossier. Nou, gedraaid hier vanuit de Big City Utrecht. En ik hoorde over een hitteplan. In de jaren 70 waren er ook enkele hele hete zomers. Gelukkig hebben we het allemaal overleefd en daarom zitten we hier ook. En dit is weer een mooie hit uit de jaren 70. Het begin van Maywood.

0: Die zonneschijn die krijgen we sowieso, hè. Een van die andere Peters uit de jaren 70. Nou, toch ook wel weer even opgedoken uit die zee van muziek. Deze Peter Waaldrecht, zo worden ze toch niet meer gemaakt. Ambachtelijk en zelfs nog echt gemeend, hè, zo te horen.
1: 3 is prijs.
0: Hits uit Holland uit de jaren 70. Nou, we hadden al Tol Hansen zojuist. En direct nog zo'n scherp randje, want daar hadden we dan ook vooral Robert Long voor in die tijd. Ik ga er eentje draaien van zijn LP, Vroeger of Later. En ook een vleugje Vlaams hebben we klaarstaan. En Margriet Eshuis komt eraan, maar dat hoort allemaal niet bij het spelletje, want die namen mag ik uiteraard niet noemen. Ik heb er 3 op een rijtje vanuit het Volendam van de jaren 70. Dus de palingsounds die we toen hadden. 3 vertegenwoordigers van dat geluid. En ik ben op zoek weer naar de namen van de uitvoerende. Nou, luister goed.
1: 1.

is de eerste wel het moeilijkste. Je hebt even de tijd om het op te zoeken. Het is zeker ook de moeite waard, want we hebben een leuk spel wat ik weg mag geven. Een quiz met 234 grappige en nostalgische vragen. Dus dat sowieso staat dat garant voor een avondje gezelligheid met z'n allen. Deze prijs, dit spel kun je dus winnen als je meedoet. De namen kun je achterlaten in onze app of even mailen studio@rtvutrecht.nl.

opziende blik van Robert Long, waar we niet alleen vroeger, maar ook nu later nog wel wat aan kunnen hebben. En toen maar, jongens, was dat vooral nog op 33 toeren. Nou, een warme woensdag, Lucifer erbij zelfs zojuist. En nu het zonnetje vanuit België. Die gaan ook gewoon mee hoor, met Hits uit Holland, Two Man Sound en die andere Copacabana.

0: Dat je oma zo mist, hoorde ik Conny van den Bosch zingen. Ik ben maar eventjes bij de mijn in de jaren 70. In Lisse. Aan de Prinsessenstraat, want daar wonen ze. Nou, we gaan zo door met nog een klein half uurtje hits uit Holland. Straks onder meer met Frank en Mirella, dat wordt gezellig. We hebben ook Tietjen en Rob de Nijs. En ik laat die drie fragmenten nog een keertje horen. Drie pareltjes uit Volendam dus vandaag. Waarmee je een mooi spel kan winnen. Dus nou, misschien een extra uitnodiging om mee te gaan doen. We gaan eerst naar het regionieuws nu van 9:30 met Marjolein. Er is celgeëis tegen een jonge verdachte uit Woudenberg voor geweldpleging. En ook twee Amersfoortse wijken zonder stroom. En wat doen we vandaag op televisie?
1: Vandaag in bureau Hengeveld.
2: In Amersfoort is een man op straat neergestoken. De daders gingen er vandoor en worden gezocht. In Oudewater sloegen koplampdieven toe. De eigenaar van een Volvo was de pineut. En goed bewakingsbeeld van een man die veel geld pint met, je raadt het al, een gestolen pas.
1: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht.
3: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: En wij gaan door met het nieuws van 9:30 met Marjolein Heijen. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
0: We beginnen even in de beeld. Hè. De bouw van honderden woningen daar staat op losse schroeven.
11: Ja, en dat komt door het volle stroomnet. Bij elkaar zo'n 1000 woningen kunnen volgens netbeheerder Stedin mogelijk niet worden aangesloten op dat stroomnetwerk. Het gaat om 3 grote projecten. Woningbouw op de Schapenweide en bij de Spoorzone in Bilthoven. En de herontwikkeling van het Hessingterrein in de Bilt. Wethouder Annemarie het Hart hoopt dat er nog wel mogelijkheden zijn. Als de projecten niet doorgaan, dan worden vooral sociale en middenhuur geraakt. Nu is er al een wachttijd van 12 jaar voor een huurwoning in de Bilt. Een 19-jarige man uit Woudenberg moet, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, voor langere tijd de cel in. Het OM heeft 4 jaar cel geëist. De man wordt verdacht van 2 maal poging tot doodslag en openlijk geweld. Een jaar geleden sloeg hij vanuit het niets 2 leeftijdsgenoten met een stalen uitlaatpijp tegen het hoofd. De slachtoffers raakten hierdoor zwaar gewond. En ook stond de man terecht voor oplichting van een vrouw van 80. De verdachte heeft volgens deskundigen ernstige gedragsproblemen. De uitbreiding van de Utrechtse milieuzone gaat voorlopig niet door, omdat de plannen in strijd blijken met landelijke regels. Utrecht wilde de strengere regels voor oude dieselauto's en autobussen uitbreiden, maar die voor bestelbusjes en vrachtwagens nog niet aanpassen. Volgens de wet mag dat niet, omdat beide milieuzones aan elkaar zijn gekoppeld. De gemeente erkent dat zij zich baseerden op een versie van de landelijke regels. Hierdoor kan de uitbreiding vanaf volgend jaar niet worden ingevoerd. Een deel van Amersfoort had vanmorgen geen stroom. Volgens netbeheerder Stedin ging het om 2300 aansluitingen in de wijken Lindert en Rustenburg. Over de oorzaak van de storing is niets bekendgemaakt. Monteurs die hebben het probleem opgelost. Meer nieuws vind je ook op de app en op de website. Dan het weer. Het is nu nog bewolkt met hier en daar kans op motregen. Vanmiddag droog en zon en dan kan het 24 graden worden.
12: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
13: Volendammer visspecialist Tom Tuyp. In onze winkel vindt u een groot aanbod luxe visproducten. Ook het adres voor de lekkerste haring of gebakken vis. Visspecialist Tom Tuyp. Middenburgt 7 in Vleuten.
14: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
15: Verkeersverwachtingen.nl.
16: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12... tussen knooppunt Lunette en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
15: Verkeersverwachtingen.nl.
17: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: Dit was de hit na Dingedong van het Songfestival. Goodbye Love en Getty Kaspers nam ook hierna vrij snel afscheid van het gezelschap. Maar hier was ze er nog bij. Nou, wij hebben hier 3 is prijs. Let goed op, want er staat dus een mooie quiz op het spel. Een film- en muziekquiz met allemaal vragen over die tijd. Dat is een leuk avondje met z'n allen. De vraag is dus, welke 3 hoor je hier voorbij komen?
1: 1.

Dus een vleugje Volendam vandaag. De vorige generatie. Als je mee wilt doen, je bent van harte welkom in onze app of mail het even naar studio@rtvutrecht.nl. Graag even met je telefoonnummer erbij, hè. Temperaturen 30 graden of meer de komende tijd. Het werd zomer. Rob de Nijs.

Ze waren van alle tijden. En zeker ook in de 70s, de Golden Earring hadden we hier. En Bombay. In ons spelletje zijn we onder meer in Maribaya vandaag. Ook verder van huis. Het ziet er overigens naar uit dat we niet een winnaar gaan krijgen voor het 3 is prijs. We hebben 2 makkelijke en 1 lastige. Allemaal uit Volendam. Nou, nog 1 keer dan dat eerste vraag.

komende vrijdag. Maar hij mocht er zeker zijn. Het is dus niet Canyon, het is ook niet Maribel en ook niet Leftside. Leuk als je het nog even probeert. Maak anders gewoon een gokje. In de app of in studio@rtvutrecht.nl.

0: Amsterdam. Helemaal Holland zou je zeggen ook, hè? Uit onze hoofdstad. En toen waren de jaren 70 nog heel jong. Uit het eerste jaar Lucy, een zomerhit was dat toen. Hij is niet geraden. Dus we gaan hem maar eventjes helemaal draaien. Een van de drie van het spel vandaag, BZN en The Cats, die waren heel makkelijk. Maar het ging om Next One. We gaan ze zo meteen even laten horen. Eerst nog bepalen welk jaar we vanmiddag hebben. Tussen 2 en 3. In alle 14 favoriet.
1: 1972.
0: Gisteren hadden we 1979.
1: 1973.
0: Nou, vanmiddag dus de bovenste 14 hits uit die jaargang vanaf 2 uur. Maar eerst nog een heleboel andere leuke dingen. Zometeen is Pieter hier bij de koffie. Dan kun je een mooie legpuzzel winnen. Connie straks aan tafel. En dit is dan Next One. Nooit meer vergeten, 1978. Mooi voorproefje ook op vrijdag. Het heet Realité.

0: Vandaag in bureau Hengeveld.
1: In Amersfoort is een man op straat neergestoken. De daders gingen er vandoor en worden gezocht. In Oudewater sloegen koplampdieven toe. De eigenaar van een Volvo was de pineut. En goed bewakingsbeeld van een man die veel geld pint met, je raadt het al, een gestolen pas.
0: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht.
2: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
4: Oh, heerlijk hier, hè?
5: Ja, eindelijk even niks.
6: Dit is echt nice.
7: Hola, le pongo dos cervezas.
8: Hola, señor. Sí, twee bier.
6: Voor mij?
4: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
7: Por favor.
4: Proost. Proost.
9: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
10: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
11: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
13: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De tekst van het voorlopige vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt. Persbureau Bloomberg zegt het 14-puntenplan in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct na ondertekening opengaat en dat de VS meewerkt aan een plan voor de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Hiervoor zou zeker $300 miljard worden vrijgemaakt. In ruil daarvoor herhaalt Iran dat het nooit kernwapens zou produceren. De mogelijke ontwikkeling van kernwapens was voor president Trump de belangrijkste reden om samen met Israël Iran aan te vallen. Bewoners van de door een explosie getroffen flat in Amsterdam-Osdorp kunnen vandaag tijdens een bijeenkomst vragen stellen aan de gemeente. Wat er vorige week is gebeurd in een kelderbox is nog altijd onduidelijk. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Buurbewoners denken dat er in de kelderbox explosieven werden ingepakt voor plofkraken. Een man uit Ede moet vandaag voor de rechter komen voor de genocide in Rwanda in de jaren 90. Hij werd 2 jaar geleden in Ede opgepakt en staat hier terecht in plaats van in Rwanda, omdat hij nu de Nederlandse nationaliteit heeft. Hij zou een grote rol hebben gespeeld bij het vermoorden van duizenden Tutsi's. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. Volgens het Noorse Koningshuis is de operatie succesvol verlopen. De echtgenote van kroonprins Haakon leidt sinds 2018 aan longfibrose, waardoor het lichaam minder zuurstof kan opnemen. Haar gezondheid was volgens artsen de afgelopen tijd sterk achteruit gegaan. Zonder ingreep zou haar levensverwachting waarschijnlijk nog ongeveer 1 jaar zijn geweest. Het weer, het is bewolkt en er is ook kans op wat regen. In het zuiden is er soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen.
15: Voordeeluitjes.nl.
6: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
15: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
16: Voordeeluitjes.nl. Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Weba Design keukens, badkamers en tegels uit Beeldhoven alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
17: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
18: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
19: Terug naar de jaren 70.
20: De winter van 1979 zal de geschiedenis ingaan als een van de strengste en door zijn afwisseling van dooi en vorst ook als een van de wispelturigste van deze eeuw. Automobilisten en schadeverzekeringsbedrijven hebben het wel geweten.
21: De week van de 70's.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
22: En bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

ze zijn echt allemaal leuk, hè? Dat is toch goed. De jaren 70, Sailor. Ja, en zometeen de Poppies. Wat dacht je van de New Seekers? We hebben de koffiekeuze met één van de twee. Die ga ik nu alvast verklappen. Dat is Veronica Unlimited. Dat is lang geleden. Nou, als je die graag wil horen, mag je zo stemmen. Maar let op, daar staat ook weer wat tegenover. Dus nog heel even wachten misschien. Ondertussen aan de puzzel. Dat doen we het komende uur met, eens even kijken, 10 letters natuurlijk. Uiteraard kun je ook weer een leuke prijs winnen in deze week van de 70's. Namelijk onze legpuzzel. 1000 stukjes over de filmklassiekers in de 70's. En het is geen makkelijke. Dat geldt misschien ook wel voor de woordpuzzel, want die moet je eerst oplossen natuurlijk om in aanmerking te komen. En ja, die 10 letters die ga ik je geven. Je kunt ze ook nalezen in de app van RTV Utrecht. 2 keer de S van Simon, de R van Richard, een C van Cornelis. 2 keer de O van Otto, de E van Eduard, de T van Tinus, een J van Joris en de H van Hendrik. Ik ben benieuwd, heb je het gevonden? Laat wat van je horen, stuur een appje naar de studio of mail even studio@rtvutrecht.nl.

al vaker. Het leuke van deze week is dat je ook muziek hoort die je misschien een heel klein beetje bent vergeten. Het is misschien wel een voorbeeld. De nieuwe Seekers, You Won't Find Another Fool Like Me. In de week van de 70's hier bij Radio M Utrecht. Woensdag 17 juni 2026. Nou, ik hoop alles goed daar aan de andere kant. Ik ben Pieter en dit is dus M bij de koffie. We zijn lekker aan het puzzelen. Ik ben inmiddels een extra keer naar huis gegaan vanmorgen. Ik was namelijk mijn mobiel vergeten. Dan kom je aan hier in Utrecht, moet je weer terug. En daar hadden we helemaal geen last van in de jaren 70, bedacht ik ineens. Dat was toch wel mooi, ja. Dus, zometeen even wat rust. We gaan aan de koffie. Dat doen we natuurlijk ook met lekkere muziek. De koffiekeuze voor vandaag. Dit is keuze 1.

Elvis Costello en The Attractions en zijn Oliver's Army. Dat was keuze 1, dit is keuze 2. Ja. Veronica. En de vraag is dan weer welke.

0: Een bijzondere lijst met de beste hits uit het jaar van Grease.
1: Countdown.
0: En de allereerste glasbak.
1: Vrijdag vanaf 9 uur.
0: De top 100 van 1978.
1: Alleen bij ons. Radio M Utrecht.

vliegt de naald door het vinyl. De week van de 70's bij Radio M Utrecht. En de heerlijke muziek van Creedence Clearwater Revival. Hè? Up Around the Bend. En zometeen lekker aan de koffie met of Elvis Costello en The Attractions. Die zijn we ook zeker niet vergeten, dat merk ik. Of Veronica Unlimited en What Kind of Dance Is This? Nou, je kan nog heel even stemmen. Laat wat van je horen met een appje naar de studio. En dank je wel alvast. Ik tel de stemmen en de meeste stemmen gelden. Het nieuws met Marjolein zometeen. Vernielingen bij een gebouw van de Universiteit Utrecht. En ook meer over een hitteprotocol voor vuilnismannen en vrouwen. Ja, we gaan weer naar de tropische temperaturen natuurlijk. En meer nieuws uit de buurt over een paar minuutjes. In de week van de 70's. Bij

0: man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
3: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Hier in de studio Marjolein, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Met het laatste nieuws. We beginnen met bekladdingen bij de Universiteit Utrecht.
6: Ja, het bestuursgebouw is vernield. Want op het Utrecht Science Park is vannacht besmeurd met rode verf. En de begane grond, daar zijn ramen kapot gemaakt. De politie doet onderzoek naar de daders en de universiteit gaat aangifte doen. Eerder werden panden van de universiteit ook al vernield, onder meer door pro-Palestijnse demonstranten. Op de Utrechtse Heuvelrug komen zones van 1 kilometer waar veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Dat zou het kabinet van plan zijn, meldt de NOS. Bedrijven in die zone moeten flink verminderen met hun uitstoot. Zo blijven anderen buiten schot. Voor boeren kan het betekenen dat ze moeten stoppen, verhuizen of innoveren. Boerenorganisatie LTO.

0: of vindt dat in de uitgelekte plannen proefballonnetjes en waanideeën staan. Het fietspad bij de Daalse Tunnel in Utrecht was gisteravond uren dicht en dat had te maken met een onwelwording. De fietser kwam daardoor ten val. Voor de hulpdiensten werd de tunnel met linten afgezet en fietsers moesten omrijden. Eerder werd gemeld dat een auto en een fietser betrokken waren bij een aanrijding, maar dat blijkt dus niet het geval te zijn. Vanwege het weer past de reinigingsdienst Midden-Nederland zijn werktijden aan. Het hitteprotocol gaat morgen in en geldt in elk geval tot en met zaterdag. Medewerkers gaan vroeger op pad om kliko's te legen in Baarn, Bunnik, IJsselstein, Nieuwegein, Soest en Zeist. En ook de openingstijden van de afvalstations die worden aangepast. Houd daar dus rekening mee. En meer daarover kun je vinden op de app en op onze website. Dan het weer. Het is nu nog bewolkt met hier en daar kans op motregen. Vanmiddag droog en zonnig en het kan 24 graden worden. En vanaf morgen lopen de temperaturen snel op.
1: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Verkeersverwachtingen.nl.
4: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
3: Verkeersverwachtingen.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stekelenburg en Van Zessen in Nieuwegein of Lexmond.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.
7: En bij de koffie met Pieter Voorraad.

zelf nog een aantal LP's van Bob Marley in de kast staan. En ik draai ze regelmatig. Heerlijk. Bob Marley en de Raiders. Radio in Utrecht in de week van de 70s. Over een minuut of 10 dan maak ik de winnaar bekend van de eerste pot woordbouwer. Dat wil zeggen dat je nog steeds kan meedoen. Dus ja, probeer het gewoon even. De letters die vind je in de app van RTV Utrecht. Het zijn er 10. De oplossing heeft natuurlijk weer te maken met de jaren 70. We gaan in huis, we kijken in de badkamer, in de hal, in de gang, in de woonkamer. Nou ja, je vindt het overal, of vond ze overal. Als je het gevonden hebt, laat het weten dus. En dan ga je nog even in de hoge hoed. En je maakt kans op een leuke legpuzzel, 1000 stukjes... over films in de jaren 70. Hartstikke leuk. En dan nu lekker aan de koffie. Het is tijd voor de koffiepauze en de koffiekeuze. Ja, we hadden op 1 Elvis Costello en The Attractions. En zijn Oliver's Army, daartegenover Veronica Unlimited. En What Kind of Dance Is This? En dan werkt het heel simpel. Ik tel de stemmen en de meeste stemmen gelden. En die stemmen die kwamen onder andere van Wilma, van Ricky, van Ferry, van Hans, van Paula, van Henk, Jan, Hoek ook dankjewel. Dirk zeg ik dank. Lucy, Jan, Louis en Marion, ook bedankt voor de stem en de prachtige foto daar in de Alpen. Wonderschoon, het ruikt ook zo lekker daar, hè, die frisse lucht. Nou, geniet ervan, samen met ons. En René Lems, ook dankjewel voor het stemmen. En dat zeg ik ook tegen Anne. En de stemmen zijn geteld en dat was heel duidelijk. We zijn hem zeker niet vergeten, Elvis Costello en zijn Attractions. De koffiekeuze voor vandaag, geniet ervan. Dit is Oliver's Army.

0: hem ook wat harder gezet. Ik wel. Maar hoor je hem nog? Nou, bij ons in de week van de 70s. Hank the Knife en de Jets en zijn Stan the Gunman. En ondertussen heb ik gebeld. Althans, ik heb daar aan de lijn als het een beetje mee zit. Met Jannie in Horen. Jannie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Leuk dat je luistert in Horen, Jannie.
1: Nou, elke ochtend.
0: Ja. Gezellig, gezellig. En hoe is het verder daar zo? Is het ook een beetje bewolkt en grijs?
1: Ja, nou niet grijs, maar wel bewolkt. Nog geen zon.
0: Oké, nee. Nou, die zit er wel aan te komen.
1: Dat hoor ik.
0: We krijgen een tropisch weekend ook. Heb je plannen of doe je het dan extra rustig aan?
1: Nou, ik ga vrijdag mijn nieuwe fiets halen, dus...
0: Heerlijk.
1: Denk dat ik ga fietsen.
0: Ja, nou, goed idee.
1: Ja.
0: Met een batterijtje erin ook.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Okay. Nou, heerlijk. Een mooie omgeving daarin horen, denk ik, om een rondje te maken.
1: Ja, prachtig. Ja.
0: Nou, hartstikke leuk dat je naar ons luistert daar. Je hebt meegedaan met de puzzel vanmorgen.
1: Ja.
0: En de week van de 70s natuurlijk. De week van de 70s met de muziek, maar zeker ook de herinneringen aan de jaren 70. Wat hadden we in huis in die tijd?
1: Ja, het behang, hè. Het behang. En de Sansevieria's.
0: Ja, de Sansevieria's. Maar er zat ook nog wat anders tegen de muur, hè?
1: Ja, schrootjes.
0: Ja, natuurlijk.
1: Overal.
0: Ja, op de gekste plekken, ja.
1: Ja.
0: En je ziet ze tegenwoordig in huizen uit die tijd nog wel eens zitten. Dan zijn ze vaak wel ander kleurtje. Maar in die tijd veel schrootjes tegen het plafond, tegen de muur, in elke kamer. En dan het liefst donkerbruin.
1: Ja.
0: Ja, daar hielden we van. Dat gaf een sfeertje.
1: Ja, ja. Ja.
0: Heb jij ze nog in je woning ergens?
1: Nee.
0: En als je ze had, had je ze laten zitten of had je ze weggedaan?
1: Dan had ik ze meteen weggehaald.
0: Oké.
1: Nee.
0: Goed, nou, hartstikke leuk, Jannie. De schrootjes, dat was inderdaad de goede oplossing met de 10 letters gemaakt. En ik denk dat ik je blij kan maken met onze puzzel.
1: Ontzettend blij, ik puzzel heel veel.
0: Leuk, nou, dan doet mij dat een groot plezier. Dan ga ik hem snel naar je toesturen. Het is een legpuzzel met 1000 stukjes. Natuurlijk het thema de jaren 70. Het is wel een lastige, hoor. Ik weet niet, ja, je bent het misschien wel...
1: Ja, dat gaat me wel lukken.
0: Oké. Nou, maak een mooie foto en stuur hem even op als je klaar bent.
1: Ga ik doen, zeker, ja.
0: Het thema films uit de jaren 70. Dus veel plezier ermee, Jannie.
1: Dankjewel.
0: En een mooie dag daar in Hoorn.
1: Dankjewel.
0: Tot de volgende keer.
1: En mijn adres nog?
0: Ga ik helemaal noteren zometeen voor je.
1: Oké, ik had blijven even hangen, ja.

Zet je even een krabbel in je agenda. Vrijdag, dan sluiten we deze mooie week af met de 80's. Of nee, dat zeg ik niet goed. De top 100 van 1978. Daar zit hij toch, die 8. De top 100 van 1978. Dat is vanaf 9 uur in de morgen. De muziek uit die lijst, die kun je al vinden op onze site en in de app. En als je het leuk vindt om te reageren op die muziek, misschien heb je wel een mooie herinnering. Laat het even weten. Stuur een berichtje naar de studio. Dat vinden we hartstikke leuk. En dankjewel alvast. Dus vrijdag de top 100 van 1978. En zometeen Elvis.

0: That changes every time.
1: En zijn Moody Blue. Kwart over elf is natuurlijk, hè? In de jaren 70. En de tweede ronde woordbouwer ook onderweg. Dus blijf lekker luisteren. Tot zo.

0: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Nederland en de rest van Europa moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid. Dat staat in de internationale veiligheidsstrategie van minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Volgens Berendsen moeten we opschalen om snel minder afhankelijk te worden van de Verenigde Staten. Zo moet de Europese defensieindustrie binnen 4 jaar de belangrijkste wapensystemen zelf kunnen produceren. Eerder werd al bekend dat het kabinet bekijkt in hoeverre samenwerking mogelijk is met Frankrijk op het gebied van nucleaire bewapening. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de Straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. Na de grote brand in een vrijstaande woning in de Brabantse Rijen gaat de brandweer vandaag op zoek naar de bewoner. De brand brak rond middernacht uit en volgens mensen in de buurt is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Een deel van het huis is ingestort. Vanwege verder instortingsgevaar zal een specialistisch team er stap voor stap naar binnen gaan. Bij een politieactie in Vietnam zijn 400 katten gevonden die bestemd waren voor de handel in kattenvlees. De dieren zaten in 45 kooien en waren er slecht aan toe. Werden ook 80 dode katten gevonden. De politie kwam ze op het spoor na meldingen over gestolen huisdieren. Het eten van katten- en hondenvlees is niet verboden in Vietnam, maar verschillende steden proberen het wel terug te dringen. Dierenorganisaties schatten dat er elke maand 1000 katten worden gestolen en illegaal worden verhandeld voor vlees. Het weer bewolkt en ook kans op wat regen. In het zuiden soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
10: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
11: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
10: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie. Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in Hart van Maarsen,
7: daar moet je zijn. Terug naar de jaren 70.
11: Ik loop door Italië, hele drukke stad, weet ik veel welke stad in Italië. Dus ik loop zo gewoon te wandelen. Zie ik ineens een man liggen op de grond zo, lang uit. Dus ik ga erheen, ik zeg, meneer, ben u niet goed geworden? Hij zei, nee, ik heb een parkeerplaats gevonden. Nou, mevrouw naar huis om de auto te halen. De week van de 70's.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
12: En bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

uit de jaren 70. Natuurlijk, de week van de 70s. 7 dagen lang tot en met vrijdag lekker genieten. En natuurlijk ook van ABBA. Maar ook van Stevie Wonder en Middle of the Road. Ze zijn allemaal onderweg. De Rolling Stones die waren er ook in de 70s. Ik heb een mooi boek hier liggen over de Stones. Kun je winnen met de tweede ronde woordbouwer. Dus vind je het leuk en gezellig om even mee te doen? Doe eens even een poging. We gaan weer op zoek naar een woord dat te maken heeft met de jaren 70. Zeker weten. 9 letters, je vindt ze in de app van RTV Utrecht. Je kan appen naar de studio als je de oplossing hebt gevonden. En dit zijn de letters. De U van Utrecht, de I van Isaac, de S van Simon, de E van Eduard, de D van Dirk, de N van Nico, de Z van Zacharias, een P van Pieter en de A van Anton. Kijk in de app, daar zie je ze ook staan. Ga naar radio en dan naar woordbouwer. En stuur een appje met de oplossing. En win dat mooie boek over de Rolling Stones.

0: dat krijgen we morgen. Hè? De Soleil, Soleil. En vrijdag dus de top 100 van 1978 vanaf 9 uur. Heerlijk, de hele dag genieten van die prachtige lijst. En we zijn benieuwd naar je favoriete muziek uit 1978. De lijst, de muziek uit de top 100, die vind je in de app van RTV Utrecht. Heel makkelijk, ga naar radio en dan kom je op 1978 uit. Dat kan niet missen, groot plaatje, klik erop. Dan zie je daar alle muziek uit de top 100 van 1978. Je kan je favoriet even aangeven. Misschien met een mooie herinnering erbij. We horen het heel graag. En als je reageert, dan ook nog kans op een leuke prijs. Dat is namelijk onze enige echte koffiemok. I Love the 70s koffiemok van Radio M Utrecht. Dus laat van je horen. Maaike heeft dat ook gedaan uit Werk bij Duurstede. Maaike, dank je wel. Jij kiest voor Cloud en Substitute. En je schrijft, ja, ik zat toen nog in de 6e klas. We hebben dit met een aantal klasgenoten, ik weet het nog goed, geplaybacked op de afscheidsavond. Mooie herinnering. En nou, Cloud komt dus zeker voorbij. Want ook die staat in de lijst. De top 100 van 1978. Vrijdag vanaf 9 uur.
1: Now, ladies and gentlemen.
0: Ja, leuk als je even wat van je laat horen. 1978, een jaartje eerder, was daar Elvis met zijn Moody Blue.

Thelma Houston. Vrijdagavond, 70s disco. Hè? Ook hartstikke leuk. Vanaf 7 uur de beste disco-hits uit de jaren 70. Nou, het is alweer bijna 11:30. Zometeen natuurlijk het nieuws van nu met Marjolein. Gaat over een bekladding in Utrecht. De toename van inbraken in Houten. Ja, en opluchting bij ondernemers in Lage Vuursche. Waarom, dat horen we zometeen. Blijf erbij, dan ben je weer helemaal bij. En dan mis je ook deze niet. Natuurlijk uit de jaren 70, in de week van de 70s. Hier zijn de Bee Gees.

0: bezig?
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
7: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
6: Oké, we gaan.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: 11:30, het nieuws van u met Marjolein. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
9: Ja, we beginnen met de woningbouw in De Bilt.
10: Ja, mogelijk is er weer uitstel van huizen en dat komt door het volle stroomnet. Bij elkaar gaat het om 1000 woningen die mogelijk niet kunnen worden gebouwd. 3 grote projecten zijn gepland. Woningbouw op de Schapenweide en bij de Spoorzone in Bilthoven en de herontwikkeling van het Hessingterrein in De Bilt. Wethouder Annemarie het Hart hoopt dat er nog wel mogelijkheden zijn en gaat in gesprek met Stedin. Als de projecten niet doorgaan, scheelt dat vooral veel sociale en middenhuurwoningen. En nu is er al een wachttijd van 12 jaar voor een huurwoning in De Bilt. Het bestuursgebouw van de Universiteit Utrecht is vannacht beklad en vernield. Het pand op het Utrecht Science Park is besmeurd met rode verf en op de begaande grond zijn ramen kapot gemaakt. De universiteit gaat aangifte doen. Er is nog niemand aangehouden. Eerder werden panden van de universiteit ook al vernield door pro-Palestijnse demonstranten. In Houten is het aantal woninginbraken dit jaar opvallend gestegen. Volgens de gemeente zijn er bij elkaar 30 pogingen en inbraken geweest. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er slechts 7. Niet alleen woningen hebben de interesse van inbrekers, ook autokraken nemen toe. Uit auto's werden vooral laptops gestolen. Let dus goed op wat je in het zicht laat liggen. Ondernemers in Lage Vuursche zijn opgelucht. De komende maanden is het dorp beter bereikbaar dan gedacht. De Dorpstraat is vanuit De Bilt en Den Dolder toch weer open voor auto's. De afgelopen tijd konden die alleen vanuit Baarn inrijden vanwege werkzaamheden. Afgelopen weekend kregen de horecaondernemers nog het bericht dat het werk langer duurt. Maar voor deze zomer is dus een oplossing gevonden. In het najaar gaat die weg wel weer dicht. En je kunt er meer over lezen op de app en op onze website. Dan het weer, nu nog bewolking met plaatselijk wat motregen. Maar vanmiddag is het droog en zonnig en kan het zelfs 24 graden worden.
11: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
12: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
13: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
14: Volendammer visspecialist Tom Tuip. In onze winkel vindt u een groot aanbod luxe visproducten. Ook het adres voor de lekkerste haring of gebakken vis. Visspecialist Tom Tuip. Middenburg 7 in Vleuten.
15: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
16: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
17: Verkeersverwachtingen.nl.
18: En bij de koffie. Met
0: Pieter Voorage.

0: En zometeen naar Bonnie M en Queen. Twee keer in dubbel goud. Eerst even naar Connie. Connie, goedemorgen.
1: Dag Pieter, goedemorgen.
0: Aan tafel zo vanaf 12 uur in de week van de 70's. Helemaal in het teken van de jaren 70. Nou, je hebt al hele leuke uitzendingen gemaakt.
1: Zeker,
0: ja. Gaan er zeker weer één volgen zometeen. Maar wat ga je nou precies doen?
1: We gaan het hebben over de televisie, Pieter. Televisie in de jaren 70. En ik heb aan tafel straks Bob Royens. 86 jaar, maar nog wel bespraakt. En hij is verantwoordelijk voor heel veel televisieprogramma's uit die tijd. Voor de Vuistweg met Willem Duis, Citroentje met Suiker, Lisbeth Lis Show, noem maar op. En met hem ga ik praten over dat vak. Is dat vak nou eigenlijk in de loop der tijd veranderd? Hij werd een beetje de Dalí van die tijd genoemd. Dat had ermee te maken met dat die hele bijzondere camera-standen had.
0: Maar was hij regisseur of producer? Of...
1: Hij was het allemaal. Hij was muzikus, okay. Hij was producent, hij heeft programma's verzonnen en hij heeft ze ook geregisseerd. Okay. En bijvoorbeeld, het is een leuk fragment van Rijk de Gooier en die andere, Johnny en Rijk, die waren natuurlijk in Nederland al populair, maar in Duitsland vroegen ze aan Bob, joh, heb je... En die andere, Johnny en Rijk, die waren natuurlijk in Nederland al populair, maar in Duitsland vroegen ze aan Bob, joh, heb jij niet een leuk duo wat het bij ons ook goed doet? Dan moet je even luisteren naar hun Duits.
2: Du bist ein Mädchen aus Zucker und Zimt. So süß wie Honig, das weiß ich bestimmt. Wie Schokolade.

0: is dit Liebermus.
1: Ja, dat
2: zal het wel verstaan gewoon hoor.
1: Zeker. Ze woonden met z'n tweeën, Pieter, samen in een flatje ergens in Hamburg in die tijd. Maar het ging eigenlijk heel raar, want Rijk die vond het niet meer leuk. Die is eruit gestapt, terwijl ze daar hartstikke rijk hadden kunnen worden. Nou ja, goed, we gaan dus met deze Bob. Hij zit vol met verhalen. Ook bijvoorbeeld dat hij Julio Iglesias moest filmen. En die wilde maar aan één kant gefilmd worden. Maar daar verzon hij dan weer een foefje op met een camera en een spiegel.
2: Geweldig, ja.
1: Dus deze man die zit vol met leuke verhalen.
2: Nou, daar gaan we lekker voor zitten zo meteen. Ook omdat Robert-Jan weer op pad is natuurlijk. Waar ben je vandaag, Robert-Jan?
3: Ja, ik ben bij de piramide, Connie en Pieter. En daar praten we uiteraard over Austerlitz. De piramide, je weet wel, dan moeten we teruggaan naar 1804. Toen is die gebouwd. In 27 dagen tijd heb ik even in mijn research kunnen opzoeken. De piramide, geïnspireerd tot de piramides in Egypte.
2: Egypte,
3: zegt Hugo van Kolfschoten, die er werkelijk alles van weet. Want hij is van restaurant, de gelegenheid, de piramide. Hij is ook, tenminste via zijn familie, van de piramide zelf. Als we praten over vroege tijden.
2: Ja.
3: En die piramide bestaat dus al heel lang. Maar in de jaren 70, dat wil zeggen 1970, is de piramide rijksmonument geworden. Dus daar zit een verhaal aan. Als we alleen al kijken naar de jaren 70, als ik dan zeg schoolreisje. Eén woord.
4: Dan zeg ik heel veel schoolreisjes.
3: Heel veel schoolreisjes.
4: Meer fout.
3: Als ik zeg toeristische trekpleister.
4: Zeker.
3: Kijk, zeker. Dus daar, dat was anders dan in deze tijd. We staan nu nog in de gelegenheid, die ook al stamt uit de 19e eeuw. Zo meteen gaan we ongetwijfeld even kijken bij de piramide, maar ook bij de speeltuin, die al 130 jaar bestaat. Dus dat is ruim voor de jaren 70. Nou, er is in ieder geval genoeg te bespreken hier bij de piramide van Austerlitz.
2: Dankjewel, Robert-Jan. Zometeen dus ook in de 70s. Connie.
1: En de stem van M, hè?
2: En natuurlijk de stem van M. Hoe gaat het ermee?
1: Goed. Ja.
2: Oké. Nou, je laat hem zo weer horen.
1: Ja, ik laat hem weer even horen.
2: Zit je thuis en je denkt te weten wie het is, geef het door, want dan kun je leuk prijs winnen.
1: Zeker. Ja.
2: Goed, Connie. Mooie uitzending.
1: Dank je.
2: Tot zo.
1: Hoi.

0: Ja, Queen natuurlijk. Twee keer verwennerij, de week van de 70s. Bij Radio M Utrecht en Brenda aan de telefoon. Brenda, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welkom bij Radio M Utrecht, zeg ik dan.
1: Dank je.
0: En welkom in de jaren 70. Zit je te genieten van onze week?
1: Jazeker, de hele week staat hij hier aan.
0: Leuk, dat doet ons goed. Ja, de muziek en de herinneringen. De jaren 70 bewust meegemaakt?
1: Ik ben van 59. Dus.
0: Oh, oké. Ja, kijk, dan komen er ongetwijfeld herinneringen boven.
1: Ja, dat zeker.
0: Ja, feestjes in de jaren 70, daar hebben we het ook over vandaag. Hoe, weet jij daar nog iets van, hoe dat gevierd werd?
1: Veel lawaai.
0: Veel lawaai, ja.
1: Spiegelbollen, disco's.
0: Ja. En nou, ik hoorde het vanmorgen ook al op tafel veel rauwkost. En laten we de sigaretten niet vergeten. Hè? De asbak die mocht niet ontbreken in die tijd.
1: Nee, gewoon op tafel in glaasjes.
0: Ja, precies. Zo ging dat gewoon in die tijd. Maar dan daartegenover dan wel weer die rauwkost. Hè? Die bloemkoolroosjes en dat soort dingen, de worteltjes. En ja. Daar hoorde ook wat bij. En als het een beetje mee zit, heb je wat gevonden met de letters vandaag, Brenda?
1: Ja, dipsauzen.
0: De dipsauzen, ja. Ja, je kan ze natuurlijk tegenwoordig ook nog gewoon kopen. Maar in de jaren 70 waren we er helemaal dol op. Ja. En dat stond dan ook op tafel tijdens de feestjes. En dat was dan ook gelijk de oplossing van de puzzel deze morgen.
1: Mooi.
0: En ik heb leuk nieuws, want ik heb je natuurlijk niet voor niks aan de telefoon. Je bent uit de hoed gekomen hier, Brenda. Dus de prijs is vandaag voor jou. Die ga ik met veel plezier opsturen richting Woudenberg. En je krijgt een mooi boek van een groep die er in de jaren 60 was, maar zeker ook in de jaren 70. En dan heb ik het over de Rolling Stones. Mooi verhaal van de band. Dat gaat naar je toe, dus kun je binnenkort eens even induiken.
1: Nou, prima.
0: Ja, ik weet niet, ga je nog weg of op vakantie?
1: We zijn net terug.
0: Oh, je bent net terug. Oké, je vindt vast wel een mooi moment om even wat rust te pakken met dat mooie boek van de Rolling Stones, toch?
1: Geloof ik zeker.
0: Zeker. En anders dan moet je dat moment gewoon pakken. Dat is ook heel belangrijk. Brenda, ik ga het naar je toesturen. Blijf even hangen, hè. Dan ga ik de rest van je gegevens nog even noteren. Blijf ook lekker luisteren naar Radio M Utrecht. We zijn er tot en met vrijdag met de week van de 70's.
1: Hè.
0: Goed. Dankjewel en een mooie dag.
1: Ja.

Brenda, de winnaar van de tweede ronde woordbouwer, heb je meegedaan. Dank je wel. Het was echt weer heel gezellig hier. Met de dipsauzen. Tini, ook jij dank je wel voor je reactie. Ja, inderdaad staat hier die rauwkost van toen. Die compenseerde ook een beetje de slechte sigaretten bijvoorbeeld in die tijd. Meer herinneringen aan de 70's natuurlijk zometeen na 12 uur... met Corny, het lunchprogramma aan tafel. En uiteraard onze Robert-Jan ook weer op pad bij de piramide van Austerlitz vandaag. Nou, wat er precies allemaal gaat gebeuren, dat hoor je zometeen. Blijf er gezellig bij in de week van de 70's. Radio M Utrecht.

0: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
1: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Pas op hoor, deze is heet.
4: Oef, ja.
3: Wil er iemand nog wat drinken?
4: Ja, lekker.
3: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
4: En voor mij, man?
3: En een frisje voor jou.
4: Dank je.
5: Proost.
6: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Radio M Utrecht. Het NOS Journaal.
11: Het conflict tussen het Tweede Kamerbestuur en de oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken wordt niet bekendgemaakt. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. In een nieuw veiligheidsplan van minister Berendsen staat dat Nederland en Europa snel minder afhankelijk moeten worden van de Verenigde Staten. De minister van Buitenlandse Zaken wil bijvoorbeeld dat Europa de belangrijkste wapensystemen zelf gaat produceren. In 2030 zou Europa grotendeels voor de eigen veiligheid moeten kunnen zorgen. De 5-jarige Jelte uit Leeuwarden is overleden. Hij was het gezicht van acties zoals Serious Request van 3FM om geld in te zamelen voor onderzoek naar metabole ziekten. Jelte had een zeldzame en dodelijke ziekte die leidt tot een snelle aftakeling van het zenuwstelsel. Zijn familie schrijft op Instagram dat het heel verdrietig is, maar dat Jelte zijn rust heeft verdiend. Wielrenner Wout van Aert moet de Tour de France aan zich voorbij laten gaan. De Belg van Visma Leasebike heeft nog te veel last van een elleboogblessure die hij opliep bij een val tijdens een training. Van Aert won vorige week nog een etappe in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, maar moest een dag later afstappen omdat de wond aan zijn elleboog ging ontsteken. Het weer vrij veel bewolking, met name in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door, het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer, dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Goedemiddag, 12:02. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws met jou, Casper. Goedemiddag.
13: Ja, goedemiddag. De politie is op zoek naar mensen die iets hebben gezien van een explosie in Amersfoort. De glazen pui van een kantoor ligt aan Diggelen. Afgelopen week waren er in Amersfoort ook al andere explosies. Ook in Utrecht veel harde knallen. Daar was een fatbikezaak doelwit. Afgelopen weekend en begin deze week waren daar explosies. Meerdere keren rende iemand weg. Een verband wordt onderzocht. En je hoorde het Jeroen net al zeggen, hè? Vanaf morgen veel zon en warm. Reden voor de reinigingsdienst Midden-Nederland om het hitteprotocol uit de kaf te halen. Daarin staan andere werktijden voor de vuilnisophalers. Meer om 12:30.
12: Dankjewel. Verkeersinformatie dan, gemeld door de ANWB... met een vertraging op de A27, Utrecht richting Gorkum... tussen Hagestein en Lexmond, 12 minuten vertraging. Er zijn bergingswerkzaamheden, de rechte rijstrook is afgesloten. Muziek komt eraan van Susie Quattro met Chris Norman.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Utrecht of Woerden.
15: Voordeeluitjes.nl. Boek nu 4 sterren hotel De Bontewever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor €179.
16: Voordeeluitjes.nl. Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
15: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
9: Terug naar de jaren 70.

0: Zij was een stoere zangeres, vaak in een leerpak. En trouwens ook een hele goede bassiste. En hij was voorman van de band Smokey. Dit deden ze samen in 1979. Suzy Quatro, Chris Norman. Goedemiddag.
1: Aan tafel.
0: Van harte welkom in de 70s. Dat hebben we toch weer een leuke week. We gaan vandaag ook weer praten over de 70s. Dat doe ik met Bob Royens. Hij is verantwoordelijk voor vele televisieprogramma's uit die tijd. Citroentje met suiker, de Lisbeth List Show. Ga zo maar door. En ook deze.
2: Zo, goedenavond dames en heren. Leuk dat u er allemaal weer bent. Dit is de 14e jaargang. Nummer 164, wat een beetje heet, van Voor de Vuist, weg!
0: Ja, dat komt ook uit de koker van deze Bob Royens. En ik ben zo benieuwd, heeft hij dan ook, was hij degene die die vissenkom dan bepaalde? Van die moet je neerzetten, Willem, dat is leuk. Nou, Bob Royens, hij zit bordenvol met bijzondere verhalen en anekdotes. Ik verheug me erop, strakjes in aan tafel tussen 1 en 2:15. En onze Robert-Jan die is deze week ook weer te horen in Aan tafel. Vandaag is hij bij de piramide van Austerlitz. Robert-Jan, in de jaren 70 gingen daar heel veel schoolreisjes naartoe, toch?
3: Kijken. Ja, zeker. Ja, de piramide, maar ook vooral de historische speeltuin die bij de gelegenheid is. 130 jaar bestaat die. Maar de piramide van Austerlitz, ik sta er nou recht voor. De echte groene piramide met die obelisk erop. Die werd een rijksmonument in de jaren 70. En de mevrouw hier uit het oosten des lands heeft juist een foto gemaakt. Staat dit er goed op?
4: Hij staat er prachtig op.
3: Vindt u hem mooi?
4: Nou, mooi.
3: Hè?
4: Het is wel mooi, maar ik vind een beetje veel onkruid erop.
3: Onkruid? Ja, dat groeit. Hij is officieel gesloten nu. Er wordt onderhoud aangepleegd. Dus we kunnen niet erop, Connie.
0: Nee.
3: Maar goed, we kunnen hem wel bijna aanraken. En de mensen komen hier nog steeds op af. Ze gaan even in de schaduw zitten.
4: Ja, dat gaan we doen.
3: Om alles te bespreken.
4: Ja, om het even door te nemen.

0: Zo, dat was een Peter Koelewijn. Hij was nog helemaal niet zo oud hoor, toen hij dit zong. Hij was 37, dus dat viel allemaal best wel mee. Wel een heel leuk verhaal waar dit liedje over gaat. Het ontstond namelijk na een opmerking van de Golden Earring zanger en gitarist George Kooijmans. Die twee, dus Peter Koelewijn en hij, die woonden in dezelfde straat, gingen bij elkaar op bezoek. En op een dag kwam er zo'n jong gastje van een jaar of 8, vertelde Koelewijn. Net als mijn zoon Joep, die was ook 8. En tegen George was het meteen: meneer, mag ik uw handtekening? En ik stond ook al klaar om mijn handtekening te zetten, maar dat jongetje had geen idee wie ik was. En toen zei: zou George tegen Peter Koelewijn hebben gezegd te onsterfelijke woorden: ik kan wel merken dat je ouder wordt, papa. En dat was dus de inspiratie voor dit leuke lied van Peter Koelewijn. Het is 11:45, we gaan naar Robert-Jan. De hele week is hij al op pad op bijzondere plekken die ertoe deden in de jaren 70. Nou, dan heb je het natuurlijk ook over de piramide van Austerlitz met bijbehorende speeltuin. Zeer populair in de jaren 70, toch, Robert-Jan?
1: Ja, dat kun je wel zeggen. En Hugo van Kolfschoten van de piramide weet er alles van, want hij is opgegroeid in beide piramiden eigenlijk. Zijn hele familie is eigenlijk hier opgegroeid. Het gaat terug tot, ja, 19e eeuw.
2: Je 19e eeuw. 1876 hebben we terug kunnen vinden dat mijn familie hier neerstreek.
1: Ongelooflijk.
2: Ongelooflijk lang, ja.
1: Dan moet dit gewoon thuiskomen zijn.
2: Zo voelt het ook. Het voelt ook echt als thuiskomen. Ik heb hier zelf dan wel nooit gewoond. Maar mijn vader, mijn opa, zijn ouders hebben ook altijd op locatie op de zaak gewoond.
1: Ja. Vlak bij de piramide. Ja, we kijken weer eens even naar de piramide. Echt die piramidevorm natuurlijk. Met die traptreden ook erin. Echt helemaal origineel. Als je kijkt naar Egypte, de obelisk die daar op staat, met die gemetseld, met een groen dak in het zonnetje. De trap zien wij daar gaan, een trap van ijzer, ziet er wat roestig uit. En dan helemaal aan de top van de piramide, dus vlakbij die obelisk, die toren, plastic zeilen, wat de boel moet beschermen tegen inwatering. Want het zand dreigt weg te spoelen. Dat is de reden dat hij hier gesloten is.
2: Ja. Helaas momenteel inderdaad
1: nog
2: gesloten.
1: Nog steeds
2: inderdaad. De piramide is wat gaan verzakken, waardoor er wat ruimte is ontstaan waarvan ze hebben gezegd van ja, daar kunnen mensen invallen.
1: Ja.
2: Dus vandaar dat ze even dicht hebben gehouden. Maar ja, even. Totdat ze inderdaad dat kunnen opknappen.
1: Ja, maar als je hier dus aankomt lopen, je gaat eerst door het bos, dan heb je een enorme open plek en dan kun je de piramide duidelijk zien. Hoe was dat in de jaren 70?
2: Dat was in de jaren 70 wel anders. In de jaren 70 was het hier echt helemaal, stond het helemaal vol met bomen. Je kon het monument dan ook pas zien op het moment dat je er echt voor stond.
1: Ja.
2: En bij de restauratie in 2004 hebben ze er een mooie oppervlakte van gemaakt, waardoor je hem nou echt goed kan zien staan.
1: Ja.
2: Het monument zag er toen ook heel anders uit.
1: Hoe dan?
2: Nou, dat was, hij was zeker niet met die traptreden. Het was niet eigenlijk meer dan een bult zand in het bos met een grote boom er ook nog op. Een stenen trap. En ze hebben, wat dat betreft hebben ze goed werk geleverd om hem weer echt helemaal in oude staat te restaureren.
1: Dus je moest echt door die bomen heen banjeren eigenlijk. En dan op een gegeven moment denk ik, een hoop, een beetje een groene hoop met een stenen torentje erop.
2: Ja,
1: zoiets.
2: Ja, zoiets inderdaad. Ik denk pas op het moment dat je er een meter of, nou wat zal zijn, 10, 15 vandaan was, dan kon je pas echt zien dat er echt wat stond.
1: Dat is
2: inderdaad
1: wel heel weinig.
2: Dat was wel heel weinig inderdaad.
1: Maar toch is in de jaren 70, wat zeg ik, 1970, december meen ik, Rijksmonument geworden.
2: Ja, 9 december inderdaad, ja, Rijksmonument geworden.
1: Dat is toch opmerkelijk, als hij er zo uitzag?
2: Ja, ik moet ook eerlijk bekennen dat ik niet weet waarom het juist op dat moment het Rijksmonument is geworden. Maar goed, ja, het zijn zo.
1: Ja, en hoe druk was het hier met toeristen?
2: Het was bij het monument was het minder druk dan de laatste jaren. Zoals zei, het monument was niet zo goed bekend. We hadden zelfs beneden bij het restaurant een heel groot bord staan met een pijl van het monument die kant op.
1: Ja.
2: Een hele hoop mensen wisten ook niet dat het monument er was. Maar de laatste jaren is dat wel echt verandering ingekomen. En heeft het veel meer bekendheid gekregen.
1: Maar die schoolreisjes dan?
2: De schoolreisjes, ja. Toentertijd kwamen ze echt voor de speeltuin. Dat waren legio schoolreisjes die kwamen. Tegenwoordig, de afgelopen jaren, zie je dat de schoolreisjes ook het monument komen bezoeken. Want er zit ook een stukje educatie aan vast. Er worden gidstochtjes georganiseerd. Dus dat monument heeft er veel meer een plek in gekregen.
1: Ja, want geschiedenis, daar kun je ook uren over praten. 1804 natuurlijk, de Utrechtse Heuvelrug bestond als zodanig. Niet alle bomen waren weg. Ik bedoel, Napoleon, de Marmont, de generaal, in 27 dagen gebouwd, et cetera. Dat is nu educatie, toen niet. Toen ging het vooral om de speeltuin.
2: Ja.
1: Zullen we daar even naartoe gaan?
2: Ja, laten we dat doen inderdaad.
1: Want dat is ook activiteit natuurlijk. De

0: stonden allemaal in zo'n mooi rijtje een dansje te doen. En vrijdagavond heeft Edwin op Radio M Utrecht ook een heel leuk programma, hè? Met allemaal disco-muziek. Tavares was dit uit 1977. Goedemiddag. Je luistert naar het lunchprogramma Aan Tafel, ook helemaal in de teken van de 70's. En Robert-Jan die is bij de piramide van Austerlitz. In de jaren 70 kwamen daar bussen vol met schoolkinderen. Dag Robert-Jan.
1: Ja, ik weet niet of je de achtergrondgeluiden hoort.
0: Zeker.
1: Goedemorgen.
0: Zo.
1: De draaimolen doet het. De kinderen zitten er gillend in. Ze zwieren werkelijk in het rond. Echt zo'n antieke draaimolen. Fantastisch, fantastisch. Er staat hier een kraam waar je allerlei spelletjes met beertjes kunt doen. Daar een draaimolen die wat rustiger gaat. Oude brandweerauto's. Paarden zeker, waar je op kunt gaan zitten. Ik zie daar ook wat botswagens. En daarachter, er loopt misschien zo meteen nog naartoe, een wip. En zo'n wereldbol waar je in kunt klimmen. U bent van deze school, mevrouw?
2: Nee, nou, er zijn meerdere scholen, maar er lopen hier veel kinderen van onze school. Dat klopt.
1: Ja? Ja. En wat vindt u? Was u hier eerder geweest eigenlijk?
2: Zeker. Oh, ik kwam hier als kind al. Ja. Heel lang
1: welke
2: geleden.
1: Tijd?
2: Jaren 70.
1: Nou, daar zitten we middenin.
2: Ja, dat klopt.
1: Wat kunnen ze zich daarvan herinneren?
2: Dat het vooral heel erg leuk was. Dat je veel kon doen.
1: Ja?
2: En volgens mij is dat niet veranderd.
1: Was die draaimolen er ook al?
2: Dat weet ik niet zo goed meer eigenlijk.
1: We kijken even naar Hugo van Kolschoten, want die hoort hierbij.
3: Ja, ja. Nee, de draaimolen die op de achtergrond hoort, die was er toen nog niet. Hoewel het wel een draaimolen is, die stamt uit de jaren 70, jaren 60 geloof ik zelfs. Ja. Dus hij heeft wel de leeftijd, maar die stond hier toen nog niet. Er waren een aantal andere molens. En de opzet zoals die nu is, die was eigenlijk gelijk als toen.
1: Wat is de opzet eigenlijk? Wat ik zie wat ik zie.
3: De opzet is eenvoudig. Liebig zegt, ja, toegankelijk, simpel, geen grote dingen. Gericht op gezinnen met kinderen tot een jaar of 12.
1: Ja.
3: Ja.
1: Dat soort zaken. Dat ik loop even naar mevrouw, die spreekt een paar kinderen. Hey, jongens, wat vinden jullie ervan, van die draaimolens?
4: Leuk.
5: Ja, ja leuk.
1: Waarom leuk?
5: Gewoon lekker hard.
1: Lekker hard, lekker zwieren.
5: Ja.
1: Wat kunnen ze nog herinneren van de jaren 70 verder, mevrouw? Wat was het voor een tijd voor u?
2: De tijd was eenvoudiger dan nu, voor mijn gevoel. Maar het is ook prima nu.
1: Ja?
2: Ja hoor, kinderen genieten nu ook. Ook in 2026.
1: Ook van de simpele dingen die je hier tegenkomt.
2: Zeker. Ja hoor, absoluut.
1: Ik loop eventjes naar de oude WIP toe, als we daar kunnen komen. Want ja? Jouw 130 jaar, het jubileum, ik bedoel, dat gaat wel heel ver terug, hè?
3: Dat gaat heel veel terug. Het is inderdaad 130 jaar geleden, het was met Hemelvaart, dat de speeltuin officieel geopend werd.
1: Ja, en de toestellen, ik zie daar dus in de verte een oude kleurige groene regen wereldbol staan waar je in kunt klimmen. Die waren er toen dus ook.
3: Nou, de specifieke wereldbol niet, maar een aantal van de speeltoestellen, die hadden we toen ook al. En denk aan die grote familieschommels, dat draaimolentje.
1: Ja, ook draaimolen daar, een hele lage draaimolen.
3: Ja, dat hadden we toen ook al staan inderdaad.
1: Ja, en toen was het hier dus heel druk met van alles nog. Wat zat er ook wat achter dat het, wat mevrouw net zei, veel simpeler was in de jaren 70. Je minder nodig had om jezelf te vermaken.
3: Ik denk het wel. Tenminste, de tendens is dat mensen die willen heel erg vermaakt worden. Het moet altijd groter, groter en meer. Maar ik merk aan onze bezoekers, die vooral een stukje herkenning hebben van vroeger, dat ook die simpelheid gewoon erg gewaardeerd wordt.
1: Misschien komt dat wel helemaal terug.
3: Wie weet, laten we het hopen.
1: We lopen naar tussen de speeltoestellen door. Even kijken naar dit, hoe noem je dit apparaat?
3: Wat is dit is inderdaad de familieschommel, of ook wel de Engelse schommel.
1: Ja.
3: Ik zie mensen weglopen.
1: Ja.
3: Dit zijn de

0: speeltoestellen uit de jaren 70.
1: En horizontale meerpersonenschommel die heen en weer gaat met hele kleine kindjes erop.
2: Ja,
1: en kijk, ze genieten. Zou je er ook niet op willen zitten, mevrouw?
2: Nou, dat heb ik net al gedaan.
1: Ah, net al gedaan?
2: Ik ben al even geweest.
1: Dat, die neiging heb je inderdaad, om er gewoon zelf op te gaan zitten.
2: Ja, het is wel, ik heb er goede herinneringen aan van vroeger. Zeker.
1: Herinneringen worden hier gemaakt. Wat zeg jij?
3: Vast.
1: Ja, ik heb mijn microfoon vast. En ik schommel een beetje mee. Hey, veel plezier, hè?
2: Zeg je dankjewel.
1: Dag.
3: Dankjewel.
4: Ja. Dankjewel, Robert-Jan. Veel plezier daar nog bij de piramide van Austerlitz. De week van de

0: John Sebastian op Radio M Utrecht. Uit de jaren 70 televisieserie Welcome Back Kotter. Met toen nog een hele jonge John Travolta in de hoofdrol. Na het nieuws spelen wij weer een ronde van de Stem van M. In het nieuws, huizenprijzen gaan in de regio nog altijd door het dak. En vuilniswagens gaan volgens het hitteprotocol op pad. Dat en ander nieuws komt er zo aan.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
6: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
7: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
0: Goedemiddag, het is 12:30 geweest, tijd voor het nieuws met jou, Casper. Het was vannacht weer raak in Amersfoort.
8: Ja, opnieuw een explosie en de politie zoekt mensen die iets hebben gezien. En ook camerabeelden. Het gebeurde bij een bedrijfsverzamelpand. De glazen ingang ligt aan diggelen. Het is niet de eerste explosie die Amersfoort opschrikt. Het gebeurde afgelopen week 3 keer eerder in dezelfde straat. De gemiddelde WOZ-waarde van een huis in Utrecht is nu hoger dan in Noord-Holland. En dat is voor het eerst. Het scheelt €8.000, meldt het CBS. De WOZ is in Utrecht gemiddeld €534.000... en dat is een ton hoger dan het landelijk gemiddelde. De WOZ-waarde wordt gebruikt voor het bepalen van belastingen. In Utrecht zijn 2 explosies geweest bij een fatbikezaak. De eerste keer was in het weekend en de andere keer begin deze week. Er werd ook zwaar vuurwerk gebruikt. Bij beide ontploffingen rende iemand weg en de politie zoekt uit of deze zaken iets met elkaar te maken hebben. En je moet je bak eerder buiten zetten. Vanwege het weer past de reinigingsdienst Midden-Nederland hun werktijden aan. Het hitteprotocol gaat namelijk morgen in en geldt tot en met zaterdag en mogelijk nog langer. Medewerkers gaan dan vroeger op pad om die kliko's te legen in Baarn, Bunnik, IJsselstein, Nieuwegein, Soest en Zeist. En ook de openingstijden van de afvalstations die worden aangepast. Dan hebben we het over het weer. Het KNMI in de beeld en het RIVM kondigen vanmorgen een nationaal hitteplan aan. Dus dat wordt goed water drinken. Vanmiddag wordt het steeds wat warmer en er is steeds meer zon. Het wordt dan 24 graden.
0: Dankjewel, Casper.
9: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Volendammer visspecialist Tom Tuyp. In onze winkel vindt u een groot aanbod luxe visproducten. Ook het adres voor de lekkerste haring of gebakken vis. Visspecialist Tom Tuyp. Middenburg 7 in Vleuten.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Soest.
12: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: Aan tafel met Connie Kraaienveld. Radio M Utrecht.

0: Op Radio M Utrecht. Yes, sir, I can boogie. Dat was die andere grote hit. En dit was Sorry, I'm a Lady.
1: Aan tafel.
0: Goedemiddag. Ja, je luistert naar het programma Aan tafel. Lunchprogramma helemaal in de 70s. En zometeen dan kun je kans maken op onze portable radio. En een hele leuke legpuzzel wat met de 70s te maken heeft in de stem van hem. En je begrijpt het, hè? Die stem die komt deze week uiteraard ook uit de jaren 70. Net zoals deze. George Harrison en What is Life?

0: George Harrison op Radio M Utrecht. 1971, What is Life?
1: De stem van M.
0: We zijn in deze week van de 70's natuurlijk op zoek naar een bekende stem uit die tijd. Meer zeg ik er niet over. Te winnen, de portable radio en een mooie legpuzzel met films uit de jaren 70. Die kunnen voor jou zijn. Luister heel goed en als je het weet, nou, dan mag je meteen eventjes een mailtje sturen naar stemvanm@rtvutrecht.nl. stemvanm@rtvutrecht.nl. Let op, dit is de opgave.
2: Jos Brink.
1: De stem van M.
0: Nou, mail maar naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Zometeen het uitgebreide weerbericht. Er komt heet weer aan, hè?

0: eerste glasbak.
1: Vrijdag vanaf 9 uur.
0: De top 100 van 1978.
1: Alleen bij ons. Radio M Utrecht.

0: beste muziek maakte zij in de jaren 70. Terwijl ze daarna toch heel erg in de heren is gegaan. Fantastische muziek hoor. Van Donna Summer, disco muziek en Could It Be Magic. Goedemiddag, het is 12 minuten voor 1. Margot Ribberink, ook goedemiddag.
1: Goedemiddag, Connie.
0: Nou. Het gaat warm worden, hè?
1: Het gaat heel warm worden. Ja, vanochtend is er namelijk een warmtefront gepasseerd. En dat hebben we gemerkt met bewolking. En er vielen op sommige plaatsen ook een paar spetters. Ook bij Piet van der Mel in Kamerik. Maar na 11 uur kwam de zon er meteen al bij. En inmiddels zitten we dus in die tropische lucht, afkomstig uit Frankrijk. En is de temperatuur in Kamerik al opgelopen naar 21,8 graden. Vandaag denk ik dat we naar 24 graden gaan. Dat is nog best lekker. Maar de komende dagen wordt het anders. Vandaar dat het KNMI, in samenwerking natuurlijk ook met het RIVM, vanaf morgen 10 uur het Nationaal Hitteplan uitrollen. Code geel voor heel Nederland, behalve voor de Wadden. En vrijdag, dat wordt de warmste dag. Dan kunnen de temperaturen dus oplopen, ook in onze provincie, naar 33 graden. En het is met name de combinatie met een hoge luchtvochtigheid. Want die tropische lucht die afkomstig is uit Frankrijk bevat een hoop vocht. En dat merken we in de loop van morgen. Vanmiddag is het nog best lekker buiten, ook vanavond. De zon die gaat pas heel laat onder, dus we kunnen genieten van een prachtige zomeravond. De temperaturen gaan daarna dalen naar zo'n 15, 16 graden. En dan beginnen we morgen dus aan de eerste warme dag. En hoe lang gaat die warmte dan aanhouden? Tot en met maandag, tot dinsdag moet ik eigenlijk zeggen. Dus een dag of 5 is het extreem warm in onze provincie, met temperaturen die vrijdag dus oplopen tot lokaal 33 graden. Vochtige lucht, warme lucht, betekent dat het broeierig is, maar dat we ook moeten om ons heen kijken voor de onweersbuien. En ik denk dat er met name morgen laat in de avond of in de nacht naar vrijdag al een eerste zware onweersbui kan passeren. Bij een hele kleffe nacht ook. De nachttemperaturen blijven ook zo rond de 18, 19 graden steken. Ja. En dat er vrijdag in de loop van de avond ook weer zo'n bui ergens boven Nederland zich kan ontwikkelen. Of dat precies boven Utrecht is, dat kunnen we natuurlijk nu nog niet geven. Dat is een beetje ver vooruit. Dus wat dat betreft is het wel hitte in combinatie met vocht. Dat is niet lekker voor onze gezondheid. Maar het is ook even om ons heen kijken of we toch die zware onweersbuien om ons heen krijgen.
0: Ja, oké. Okay. En je had het ook over een soort meter tot het. Hoe noemde je dat nou? Ja. Hitteplanmeter of zo?
1: Ja, het KNMI is eigenlijk vanaf 1 juni nu ook met een nieuwe term bezig. Hebben we zonkracht. Die zonkracht die is vandaag en morgen zeer hoog, 7. Mm-hmm. Dat komt ook omdat de zon natuurlijk heel hoog aan de hemel staat en de lucht behoorlijk helder is. Maar we hebben sinds 1 juni ook hittekracht. En dat zegt iets over wat voor soort warmte het is. Als het droge warmte is, zoals bijvoorbeeld rond de Middellandse Zee, dan is het best uit te houden met 35 graden.
0: Ja.
1: Maar als het vochtige warmte is, dan kunnen we eigenlijk niet goed zweten. En dat is een warmte die niet eigenlijk lekker is, niet te verdragen is. En voor mensen die kwetsbaar zijn, oudere mensen, babytjes, mensen die medicijnen gebruiken, die moeten natuurlijk oppassen tijdens deze 5 dagen met hittekracht 8.
0: Oh ja, jeetje. Het hitteplan, nog maar eens een keertje nazoeken.
1: Ja.
0: Pas een beetje op elkaar, drink voldoende, houd een beetje koel waar het kan. Dat soort zaken allemaal.
1: Dat soort zaken allemaal.
0: Goed. Wij zijn weer op de hoogte. Margot, dank je wel daarvoor. En wij spreken jou vanavond uiteraard weer in het programma van Aarte.
1: Gaan we doen.

Steve Miller Band op Radio M Utrecht en de Joker. En zometeen hebben wij aan tafel Bob Royens, regisseur, programmamaker. En hij maakte heel veel bekende programma's in de jaren 70. Hoe ging dat er toen aan toe? Nou, de man zit vol met leuke anekdotes. Van Willem Ruis tot, noem het maar, citroentje met suiker. Tot zo!

0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
4: ANWB en gaan.
2: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Het is 1 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct open gaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. Het Amerikaanse leger heeft de AI-tool Grok gebruikt om doelwitten in Iran te selecteren. Met de tool, gemaakt door het bedrijf van Elon Musk, zouden zo'n 2000 doelen zijn uitgekozen. Het kwam er buiten tijdens een rechtszaak over vervuilende gasturbines bij datacenters. De Amerikaanse overheid probeert die zaak te blokkeren. In een gemeenschappelijke verklaring van de G7 staat dat de landen Oekraïne meer willen steunen en de sancties voor Rusland willen verzwaren. In tegenstelling tot vorig jaar is de slotverklaring nu ook ondertekend door de Amerikaanse president Trump. En daarmee lijkt hij op te schuiven naar steun voor Oekraïne. Tot nu toe liet hij vaak in het midden wie schuldig is aan de oorlog. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. Een man die in België 4 jaar geleden 7 mensen doodreed tijdens carnaval is veroordeeld tot 27 jaar cel. Het Hof noemt hem een gek achter het stuur met een totaal gebrek aan respect voor mensenlevens. De man reed in Wallonië op hoge snelheid in op een groep feestvierders. Ook filmde hij zijn rit. Het conflict tussen het Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken, wordt niet bekendgemaakt. De 5-jarige Jelte uit Leeuwarden is overleden. Hij was het gezicht van acties zoals Serious Request van 3FM om geld in te zamelen voor onderzoek naar metabole ziekten. Jelte had een zeldzame en dodelijke ziekte die leidt tot een snelle aftakeling van het zenuwstelsel. Zijn familie schrijft op Instagram dat het heel verdrietig is, maar dat Jelte zijn rust heeft verdiend. Wielrenner Wout van Aert moet de Tour de France aan zich voorbij laten gaan. De Belg van Visma Leasebike heeft nog te veel last van een elleboogblessure die hij opliep bij een val tijdens een training. Van Aert won vorige week nog een etappe in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, maar moest een dag later afstappen omdat de wond aan zijn elleboog ging ontsteken. Het weer, vrij veel bewolking, met name in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door, het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer, dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Goedemiddag, 1:03. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Casper is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
10: Goedemiddag, de Universiteit van Utrecht is beklad en vernield door waarschijnlijk een groep van 5 in donkere kleding. Dat meldt de politie. Ruiten zijn ingegooid en de ingang is beklad met rode verf. Dat gebeurde allemaal vannacht. Morgen gaat het hitteplan in. De temperatuur kan uitschieten tot 35 graden, waarschuwt het KNMI in de Beeld. Dus goed drinken dan. En in Bilthoven zijn er zoveel stellen met problemen dat de gemeente extra geld stopt in relatietherapie.
9: Oh,
10: hoor je straks meer over.
9: Dankjewel.
11: Als jij slaapt, waken wij. ECE brand- en inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
12: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verwachtingen.nl.
13: De uitvaart was zo mooi, echt.
14: Ja.
13: Zoals Ma was.
14: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
15: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
16: Beste Theo. Die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
17: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
18: Terug naar de jaren 70.
19: Gaan we nu even kijken naar wat Agen vanmiddag heeft gedaan. Het kraken van een brandkast met de thermische lans. Was het een moeilijke kast?
20: Ja, weet je wel, ja. Ze hadden een grapje uitgehaald, hè.
19: Wat dan?
20: Nee, toen had ik het slot eruit gehaald. Toen ging de kast niet open. Iedereen lachte natuurlijk.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
9: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Viola Wills op Radio M Utrecht. 1979, Gonna Get Along Without You Now. Goedemiddag, het is 8 minuten over 1.
1: Aan tafel.
0: De hele week al leuke gasten. En vandaag aan tafel zit regisseur, programmamaker, producent Bob Royens. Hij is verantwoordelijk voor heel veel televisieprogramma's. Vanaf de jaren 70, Voor de Vuist Weg, Citroentje met Suiker, de Lisbeth List Show. En later in de jaren 80, Wedden Dat, Kinderen voor Kinderen, Love Letters. Doet hij het of doet hij het niet? Wij focussen ons uiteraard deze week op de 70's. Hij werd door de Duitse televisiezender ZDF gevraagd om specials te maken met grote artiesten. Hij werkte in Duitsland met Johnny en Rijk. Zijn buurvrouw Vicky Leandos, die heeft hem ooit nog gered met bepaalde opnames. Nou, ik duik met hem de wereld van de televisie in. Bob, wat ontzettend leuk jou hier aan tafel te hebben. Hartelijk welkom.
2: Dank je voor de uitnodiging.
0: Ja. Laten we eens beginnen met, ja, je bent niet zo van de bijnamen, maar je werd wel de Willy Wortel en de Salvador Dali van de televisie genoemd, Fellini. En dat had te maken met jouw camerastijl. Kun je daar iets over vertellen?
2: Mijn camerastijl? Nou, ik denk dat het, laat me zeggen, het hele concept was. Kijk, iedereen had dezelfde camera's, weet je wel. En het... Ik werkte wel met een script. Ik maakte... vrij precies allemaal scripts. En er waren veel collega's die dachten, nou, we doen het uit de losse hand. Ik heb dat wel gezien, dan kijk je eventjes wat... dan laat je iemand iets doen en dan zeg je, nou, daar een medium shot, daar een close-up, daar een totaaltje, en dan schrijven we dat even op en dan hebben we een nummer klaar.
0: Ja.
2: Maar zo werkte het bij mij niet. Ik was er altijd heel erg precies in. En... maar ja, ik weet niet of dat het was. Ik denk dat het ook was gewoon het conceptueel denken voor mij.
0: Ja.
2: Ik maakte niet een programmaatje van zeg maar een artiest en dan maakte je dan 10 liedjes mee. Maar ik had er ook altijd wel een idee bij. Want ik wilde altijd ook wel een verhaaltje erbij vertellen.
0: Ja, nee, je was...
2: En al was dat, ik bedoel, dat was ook heel vaak wel alleen maar in beelden. Maar daardoor kreeg het wel een bepaalde kwaliteit, een bepaalde sfeer.
0: Ja, je hebt heel, heel veel gedaan. Je kreeg behoorlijk ook de vrije hand. Is het een ander vak? Was het toen anders dan hoe het er nu aan toe gaat in Hilversum? Of bijvoorbeeld in Duitsland bij de tv?
2: Nou ja, de wereld was wel heel anders, ja. Kijk, ik werd gevraagd omdat ik een bepaalde manier van programma maken had. En daardoor kreeg ik ook vrij makkelijk carte blanche om dingen te doen.
0: Ja.
2: En wilde graag dat ik iets voor ze ging doen. Voor een omroep ging doen. En tegenwoordig zie je allemaal... dan wordt een regisseur wordt op het laatste moment gebeld. Want hoe eerder je hem bestelt, hoe meer die kost.
0: Ja, ja.
2: En ze worden vaak per uur betaald, heb ik begrepen tegenwoordig. Dus als je nou maar laat belt en zegt... jongen, we hebben programma's klaar. Je hoeft alleen nog maar een paar beelden erbij te maken. We hebben weer een programma klaar.
0: Ja, dat ging zo heel anders.
2: Dat is een heel ander soort manier van werken natuurlijk. Het is veel efficiënter geworden. Het heeft natuurlijk ook heel sterk te maken met de omschakeling van programmatelevisie naar producententelevisie. Hè?
0: Ja, ja, dat is ook zo. Wij gaan eventjes naar een mooi programma. In Duitsland wilden ze een komische serie. En jij stelde Johnny en Rijk voor. In het Duits, daar hebben we een fragment van. Laten we even luisteren.

0: is dit lieve moes.
1: Is dat Johnny Rijk?
2: Ja, dat is Johnny Rijk.
1: Weet je het zeker?
2: Ja. Spas durch zwei.
1: Spas durch zwei, ja.
2: Ze hadden, heb jij verteld, heel rijk kunnen worden in Duitsland.
1: Ja, ja, dat schatrijk zijn ze... kunnen worden.
2: Waarom is dat niet gelukt eigenlijk?
1: Nou ja, omdat... Kijk, we hadden een serie gemaakt en die sloeg wel aan. Een serie voor het CDF. En die was wel redelijk populair. En ze wilden graag een tweede serie. En terwijl we daar in de voorbereiding voor waren... gaf Rijk de Gooier, die gaf een interview aan de Telegraaf.
2: Henk van der Meijden.
1: Ah ja, Henk van der Meijden. En daar pakte hij even lekker uit, over, tegenover Duitsland. Dat hij daar alleen maar naartoe ging om de huur op te halen. En dat hij zijn fiets terug wilde. Afijn, een paar nare opmerkingen over de Tweede Wereldoorlog.
2: Oei.
1: En dat was voor Nederland niet zo erg, maar het was ook een soort... overeenkomst tussen de Bild-Zeitung en de Telegraaf, dat er een uitwisseling plaatsvond van relevante interviews of gesprekken die voor beide landen interessant zouden kunnen zijn. Dus dat interview van Rijk, dat ging linea recta naar de Bild-Zeitung.
2: Daar waren ze niet blij mee, zeker?
1: Nee, dat was meteen kregen, was de tweede serie werd afgeblazen.
2: Ach, wat sneu. Daarna is Johnny Kraaikamp in zijn eentje doorgegaan. En die heeft het daar nog even volgehouden, toch?
1: Nee hoor.
2: Nee, ook niet?
1: Nee.
2: Oh, ze woonden wel samen, toch? In een flatje in Hamburg ergens.
1: Ja, en dat was in de periode van de eerste serie.
2: Ja, precies.
1: En toen... toen hadden ze bij elkaar gezet op een flatje, want dan konden ze... de tekst repeteren. Kijk, Johnny Kraaikamp die spreekt op een geweldige manier Duits. Alleen niemand kan hem verstaan. Maar het klinkt Duitser dan echt een Duitser. En dus daar moet ik mee oppassen. Want Kraai heeft ook wel eens de neiging om te gaan improviseren. En hij dacht, ja, mijn Duits is zo bijzonder. Dat kan ik makkelijk. Maar dat kon hij natuurlijk niet. Want niemand begreep hem als hij ging improviseren. Dus dat moest helemaal precies zijn. Hij moest echt de tekst... Dus ik had alle teksten voor hem in laten spreken door iemand.
2: Oh ja?
1: Op een bandrecorder. Dan kon hij daarnaar luisteren. En zo die teksten zich eigen maken.
2: Ja, ja.
1: En omdat Rijk bij hem woonde... konden ze samen ook die teksten nog repeteren.
2: Dat had je slim gedaan in die tijd om ze samen te brengen. Bob, 1971, bij de VPRO, familiespel Democratie. Dat was eigenlijk een van de eerste live referenda. Want kijkers die konden dan thuis stemmen over een bepaald onderwerp. Bellen ging nog niet, maar jij had een geniale oplossing.
1: Nou, als mensen voorstemden, dan konden ze het licht even uitdoen. En dat kon dan bij een centrale gemeten worden. En daarna kon dan, laten we zeggen, de tegenstemmers ook het licht uitdoen. Dan kon je dat verschil kon je dan meten.
2: Ongelooflijk.
1: Maar hetzelfde heb ik dan ook nog gedaan met het verbruik van water. Dus de kraan aanzetten. En dan kon je het verbruik ook weer meten. En dan, dat was eerst de voorstemmer, zeg maar, dan weer de tegenstemmer. En het verschil daartussen was dan een ja of een nee.
2: Dat kan je nou vandaag de dag niet meer maken, toch?
1: Nou ja, met alle problemen die er zijn met de watervoorziening... Ja. En de elektriciteitsvoorziening.
2: Ja, precies.
1: Met name hier in Utrecht kan je nergens meer iets in een stekker in een stopcontact steken... want er komt niks meer uit.
2: Nee, precies. Nou, dat waren hele andere tijden. Wij gaan zo meteen draaien een liedje van Olivier Newton-John. 1977. Jij zou in Duitsland een muziekspecial met haar opnemen. Alles was al gepland, maar het ging niet door.
1: Nee, nou, ik moet een klein stapje terug. Ik maakte een programma voor de WDR. En een onderdeel daarin was Olivier Newton-John. We hadden elkaar nooit ontmoet. Tot daar in de studio. En dat klikte meteen tussen ons. Dus ze was ontzettend enthousiast over hoe ik dat nummer van haar had opgelost in beelden. En ze vroeg dus na afloop, God, kunnen we niet wat meer doen samen? Ik heb dat toen overlegd met Hannes Hof, dat was de baas van de WDR. De hauptabteilungsleiter, der Unterhaltung und Fernsehen.
2: Zo.
1: En die zei, ja, dat is leuk, gaan we special met haar maken. Nou, dat was allemaal kan en kruiken. Decor laten maken. Peter Gabriel had een prachtig decor gemaakt. Heel veel, met heel veel dieren. En heel veel groen. En een fantastisch decor. En toen moest toch eventjes... ik had het repertoire hadden we al uitgezocht. Dus toen ging ik daar... Ik wilde naar Londen om met haar te bespreken wat ik met haar wilde gaan doen. En toen ging dus de productieleider ging mee. De productionsleider. Een redacteur ging mee. Enfin, ging met een klein groepje... Gingen we naar Londen, naar de BBC, want daar was Olivier Newton-John bezig met een programma.
2: Ja.
1: En terwijl we daar waren, kwamen er twee van die kort geknipte crewcuts Amerikanen naar ons toe. En die zeiden, luister goed, Olivia die kan die show nog niet doen met jullie. Want ze gaat met ons mee naar Amerika, want ze gaat auditie doen voor een speelfilm. En die speelfilm was Grease, wisten we toen niet.
2: Ongelooflijk, ja.
1: Maar dat gebeurde daar toen. En die tuftige Duitsers, daar was ik toen wel heel pissig over. Die hadden dus nagelaten om een contract met haar te sluiten. Dus wel eigenlijk geen benen op te staan.
2: Nee, jeetje zeg.
1: Het ongeveer een dag of 10 of 2 weken ongeveer voor dat ik die show op zou gaan nemen. En toen viel zij weg.
2: Ongelooflijk.
1: Zat ik met een waanzinnig decor met van alles erin. Slangen, geiten, weet ik het wat, schapen, konijnen. Ik weet het allemaal niet. Het zat helemaal vol met dieren.
2: Maar er kwam een oplossing. Want jij hebt gebeld met Carly Simon, Lindsay de Pol, Melanie. Die konden allemaal niet. Je bent nog speciaal voor
1: nou,
2: Esther.
1: Nou, Lindsay de Pol kon wel.
2: Maar die wilde jij niet, of wat?
1: Jawel, die wilde ik wel. Maar op een avond, zeg maar een week voordat ik die show zou gaan opnemen, belde ze op. En zei met een stem die ik bijna niet kon verstaan, Bob, sorry, ik heb een angina. Ik moet het afzeggen.
2: Maar jij had een buurvrouw. En dat was niemand minder dan...
1: Nee, ik had toen eerst nog... Ja, als we het nou willen vertellen, dan moeten we het ook goed vertellen.
2: Ja, vertel het maar, zeker.
1: Ik had eind 60 jaren had ik een show gemaakt met Esther Ofarim. Voor de Bavaria in München. En dat was een hele mooie show geworden, zeg ik het zelf. En iedereen was daar heel happy mee, ook Esther zelf. En Hans Hof zei, zouden we Esther niet nog een keer vragen? Maar die had toen al besloten dat ze eigenlijk geen zin meer had om op te treden. En ik zei, zal er bellen? Dus ik heb haar opgebeld en gezegd, Esther, wil je een show met me maken? Zei ze, nou, ik ben eigenlijk gestopt, maar als je naar Tel Aviv wil komen, dan wil ik er wel met je over praten.
2: Zo.
1: Dus een uur later zat ik in een vliegtuig naar Tel Aviv. Ze hebben daar gepraat. Nou, ze werd enthousiast. We hebben repertoire uitgezocht. Gebeld met Klaus Doldingen. Die zou de arrangementen schrijven.

0: dorp. En dat was meer of meer mijn buurvrouw, Vicky Leandros. Met Vicky en Leo, die woonde daar met haar vader Leo.
1: Ja.
0: Met die twee ging ik regelmatig eten. We gingen ook wel naar disco's en zo. We hadden wel een leuke, gezellige band met elkaar. En ik dacht, nou, de enige die me nu nog kan redden is Vicky. Dus Vicky gebeld. En die zei, nou, hier is papa. En toen kwam Leo en toen zei hij... ze woonden toen al in Parijs. Ze waren weg uit Hamburg. School in Parijs. En die zei, Bob, morgen zijn we in Keulen. Nou, inderdaad, dacht erop, was ze in Keulen.
1: En
0: een paar dagen later stond ze in de studio en begonnen we aan onze eerste opname.
1: En zo wel, is het gekomen?
0: Zo is het gekomen, maar wel in het decor van... Olivia Newton-John. Ja.
1: Laten we haar maar gaan draaien. Want dat was gewoon een hele grote hit. Die hele film Grease. John Travolta en Olivia Newton-John.

Rob Rooyens, verantwoordelijk voor heel veel televisieprogramma's uit de jaren 70, ook op de Duitse televisie. Olivia Newton-John, die dus uiteindelijk niet kon omdat ze in Grease ging spelen. En Vicky Leandros, die nam de muziekshow waar. Bob, wij gaan eventjes naar Citroentje met suiker. 1973, 1974.

0: was een groot succes. Jij hebt het ook geregisseerd. Jij werkte met Ko van Dijk en met Piet Reumer. Ja, die twee die mochten elkaar toch niet zo?
1: Nou ja, oorspronkelijk was het met Piet. Maar Joop van den Ende die produceerde dat. En Joop die had toen met Ko van Dijk een vriendschap gesloten. Ook een werkgemeenschap gesloten. Maar Joop die ging helemaal, verzorgde alles voor Ko. Ko had 4 alimentaties te betalen.
0: Ach.
1: Enfin, die had heel veel problemen. En Joop die heeft dat allemaal bij hem weggehaald en gezegd: concentreer je en dan maak je werk, ik doe de rest. En bij de rest hoorde ook dat Ko een rol kreeg in Citroentje met Suiker.
0: Waar Piet Reumer al in zat.
1: Ja, waar Piet al die jaren eigenlijk al de grote ster in was natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: En zo gedroeg hij zich ook. Hij was de man waar het allemaal om draaide. Dat meende hij serieus. En toen kwam Ko erbij en toen voelde hij zich natuurlijk wel een beetje bedreigd. Want ja, er kwam een acteur van superformaat ineens.

0: binnen.
1: Wat een goede acteur was Ko van Dijk.
0: Ko was absoluut top in die tijd.
1: Ja. En hoe ging dat dan verder met die twee? Want jij zei, ja, ik kon beter opschieten met Ko dan met Piet.
0: Nou ja, ik kende Ko natuurlijk al lang heel goed. Ik heb daar bijna een jaar bij hem thuis gebivakkeerd. Want we hebben samen namelijk, in het begin van mijn carrière, hebben we samen een comedy-serie gemaakt. Die hij dan de acteurs bij regisseerde. En ik dan de camera's regisseerde. En de mise-en-scène maakte.
1: Ja. Jij, hoe kijk jij terug op die hele carrière van jou? Met wat voor gevoel kijk jij terug op die 70s?
0: De 70s?
1: Ja. Daar hebben we het over.
0: Nou ja, het was wel een leuke tijd, ja. Mooie dingen kunnen doen.
1: Veel werken natuurlijk.
0: Ja, veel werken, maar werken is niet erg. Zolang je dat kan doen met een ploeg mensen. Kijk, dat is ook wel een voorwaarde geweest, denk ik, om tot resultaten te komen. Ik heb eigenlijk mijn hele carrière lang, maar met heel weinig mensen samengewerkt. Dus dat selecteert zichzelf uit. Mensen die het gevoel hebben dat ze met jou tot iets kunnen komen, die willen er graag bij zijn.
1: Ja.
0: En anderen die passen daar dan niet in.
1: Nee, maar wat is het verschil tussen bijvoorbeeld jou nu of toen en John de Mol nu? Of is dat niet te vergelijken?
0: Nou, ik praat nu over een tijd waar John de Mol helemaal nog geen rol in speelde natuurlijk.
1: Nee, precies. Maar heeft hij niet heel veel programma's nu? Was het toen al anders in die 70s? Je hebt nu van die grote jongens die produceren zich helemaal klem.
0: Ja, ik weet niet waar je naartoe wil.
1: Ik wil eigenlijk gewoon naar het nieuws van 1:30.
0: Oh.
1: We gaan daarna doorpraten, als jij nog even tijd hebt. Want jij bent ook verantwoordelijk voor Willem Duis, hè? Zijn show.
0: Nou ja, voor de vuist weg heb ik opgezet, ja.
1: Precies. Nou, daar gaan we zo meteen daarover doorpraten.
0: Oké.
1: Okay. Ben jij dan ook de man van de vissenkom? Dat wil ik ook even weten.
2: Zie je niet samen voor een vrouw en een man? En een man zei nee. Wat is het dan?

over jou. Maar zij heette Els. De vergissing was groot en Els was heel boos en de liefde was dood. Bij onweer en bliksem en wenende maan is hij toen maar naar Els gegaan. Zij minderen elkaar, een man en een vrouw. En de vrouw zei, schatje, wat doe je nou? En de man zei, lieverd, ik doe niets. We

0: Vandaag in bureau Hengeveld.
1: In Amersfoort is een man op straat neergestoken. De daders gingen er vandoor en worden gezocht. In Oudewater sloegen koplampdieven toe. De eigenaar van een Volvo was de pineut. En goed bewakingsbeeld van een man die veel geld pint met, je raadt het al, een gestolen pas.
0: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht.
2: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: Goedemiddag, het is 2:30 geweest. Tijd voor het nieuws met jou, Casper. De Universiteit van Utrecht is beklad en vernield.
13: Ja, en daar is nu meer over bekend. In ieder geval over de daders. Want mogelijk waren er 5 daders bij betrokken bij die bekladding en vernieling van het bestuursgebouw van de Universiteit Utrecht. De gevel werd beklad met rode verf en tientallen ruiten werden ingeslagen. De 5 waren in het donker gekleed. De actie is opgeëist door pro-Palestijnen die willen dat de universiteit alle banden verbreekt met Israël. In het hele land gaat morgen het hitteplan in. De temperatuur loopt op tot boven de 30 graden met uitschieters tot 35, waarschuwt het KNMI in de Bild. Vooral ouderen en jongeren en jonge kinderen moeten opletten, zegt het RIVM in Bilthoven. Dus veel drinken en het huis koel houden. De gemeente Bunschoten gaat meer geld stoppen in stellen met relatieproblemen. Het budget voor relatietherapie gaat over 2 jaar omhoog, want er wordt meer gebruik van gemaakt, zegt de wethouder.
14: Ja, tijdens de evaluatie van relatietherapie is geconstateerd dat het tarief voor de hulpverleners niet meer toereikend is. En daarnaast heeft de groei van het gebruik zich ook doorgezet, waardoor het geheel van het budget niet meer toereikend is.
13: Er komen enkele duizenden euro's bij. In totaal betaalt de gemeente ruim €30.000 aan relatietherapeuten. En als zij het geld niet opmaken, dan moeten ze terugstorten. En FC Utrecht midden velder Zidane Iqbal heeft zijn debuut gemaakt op het WK. Hij speelt voor Irak en viel na een uurtje in tijdens de wedstrijd tegen Noorwegen. Het mocht niet baten, Irak verloor met 4-1. Dan nog het weer, zon, wolken, maximaal 24 graden. Vanavond is het droog, vannacht is het plakken en morgen dan is het heet.
12: Dankjewel, zometeen praat ik door met Bob Royens, want ook hij is verantwoordelijk voor dat populaire programma in de jaren 70, Voor de Vuist Weg.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen.
17: Voordeeluitjes.nl.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Amersfoort.
16: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
17: Voordeeluitjes.nl.
18: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Koken plus Baden uit Breukelen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
19: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
20: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
21: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
22: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Hans Bouwens. Natuurlijk, de George Baker Selection uit 1975. Goedemiddag, het is 2:09.
1: Aan tafel.
0: De hele week hebben wij leuke gasten in aan tafel. Vandaag Bob Royens. Hij is regisseur, programmamaker. Heeft heel veel televisieprogramma's gemaakt. We hebben er net al een paar voorbij horen komen als Citroentje met suiker. Ik wil het met jou, Bob, even hebben over dit programma. Heel bekend op de televisie. Willem.
2: Zo, goedenavond dames en heren. Leuk dat u er allemaal weer bent. Dit is de 14e jaargang, nummer 164, wat een beetje heet, van Voor de Vuist. Weg!
0: Op de Nederlandse televisie te zien van 1963 tot 1979. Bob, jij werd op een middag gebeld of je een avond een jubileumshow 15 jaar Voor de Vuist wilde regisseren. En daar zei je ja op, hè?
3: Ja, nou ja, ja natuurlijk. Het was zo dat normaal, ik heb dat programma opgezet en daarna heb ik het nog 2 jaar gedaan. Maar ik had andere ambities, ik wilde andere dingen doen.
0: Wat wilde je doen dan in plaats
3: van? Nou ja, wat ik gedaan heb, ik wilde andere programma's gaan maken.
0: Ja.
3: En kijk, zo'n Voor de Vuist, ja dat is leuk, samenstellen, dat is wel leuk. Maar het is natuurlijk toch een routineprogrammaatje.
0: Ja.
3: En je hebt gasten en je hebt gesprekken en nou ja, dan ben je wel gauw klaar met een bepaald moment. Dus ik wilde iets anders daar. Maar, dus ik was er al een hele tijd uit. En toen werd Gerrit en Brave, die belde mij op. En die zei, Bob, Theo Oordeman is ziek geworden. We hebben een jubileumuitzending vanuit Bussum het Spand. Kan jij vanavond die uitzending doen? Ik zei, ja, tuurlijk.
0: Heb je gedaan?
3: Ja, dus ik ben daar 's middags naartoe gereden en heb toen die uitzending gedaan.
0: Vanuit het Spand in Bussum. Ben jij nou ook dan verantwoordelijk voor de Vissenkom?
3: Nou, de Vissenkom die gaat dus terug naar het begin. Ik geloof 64 was de eerste uitzending.
0: Maar hoe kwam je erop? Van we zetten een kom met een goudvis erbij.
3: Nou ja, dat ging eigenlijk bijna vanzelf. Omdat Ger Luchtenburg was naar Amerika. Ger Luchtenburg, programmaleider van de AVRO, een briljante man. Ik was naar Amerika geweest, die had daar Johnny Carson gezien. En die kwam terug en zei tegen mij, Bob, luister, zoiets gaan wij ook doen. Ik heb de ideale man ervoor, Willem Duis. En ik zei, wat is het voor een programma, Ger? Hij zei, nou, het is je hebt een gast hier en dan heb je een tafel en een paar stoelen. En er komen wat gasten binnen en dan heeft hij daar een gesprekje mee. Af en toe zingt iemand een liedje en dat, ik zei, dat is het. Ja, dat is het. Nou, oké, zei ik, nou, dan gaan we dat doen.
0: Ja.
3: Toen dacht ik, nou, als het allemaal zo simpel is, waarvoor zou ik een decor nemen? Dus ik zei, ik neem geen decor. Alleen een tafel met daarop dan wat requisieten zoals een kan met wijn, of een fles met wijn, een kan met water, jus d'orange. Want dat is een paar glazen en dat soort dingetjes.
0: Ja.
3: En, maar ja, dat is ook wel een beetje saai. Het moet ook een beetje een huiselijke sfeer hebben, vond ik. Dus toen zei ik, nou dan maar die vissen kom erop.
0: Hoeveel vissen heb je versleten, weet je dat nog?
3: Ik heb geen idee. Het was de requisiteur, die zette die kom neer elke keer. Dan gingen er een plastic zak een paar visjes in, of één, weet ik niet meer precies. En dan na afloop dan ging dat weer weg.
0: Ja.
3: Ik denk niet dat steeds dezelfde vis was. Ik denk dat er iedere keer wel een andere vis in plompte.
0: Een ander visje. Wat ook heel bijzonder is, is dat jij hebt Amerikaanse zenders kunnen ontvangen. Want jij zat in Nichtevecht, daar zit je nog steeds. Jij kon daar dus Amerikaanse zenders ontvangen vanwege de militairen op Soesterberg.
3: Ja, dat klopt, ja.
0: Daar heb je van genoten, neem ik aan.
3: Ja, zeker. Want ik kon dus grote Amerikaanse shows zien. Perry Como, fijn noem maar op.
0: Mm-hmm.
3: Maar ook de Johnny Carson show. Dat was heel leuk om gewoon die Amerikaanse televisie te volgen.
0: Ja, dat snap ik. Nou ja, we kunnen nog uren praten. Want je hebt zo verschrikkelijk veel programma's gemaakt. Later natuurlijk ook nog in de jaren 80. Wedden dat, Kinderen voor Kinderen, Love Letters, de mini playback show. Ben jij nu vooral lekker aan het genieten in Nichtevecht?
3: Nou, genieten. Ik ben weer een nieuwe, eigenlijk min of meer een nieuwe carrière. Maar zo kan je het niet noemen. Begonnen met het maken van frames.
0: Wat is dat, frames?
3: Frames, dat zijn beeldisolaties uit programma's die ik gemaakt heb. Die heel bijzonder, die op zich als frame heel mooi zijn.
0: Mm-hmm.
3: En die bewerk ik dan en die laat ik dan opblazen.
0: Wat leuk.
3: En daar is pas een tentoonstelling van geweest.
0: Wat leuk, daar ben je mee bezig.
3: Ja, ja, en dat werd heel goed ontvangen, gelukkig.
0: Nou, Bob, ik vond het heel erg leuk dat jij de moeite hebt genomen om hier naartoe te komen. En dat we konden meegenieten van al jouw programma's die je hebt gemaakt. Dank je wel daarvoor.
3: Nou, dank je wel, heel hartelijk.
0: Dank je wel, en graag tot een volgende keer misschien.
3: Oké.
4: De week van de 70.

0: lekkere plaat. Zing When the Strings of My Heart. Op Radio M Utrecht. Het is laat, 13 voor 2.
1: De stem van M.
0: Deze week zijn wij op zoek naar de stem uit de 70's. Er wordt lekker gereageerd. Morgen de ontknoping. Misschien win jij wel onze portable radio met de legpuzzel. Hè? Met erop films uit de 70's. Let goed op, hij zal wel weer kort zijn. Dit is de opgave.
2: Geef mij een kus voor het geluk.
1: De stem van M.
0: Mailen maar naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Ontstonden ook van die mooie duetten in de jaren 70. Stevie Nicks natuurlijk, hè, van Fleetwood Mac, samen met Kenny Loggins. Whenever I Call You Friend.

0: Kenny Loggins, Stevie Nicks op Radio M Utrecht. We gaan even naar de dagvraag. Dat is de vraag waar we graag jouw mening over willen horen. Staat op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Hoe vierde je je verjaardag in de jaren 70? Was dat een vrolijke kringverjaardag met sigaretten in een glaasje? Of werd het anders gevierd? De meningen hoor je zo. Ik wil even naar de verjaardag van koningin Juliana. Die werd 70. En Jos Brink die presenteerde op de televisie in 1979 het programma Alstublieft Majesteit, ter ere van haar verjaardag.
1: We hebben dus een soort van programma voor u samengesteld. Dat leg ik u allemaal nog uit. Ik wilde alleen maar zeggen, lieve koningin, we houden allemaal vreselijk veel van u. Waarom, dat zal iedereen begrijpen. Heel, heel hartelijk gefeliciteerd. En blijf nog lang bij ons. Laten we daar maar mee beginnen dan.
0: Ah, en hij gaf de koningin een kus. Dat was heel bijzonder in die tijd, hè? Ja, maar wij zijn ook benieuwd hoe jij jouw verjaardag vierde. Yvonne die zegt, ach, stoelen huren, boodschappen, een bed vol met jassen, een kamer vol visite en bol met van die mierzoete Spaanse wijn, zure bommetjes met Gelderse worst, gevulde eitjes en inderdaad, daar heb je ze weer, de sigaret op tafel. Het was wel heel gezellig, maar je liep je de kleren de hele avond. En Corrie die zegt, op de dag zelf vierden we verjaardagen, tegenwoordig vaak in het weekend, gebak, augurken met ham, blokjes kaas, glaasjes met sigaretten en de kamer stond helemaal blauw. Goed luchtte dan maar weer. Hans die zegt, ach, het was gezellig, maar dan wel eerst boodschappen doen. Wie komt er? Wat rookt en drinkt iedereen? En na een verjaardag zat je altijd met sigaretten wat je merk helemaal niet was en met drank wat je ook helemaal niet lustte. Ik ga even naar onze technicus Mark. Jij was nog een broekie.
2: Ja, ik ben uit 75.
0: Kan je nog iets herinneren van hoe je het vierde?
2: Ja, nee, ik zei net van, was dat die sneeuwstorm in 79? Zei Edwin natuurlijk, ja, dat was allemaal.
3: Was toen.
2: Maar ja, toen was ik niet jarig. Dat was namelijk in de winter. En ik ben in de zomer jarig. Dus ik weet het niet precies. Ja, nee. Gewoon een taartje, opa en oma op bezoek. Zoiets.
0: Ja, maar inderdaad een kringverjaardag. En ik kan me nog herinneren dat er toch ook altijd wel wat gedronken werd door ooms en tantes. Mijn vader die hield van Bokma. Zo'n vierkante fles met jonge jenever. En mijn moeder die deed wel eens een bessie.
3: Een beetje noemden ze dat.
0: Ja, ja, inderdaad. En inderdaad blokjes kaas, hè, met zilveruitjes. Ja. En wat was het? Dadels met monsjoe, geloof ik.
3: Heerlijk.
0: En jij, Edwin?
3: Ja, ik ben natuurlijk op een bijzondere dagjarig.
0: 5 december.
3: Dus dat was altijd met Sinterklaas. En ja. Die kwam dan ook op school. Hè. Dus dat was ik speciaal, omdat ik ook jarig was.
0: Oh, wat leuk.
3: Mocht ik op zijn schoot, bij de Pieter erbij. En thuis kreeg ik dan op één dag heel veel cadeautjes. Dus het was altijd heel gezellig.
0: Dubbel feest. Ja. Laat het even weten. Hoe vierde jij je verjaardag in de jaren 70? Dan kan Aart daar vanavond nog over doorpraten. Jouw leuke programma zometeen?
3: Zometeen. Dat is maar heel kort in dit programma deze week. Alle 14 favoriet. Een variant op alle 13 goed. Hè. Die andere LP-reeks. We draaien de bovenste 14 van een bepaald jaar. Dan hebben we vrijdag de hele dag. 1978. Ja. Dit zijn allemaal mini-top 100'tjes die we dan doen. En het jaar vandaag is 1973. En nou, het is voor elk wat wils hoor. Deze bijvoorbeeld. We hadden net een brandalarm in het gebouw. Dat klinkt ook een beetje als, hè, dit.
0: Tosti-apparaat stond aan te koeken boven.
3: Moesten we allemaal naar buiten. Gelukkig was het mooi weer.
0: Ik mocht blijven zitten, gelukkig.
3: Jij wel, ja. Ja. Nou, in ieder geval, deze staat in dat lijstje van The Sweet. Die hadden inmiddels een nieuw geluid, hè. Lekker pittig, zo, bij de lunch, dit zo. Blockbuster, dat is een van die 14 die we gaan draaien. Dus we beginnen zo meteen echt heel zoet met een mooie Franse.
0: Hartstikke goed. Maak er een hele mooie middag van en heel veel plezier zometeen bij Edwin. Dag!

0: even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
4: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen, geef aan de collectant.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna €500 miljoen uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen. FC Twente speelt in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. De wedstrijden zijn op 23 en 30 juli. Het eerste duel is in Enschede. Twente moet 3 rondes zien te overleven om het hoofdtoernooi van de Europa League te bereiken. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden grotendeels droog. Komt de zon ook vaker tevoorschijn. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen veel zon, een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
9: Volendammer visspecialist Tom Tuip. In onze winkel vindt u een groot aanbod luxe visproducten. Ook het adres voor de lekkerste haring of gebakken vis. Visspecialist Tom Tuip. Middenburgt 7 in Vleuten.
10: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
11: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
12: Terug naar de jaren 70.
13: Bij het afscheid nemen van Veronica sterfde ook een beetje de democratie in Nederland.
14: 2 uur geleden zijn de laatste klanken de lucht in gegaan en kort daarna heeft de zendertechnicus het kristal uit de zender verwijderd, zodat verder zenden onmogelijk is geworden. Het piratentijdperk is definitief voorbij.
15: De week van de 70's.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Alle 14 favoriet. Met Edwin Leerman.
6: Nummer 14.

Amerikaan Mortimer Schumann, dat was zijn naam. Hij schreef voor anderen, waaronder Elvis, niet de minste dus. Kiss Me Quick bijvoorbeeld komt uit zijn pen. Hij vertaalde chansons van Jacques Brel in het Engels en ging in 1970 in Parijs wonen. En daar werd hij eigenlijk mocht Schumann en zong hij ook in het Frans Le Lac Majeur, wat een enorme hit opleverde voor hem, ook hier in Les Pays-Bas. En welkom in dit uurtje waarin we een soort mini top 100 doen. Vrijdag hebben we de echte de hele dag met 1978. En tot en met morgen vanaf 14 uur dus alle 14 favoriet. Je had in de jaren 70 de verzamel LP-reeks alle 13 goeds, maar dus ook alle 14 favoriet. Op 33 toeren gedraaid meestal op je pick-up. En deze week laat ik dus de bovenste 14 horen van de toplijst uit vier andere 70's jaren. Gisteren hadden we 1979 en vandaag is dat 1973. Toen had hier in Nederland net premier Den Uyl sinds de lente. Koningin Juliana vierde haar 25-jarig regeringsjubileum vanuit Soestdijk. En de burgemeester van Utrecht heette Hans Baron van Tijl van Serooskerken. En het draait hier vooral om de muziek uit diverse windrichtingen. Vanuit Griekenland nu het nieuwe muzikale leven bijvoorbeeld van Demis Roussos na Everdare Stelt. En hij was weer helemaal terug. Nummer

Geen Beatles deze week, maar het gaat wel even over Liverpool, hè? Met dit plaatje. De jongste telg was dat uit de Osmonds family. Hij had het meeste solo-succes in Nederland, want op nummer 12 dus, als 9-jarig knaapje nog op dat moment, deze Little Jimmy Osmond. Nou, we waren nog jonge blaadjes in 1973 en daar bij die oude eik, daar zat Tony Orlando met Dan en dat gele lint. En hij staat in dit lijstje op nummer 11.

Shirley Coltrane, een lied waarin ze haar uitvaart eigenlijk uitgebreid beschreef, met een echt gospelgeluid. Geen bloemen begreep ik uit de tekst. Nou, gelukkig is ze er nog altijd, nu 77 en toen was ze 24. 1973 was ook een overgangsjaar voor de Sweet. Een funny, zoete bubblegum geluid maakte plaats voor gitaren en glamrock. Hier is Blockbuster.

0: Nick McKenzie is dat. Zijn echte naam is Nick van der Broeke. Geproduceerd door Jack de Nijs. Die ging weer door het leven toen als Jack Jersey. En de saxofoon die we hoorden is André Mos. One is One op nummer 8. Zometeen meer van Nederlandse makelij. De Golden Earring hebben we. Zijn halverwege alle 14 favorieten. Eerst even het actuele regionieuws er tussendoor met Casper zometeen. Wie een huis wil in Utrecht moet niet alleen veel geld hebben, maar ook geduld. Daar hoor je zometeen meer over.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
5: ANWB en gaan.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
0: Het nieuws van 14:30 met Casper Kooij. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Steeds meer middeninkomers die hebben dus moeite met het vinden van een huis.
7: Ja, dat zegt de woonwethouder in Utrecht. Ja, of je nu koopt of huurt, het kost veel geld. En je moet ook nog eens flink wat geduld hebben. De wachttijd voor een sociale huurhuis is lang, bijna 12 jaar. Vandaag werd ook bekend dat de gemiddelde WOZ-waarde in onze provincie gemiddeld hoger ligt dan in de rest van het land. Zo'n 534.000 euro. De politie onderzoekt de explosie vannacht in Amersfoort en zoekt ook getuigen en camerabeelden. Het gebeurde bij een bedrijfsverzameld pand waar de glazen ingang aan diggelen ligt. Het is niet de eerste explosie daar. Het gebeurde afgelopen week 3 keer eerder in dezelfde straat. Amersfoort stevend af op een coalitie van Pro, Keihard voor Amersfoort, D66, VVD en CDA. De formateur denkt dat deze partijen er binnenkort uit zullen zijn. Zo is het parkeerbeleid nog wel een discussiepunt. Op hoofdlijnen zijn er afspraken en dat betekent dat niet alles wordt uitgewerkt. Sommige onderwerpen worden later besproken met de gemeenteraad. En morgen moet je de boel koel houden en ook nog eens goed drinken, zegt het RIVM in Bilthoven. Vooral jonge kinderen en bejaarden moeten oppassen. In het hele land gaat het morgen het hitteplan in. De temperatuur loopt dan op tot boven de 30 graden met uitschieters tot 35, waarschuwt het KNMI in de Bilt. Hou ook het weerbericht in de gaten op rtvutrecht.nl. Nou, nu zon, wolken, maximaal 24 graden. Vanavond is het droog, vannacht is het plakken en morgen is het dus heet.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Weba Design, badkamers, keukens en tegels in Bilthoven.
9: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië. En ga op avontuur in de Ardennen. Voordeeluitjes.nl.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
10: Voordeeluitjes.nl. Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stekelenburg en Van Zessen in Nieuwegein of Lexmond.
11: alle 14 favoriet. Met Edwin Meerman.
12: Radio 1 Utrecht. 7.

Welkom terug, een uurtje 1973. Misschien was het wel je geboortejaar, of kreeg je juist je eerste kind. Of wellicht kocht je je eerste huis, toen nog een stuk goedkoper. Of haalde je je rijbewijs. En ook als het geen speciaal jaar was, dan is het altijd nog die bijzondere muziek die het verschil maakte. Dit zijn de bovenste 14 van 1973 en allemaal favoriet. Golden Earring dus op nummer 7, Radar Love. En dit bosje Rode Rozen dan één plekje hoger. Het was ook een heel goed jaar voor Freddy Breck. Nou, daar is hij. Op Radio M Utrecht.

Demis Roussos had de wind ook duidelijk mee in 1973. Alleen al in deze bovenste 14 van het jaar 2 noteringen. Forever and Ever hadden we net ook al op nummer 13. En dit was dus My Friend the Wind. De zomer moet nog beginnen, maar we blikken nu alvast even terug. In ieder geval was die van 1973 mooi. En die werd kort samengevat door Gerard Koks. En Letty de Jong, dat is deze stem. En daar komt hij dan zelf ook nog even voorbij. En het is nu een mooie ode aan deze Rotterdammer.

Protestlied van Redbone. De op twee na best verkochte plaat van 1973. Want het ging vooral nog op 45 toeren. En zometeen dan de topper van toen. Maar eerst nog de tweede plek. En het zijn overigens allebei kippenvelmomentjes. En deze is wel heel meer zoet. De Rolling Stones.

0: Nou, dit was al een echte favoriet, maar er is er nog eentje iets populairder. Die hebben we nog klaarstaan voor dit lijstje vandaag in 1973. En dan komt Jos na drieën met allemaal schijfjes die je nog had, hè, toen in die dagen.
1: Schijfjes? Ja, ik draaide gisteren zomaar spontaan een Mi Amigos lieveling. Dat waren dan van die platen, die werden dan elk uur soms bijna gedraaid. Die is nu niet meer voor te stellen. En ik vroeg, wat zijn nou de mooiste alarmschijven, troetelschijven, lievelingen,
0: paradeplaten,
1: treiters. Schrijven. Ik heb er 130 op de Facebookpagina gezet. 130 hoesjes. Nou, kijk even. Ga lekker grasduinen en de schijven vliegen om je oren zometeen.
0: Je vergeet nog de favoriet schijf. Dat past wel leuk bij dit programma, toch?
1: Ja, en ook de Afro's radio en televisietip.
0: Die had je ook nog. Veel plezier met Jos. En dit is hem.
2: Nummer 1.
0: Sheriff Dean. En wat een romantiek.

0: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
8: Utrecht. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het nationaal hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna €500 miljoen uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. FC Twente speelt eind juli in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. Deze twee clubs spelen eerst nog de eerste voorronde. De verliezer van dit onderlinge duel komt ook een Nederlandse club tegen, maar dat is dan Ajax in de Conference League. Zowel Ajax als Twente moet 3 voorrondes overleven om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden overwegend droog. Daar is ook vaker de zon. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel, Jeroen.
10: Van de ANWB. Op de A12 Den Haag naar Utrecht. Een file van een paar minuten tussen Woerden en de Meren. Er zijn bergingswerkzaamheden daar. Zometeen in de week van de 70's, de Eagles.
11: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Utrecht of Woerden.
9: Juwelier Duvolet staat al twee decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
14: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
15: Terug naar de jaren 70.
16: In de laatste 10 jaar is het aanzien van de Utrechtse binnenstad grondig gewijzigd door de bouw van het immense complex Hoog Catharijne.
17: De week van de 70's.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Goedemiddag, met Jos.

0: Heb je dat nou ook, als je die platen hoort, Hij is 70's deze week, dat je jezelf weer ziet op de camping, of dat je je eerste schooldag hebt, of dat je voor het eerst op die Zundap ging rijden? Dat heb ik dan wel. Beetje frisse lucht in de studio. Dit is Utrecht stad waar we zijn. Dit is de week van de 70's. Is everybody happy? Ja, natuurlijk. Nou. Leuk dat je luistert naar de week van de 70's met vrijdag. De grote finale, de top 100 van 1978. En bedankt voor al die leuke reacties. Ik was bezig met schijven. Gisteren heb ik 130 hoesjes op de pagina gezet. De Facebookpagina van Radio M Utrecht. En zo kwam ik op de schijven van de radiozenders. Die werden soms bijna elk uur gedraaid. Veronica had deze. En deze had Hilversum 3.
1: Look out! Hilversum 3. Toetelschrijver.
0: En mi amigo.
2: Mi amigo's lieveling.

0: Uit België kwam ze, Sheila en de Bee Devotion. Bij Radio M Utrecht hebben we de week van de 70's. Bedankt trouwens voor al die leuke reacties die je geeft. Ja, ik heb de LP Tros TV Tunes er maar even bij gepakt. En dit was dan zo'n Tros TV Tunes. Op tv dan werden de ledenspotjes uitgezonden. Of je maar alsjeblieft lid van de Tros wilde worden. En de Pickle Nickel Orchestra, die hoorden daar helemaal bij. We draaien alarmschijven, treiterschijven, troetelschijven. Nou, noem maar op. Gerard heeft gereageerd, Gerard Sterkenburg. Hij zegt, Jos, met dit weer kun je er maar eentje draaien. Erasmo Carlos. Ja, de alarmschijf was het.
1: Veronica's alarmschijf.
0: Alarmschijf. 13 augustus 1976, toen werd hij, nou misschien wel elk uur...

andere mensen. Die kunnen daar een mooie dans op doen. Erasmo Carlos, alarmschijf was dit. Lang geleden hoor, 13 augustus 1976. Het is de week van de 70s. En ik heb even de schijven erbij gepakt. De troetelschijven, de alarmschijven, de treiterschijven, lievelingen. Je had ook nog Afro's Radio en Televisietip en de NCV favoriet schijf, was dat toch? Ja. Wordt gereageerd via onze Facebookpagina, want ik heb 130 hoesjes van schijven erop gezet. Wim Verstegen die zegt, nou wat een geweldige nummers staan daarop. Maartje Weda die gaat voor Space Oddity van David Bowie. Dat is ook trouwens een schijf. Ineke in Vreeswijk die zegt, wat een mooie nummers. Je hebt er nogal wat opgezet op Facebook. Vicky Leandros heeft zij een herinnering aan. Met haar broer zat ze op camping het Meerdal in Amerika, ja, in Limburg. En Vicky Leandros wordt daar helemaal verrot gedraaid, zoals ze zegt. Dan heb ik Jan Willem uit Utrechtstad. Die zegt, nou, Mother's Finest. Daar heb ik nog steeds een hele mooie herinnering aan. Nou, hier is hij voor jou.

0: Ik zie ze nog de dansje maken. Ja, love, Trojan Horse, hartstikke leuk. In de week van de 70s, de week van de 70s. Bij Radio M Utrecht, ik draai alarmschijven, troetelschijven, treiterschijven, lievelingen, Avro's radio- en televisietips. Je had nog iets van de KRO en de NCV. Heb ik verzameld 130 hoesjes op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Heel leuk als je gaat grasduinen, zoek er eentje uit. Dit van Luf was trouwens een alarmschijf in 19... Nee, een troetelschijf. Ik haal het door elkaar in 1978. Het nieuws uit onze buurt gaat over de bekladding en vernieling van dat gebouw van de universiteit. Hoe zit het daarmee? En nu op tv, althans over een paar uur op tv, is dit programma.
1: Vandaag in bureau Hengeveld.
2: In Amersfoort is een man op straat neergestoken. De daders gingen er vandoor en worden gezocht. In Oudewater sloegen koplampdieven toe. De eigenaar van een Volvo was de pineut. En goed bewakingsbeeld van een man die veel geld pint met, je raadt het al, een gestolen pas.
1: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht. Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
7: Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof.
6: Verwen jij je maar.
7: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
6: Maar mee.
7: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
6: Ja, ik voel hem.
8: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
9: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
10: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
9: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
0: Het is tijd voor het regionieuws van 3:30. Hi Casper.
11: Hi.
0: Het nieuws uit onze buurt. We gaan verder praten natuurlijk over de vernieling van het bestuursgebouw van Universiteit Utrecht. Niet één dader, niet twee, niet drie, niet vier.
11: Maar mogelijk 5 daders waren daar vannacht mee bezig geweest. De gevel werd beklad met rode verf en tientallen ruiten werden ingeslagen. De 5 die waren in het donker gekleed. Pro-Palestijnen hebben de actie intussen opgeëist. Die willen dat de universiteit alle banden met Israël verbreekt. De gemeente Bunschoten gaat meer geld stoppen in stellen met relatieproblemen. Het budget voor relatietherapie gaat over 2 jaar omhoog, want er wordt meer gebruik van gemaakt, zegt de wethouder.
12: Ja, tijdens de evaluatie van relatietherapie is geconstateerd dat het tarief voor de hulpverleners niet meer toereikend is. En daarnaast heeft de groei van het gebruik zich ook doorgezet, waardoor het geheel van het budget niet meer toereikend is.
11: Ja, er komen enkele duizenden euro's bij. In totaal betaalt de gemeente 30.000 euro aan relatietherapeuten. En als zij het geld niet opmaken, dan moeten zij dat terugstorten.
0: Je kan best wel eens wat hulp gebruiken als je relatie niet goed is. En als je kinderen hebt en je zit allebei in die misère, dan kun je wel eens hulp gebruiken. Dus ik vind het wel goed.
11: En relatietherapie is niet goedkoop, zo blijkt.
0: Zo is het.
11: Wordt ook steeds duur. Alles wordt duurder, hè?
0: Ja.
11: FC Utrecht middenvelder Zidane Iqbal heeft zijn debuut gemaakt op het WK. Hij speelt voor Irak en viel na een klein uurtje in tijdens de wedstrijd tegen Noorwegen. Het mocht niet baten. Irak verloor wel met 4-1. En in Utrecht stonden vandaag een carnavalsband en een grote muziekuitgever lijn tegenover elkaar in de rechtbank. Het gaat om een parodie van de kapotte kachels uit Eindhoven. En het gaat om een liedje van ABBA. Ik ben benieuwd of je het herkent.
13: Ja. En zo

0: Ja, nu ik het zou horen.
1: Dan denk jij nog even na. De uitgever wil dat het nummer niet op Spotify staat. De band zegt dat het zo'n parodie eigenlijk gewoon moet kunnen. Nou, de rechter die moet de knoop doorhakken en dat gaat hij doen eind deze maand. Dan is het duidelijk wie er gelijk heeft. Nou, meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. Dan nog het weer, zonwolken, maximaal 24 graden. Vanavond en vannacht is het droog en dan blijft het lang warm. En morgen dan wordt het heet.
0: Ja, hè? We gaan in de 30 graden toch, komende dagen?
1: Met pieken tot 35 graden zelfs.
0: Wow, om 17:50 hebben wij de weervrouw en die weet het helemaal voor de komende dagen. Casper Kooij, dankjewel hè.
1: Graag gedaan.
0: Het wordt langzaam drukker. Het is woensdag met de W van weinig files, maar er zijn uitzonderingen. A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-Noord en Barneveld 6 minuten. Langer is hij tussen Barneveld en Hoevelaken 21 minuten. A2 Utrecht naar het zuiden tussen Geldermalsen en Waardenburg 18 minuten. A12 Utrecht-Arnhem 5 minuten tussen Knooppunt Oude Rijn en Lunetten. A27, daar heb ik er twee, Almere-Utrecht tussen Eemnes en Bilthoven 12 minuten. En Utrecht-Gorkum 11 minuten tussen Hagestein en Lexmond. Nou, muziek uit de 70's. Zometeen, dit is de week van de 70's.
2: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
4: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals Ma was.
5: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
6: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
7: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

deze plaat toch nog heel erg 60's klinkt hoor. Boudewijn de Groot, het was echt 1972. Dit is een zender met de lekkerste letter, Radio M Utrecht, met de week van de 70's. De 3 voor 4. De 3 voor 4, niet te veel galm van hier. De 3 voor 4, ik heb weer 3 platen uitgezocht en er is een overeenkomst tussen de volgende 3 platen. Doe mee, raad die overeenkomst en win een mooie 70's prijs. Ja, het is gewoon goed luisteren of er een overeenkomst te vinden is. De eerste van Badfinger.

Misschien denk je van, hey, dat klinkt wel een beetje als de Beatles. Het kan wel kloppen, want Paul McCartney schreef dit. Come and get it for Badfinger. Het kwam ook bij Apple, het label van de Beatles, uit. Nou, dit was aanwijzing 1. Er komen nog 2 platen. Mocht je nou zeggen, Jos, ik zie een overeenkomst, geef het even door via de app van RTV Utrecht. En hier is nummer 2.

met citroentje met suiker? Of was het die serie geweldig? Adele Bloemendaal, Piet Reumer en Leen Jongewaard. En nog steeds vind ik dit de leukste die Adele zong.

0: mooi.
1: Ja, geweldig. Adèle op Bloemendaal met carnaval. Dat is een van de hoogtepunten als het gaat om carnavalsplaten. Leuk dat je meedeed met de 3 voor 4. Ik kan er maar 1 bellen. Of misschien 2.
2: Met Peter.
1: Peter, hier Jos bij Radio M Utrecht. Goeiedag.
2: Dag Jos, goeiedag.
1: Is de zomer al begonnen bij jullie, het zonnetje en zo?
2: Nou, het is een beetje bewolkt eigenlijk hier. Maar qua temperatuur is het wel warm, ja.
1: Ja, korte mouwen.
2: Een beetje benauwd.
1: Ja,
2: wel absoluut. Korte mouwen, maar nog geen korte broek.
1: Nee. Hey Peter, was jij er al in de jaren 70?
2: Ja, toen was ik er net. Ik ben van eind jaren 60. Ik luister wel graag naar de jaren 70. En ik vind het ook heel grappig dat mijn kinderen ook weer de muziek van die tijd waarderen.
1: Oké.
2: Maar ik... mijn kindertijd was eigenlijk in de jaren 70. Dus ik was er wel, maar ik heb het met terugwerkende kracht heb ik de muziek beter leren kennen.
1: Eigenlijk ben jij een retro 70s fan.
2: Ja, dat denk ik wel. Ja.
1: Nou, hartstikke leuk. Die zijn er ook en dat vind ik hartstikke leuk. Nu de 3 voor 4. Ik heb 3 platen uitgezocht.
2: Ja.
1: Peter, ik hoop dat het goed is. Wat heb je eruit gehaald?
2: Ja, ik hoop het ook. Nou, ik hoorde de Babies. Tenminste, dat was een liedje van de Babies.
1: Ja.
2: Dat was trouwens een van de eerste singeltjes die ik ooit kreeg.
1: Oh.
2: Dus dat is me altijd wel bijgebleven. En ik hoorde Leen Jongewaard en Adèle Bloemendaal met het Zal je kind maar wezen. En toen dacht ik, het is kind of baby. Of,
1: ja. Maar dan kom je in de knoei met de eerste Badfinger. Come and get it.
2: Nee, dat is ook puur gokken. Dus waarschijnlijk verkeerd gegokt dan.
1: Hey Peter, ik vond het wel leuk om je even in de uitzending te hebben gehad. Ik wens je nog een hele fijne week. Week van de 70s. Tot de volgende keer, man.
2: Dankjewel. Succes. Okay. Hartstikke leuk. Doei, doei.
1: Hoi. Dat was Peter. En de volgende heeft het hopelijk wel goed. Want het was weer een... misschien niet zo erg makkelijke. Ja, gisteren was hij echt ingewikkeld, geloof ik. Ik bel nu nummer 2. Even kijken of dat allemaal lukt. Of diegene ook even aan de lijn gaat komen. Dat zou toch wel geweldig zijn als dat gaat lukken.
3: Hoi, met Ria.
1: Ria.
3: De voicemail.
1: De voicemail? Nee, toch?
3: Oproep niet gemist.
1: Dus
3: bel even opnieuw.
1: Nou ja, bel even opnieuw. Nou, dan ga ik dat toch even proberen. Ik heb gewoon de voicemail gepakt. Dat komt niet zo heel ver voor. Ik ga nog 1 keertje doen. Kijken of dat gaat lukken. En neem nu op, Ria. Dat zou ik zo leuk vinden. Nee, het gaat niet gebeuren.
3: Hallo?
1: Ja, Ria. Jos hier. Ja. Bij de radio. Ja. Hallo.
3: Ja, hi.
1: Hey, wat is de oplossing van vandaag?
3: Volgens mij is het of it.
1: Het of it. We begonnen met Come and Get It van Badfinger. Isn't it time? Ja. En het zal je kind maar wezen. Goed geantwoord.
3: Nou, dankjewel.
1: Je krijgt een 70's prijs. Ik stuur je het boek met deze titel... Het levensgevoel van de jaren 70 in advertenties.
3: Dat vind ik leuk.
1: Die stuur ik op. Ik wens je nog heel veel plezier met de week van de 70's, Ria.
3: Oh, we zijn niet elke dag, echt.
1: Tot de volgende keer.
3: Yo, doei, groetjes.
1: Ik draai troetelschijven, alarmschijven, treiterschijven. Ik vond een hele mooie Mi Amigos lieveling. Hij was ook troetelschijf. Een vergeten plaats van Cliff Richard, maar zo mooi.
4: Mi Amigos lieveling.

0: Ik was niet de enige die dit een mooie plaat vond. Hij werd Hilversum 3 troetelschijf en Mi Amigo's lieveling. 1977, hey Mr. Dreammaker. Straks nog meer alarmschijven, treiterschijven en noem maar op. Deze ook. Een hele mooie van Barclay James Harvest.
1: Brother Louis. Louis, Louis, Louis.
0: Ja, zometeen meer. Dit is de week van de 70s bij Radio M Utrecht.
2: Oh, heerlijk hier, hè?
3: Ja, eindelijk even niks.
4: Dit is echt nice.
5: Hola, le pongo dos cervezas.
6: Hola, señor. Sí, twee bier.
4: Voor mij?
2: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
5: Por favor.
2: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
12: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
13: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar naartoe geld over te maken. De man moet naast de zelfstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. De Europese Commissie komt na een noodoproep van Artsen zonder Grenzen met meer geld voor de bestrijding van ebola. Vooral in de Democratische Republiek Congo verspreidt het dodelijke virus zich nog altijd snel. Brussel trekt bijna een half miljard euro uit. Het geld is vooral bestemd voor onderzoek naar vaccins en behandelingen. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Vanaf morgen kan het tropisch warm worden en daarom geldt vanaf dan het nationaal hitteplan van het RIVM. Hitte kan vooral bij ouderen, kinderen of mensen met een chronische aandoening leiden tot gezondheidsproblemen. Mantelzorgers en zorgpersoneel krijgen daarom het advies om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Op het WK voetbal hebben Schotse fans in de stad Boston in meerdere cafés al het bier opgedronken. Café-eigenaren zeggen dat ze nog nooit zoiets hebben meegemaakt. De Schotten dronken dit weekend 4 keer meer bier dan Amerikaanse bezoekers rond de belangrijkste Amerikaanse feestdag op 4 juli. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23, vanavond klaart het verderop en blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dat geloof je nog niet, Jeroen. De Schotse voetbalfans hebben al het bier opgedronken. Ik hoop dat ze nog wat over hebben gelaten en dat ze zich nog kunnen gedragen. Hier op het dak van RTV Utrecht is het nu 24 graden. Het gaat de goede kant op. Hier zijn de files van de ANWB. Het wordt drukker. Het zijn ze van 10 minuten of langer in de regio Utrecht. A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Waardenburg. 26 minuten door een ongeluk. De weg is weer vrij. A12 Utrecht Arnhem tussen Knooppunt Oude Rijn en Lunetten. 18 minuten. Er wordt gewerkt aan de weg. A27, daar heb ik er twee. Almere richting Utrecht tussen Knooppunt Eemnes en Bilthoven. 8 minuten. Ongeluk daar. De weg is weer vrij. En de A27 Utrecht Gorkum. Een kwartier tussen Houten en Noorderloos. Zometeen lekker meer muziek in de week van de 70's.
4: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
14: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
15: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
16: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
17: Volendammer visspecialist Tom Tuip. In onze winkel vindt u een groot aanbod luxe visproducten. Ook het adres voor de lekkerste haring of gebakken vis. Visspecialist Tom Tuip. Middenburg 7 in Vleuten.
18: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
19: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
20: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
21: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
22: Terug naar de jaren 70.
23: The winner of the 1975 Eurovision Song Contest is Netherlands.
24: The week van de 70's.
12: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu. Oh yeah.

0: waar denk je dan aan? Misschien wel aan die vakanties uit de 70s. Misschien wel in Frankrijk. Misschien op een camping met je tentje, wat ook. Dit is de week van de 70s. Overal in de wereld kun je ons ontvangen. Ja, in de hele wereld via de app van RTV Utrecht. Ik blijf het zeggen en we blijven het doen. Ik draai alarmschijven, treiterschijven. Natuurlijk van alles. Miami's lievelingen, troetelschijven. Ik heb er nu een gevonden van de Moody Blues. Het was 1970. Toen werd het een alarmschijf. En we draaien hem voor Harold van der Meer uit Utrechtstad.
1: Veronica's alarmschijf.

0: Ik was nog maar een klein jochie en ik had het kippenvel, hetzelfde kippenvel als nu. Moody Blues, Nights in White Satin is heel mooi. Deze is op een andere manier misschien net zo mooi, prachtig. Het was een alarmschijf in februari 1971. Ik draai troetelschijven, ik draai Mi Amigo's lievelingen, treiterschijven en alarmschijven vandaag. Ik heb Hans in Maartensdijk aan de lijn. Hans, goedemiddag man.
1: Goedemiddag Jos.
0: Hoe zag jij eruit zo halverwege de jaren 70?
1: Netjes gekleed.
0: Oké.
1: Okay. Niet te lang haar.
0: Oké. Okay.
1: Ja, en ik werkte die tijd.
0: Mm-hmm. Niet te lang haar, wil dat zeggen op je schouders of wat dan ook?
1: Nee, gewoon kort haar.
0: Ja, was jij hippie?
1: Nou, een beetje.
0: Een beetje hippie?
1: Ja.
0: Ja. Wat eigenlijk ook
1: nee,
0: wel...
1: Maar als ik zat bij een uitkeringsinstantie en ik had klanten aan mijn bureau. Dus mm-hmm. In die tijd moest je nog netjes in het pak, strot en zon.
0: Oh ja.
1: En correct haar hebben.
0: Je moest er een beetje netjes uitzien.
1: Ja,
0: wat wel een essentiële vraag is bij jongens uit de jaren 70. Op wat voor brommer reed je?
1: Ik reed een oude damesfiets.
0: Een oude damesfiets, oké. Okay. En het is nooit voorgekomen als dat je zei van nu
1: nee,
0: koop ik
1: nee, ik heb nooit een brom gehad.
0: Oké. Okay.
1: Ik ging wel eens met vrienden aan Loosrecht.
0: Ja.
1: En dan zat ik achter of de brommer of ik reed die brommer van die vriend van me.
0: Mm-hmm. Wat is het belangrijkste wat we hadden in de jaren 70 wat er nu niet meer is voor jou, Hans?
1: Dat ik iets normaals kan vertellen zonder dat er ruzie is.
0: Oké. Okay. Want dat kan niet meer, volgens jou?
1: Nee. Als je zegt, nou ja, dat soort, dat bevalt me niet. Nou, dit is gelijk klein in last.
0: Oké. Okay. Misschien...
1: Ja, ik heb bij een uitkeringsinstantie gewerkt, het GAK.
0: Mm-hmm.
1: Ik kwam, dagelijks bij diverse mensen van allerlei plumage.
0: Ja.
1: Buitenlanders, Nederlanders. En dan kijk je gewoon anders tegenaan.
0: Mm-hmm. En nu... Zijn er meer korte lontjes? Dat hoor je wel vaker, hè?
1: Helemaal.
0: Ja. Zeg Hans, we gaan weer terug naar de jaren 70. Ik vroeg welke alarmschijf, troetelschijf vind je de allermooiste? En jij komt er met Waldo de Los Rios, symfonie nummer 40 van Mozart. En dat was de allereerste treiterschijf van Radio Noordzee.
1: Ja, nou, ik luister het meest naar Veronica. Noordzee was mijn zending in iets. Dus.
0: Oké. Okay. Nou, in ieder geval, Radio Noordzee heeft tot 1974, tot augustus, ook lekker meegedaan. Ik ga hem nu draaien, Hans, de groetjes in Maartensdijk. En geniet van de week van de 70's.
1: Ja, het is genieten volop.
0: Dankjewel.

0: Oh yeah, Pointer Sisters, lekker. Lekker gedanst. Dit was uit 1979, het was voorjaar en het werd NCFV favoriet schijf op Hilversum 3. Ja, ik ben bezig met de schijven. En straks nog meer schijven. Toetelschijven, treiterschijven, alarmschijven, lievelingen van Mi Amigo, we hebben het allemaal. In Wijk van Duurstede, zon overgoten, denk ik. Daar woont Gerda. Gerda, ik zeg goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jos.
0: Is het lekker zonnig bij jullie daar?
1: Het gaat af en toe een beetje betrekken. Het is een beetje hollen en stilstaan hier.
0: Oh.
1: Dan komt de zon door en dan is het bewolkt en net een enkel spasje. Maar het mag geen naam hebben.
0: Nee hoor, dat mag zeker geen naam hebben. Hey Gerda, was jij er al in de 70s?
1: Ja, want ik ben van 1962. Dus...
0: Oké. Okay. Hoe konden we jou herkennen toen?
1: Hoe ze mij in de 70s.
0: Ja?
1: Nou, je had allemaal die bonte kleuren ook, hè? Van tuinbroeken. En ik kan me rood, geel, alles kon.
0: Ja.
1: Maar ik kan me ook herinneren dat er een periode is geweest dat blanke klompen, dus echt die klompen, wat de boeren vroeger hadden, dat was weer in.
0: Oh ja.
1: Met spijkerrokken en, hou je vast, gestreepte kousen, wat de Bay City Rollers ook heel erg hadden. En mut.
0: Oh,
1: dus
0: ja.
1: Zeg maar rood en geel, ja. Ik heb er nog mee gelopen ook, erg, hè.
0: Nee hoor, dat is wel hartstikke leuk.
1: Mijn moeder vond het verschrikkelijk, die klompen. Ik kreeg ze wel.

0: Ja, nou, ik kan het helemaal, ik zie je ook helemaal voor je. Jij hebt voor My Boy gekozen van Elvis, hè? Mooi.
1: Ja. Ja, ik vind dat eigenlijk van alle nummers die hij gemaakt heeft, ja, vind ik dit eigenlijk de mooiste. Voor zover je van mooiste kan spreken. Ja, vind dit toch de mooiste.
0: Het werd dan ook de alarmschijf. Hey, doe heel wijk beduur zijn de groeten. Dag Gerda.
1: Ja, ik ga doen en nog een goede uitzending.
2: Veronica's alarmschijf.

0: Oh, jongens, misschien word ik wat ouder. Maar ik kan dit bijna niet zonder traantjes meer horen. Als je wat in je leven hebt meegemaakt. Ik weet niet of je dat kent, Casper. Dan hoor je een plaat en dan denk je, oh, ik heb ook zoiets meegemaakt. En dan raak je een beetje geëmotioneerd. Heb jij dat wel
1: eens? Ja, met liefdesverdriet en zo, of niet?
0: Ook.
1: Ook, ja. Ja. Ja, heel veel liedjes gaan over de liefde natuurlijk. Dus dan, dan raakt dat gauw.
0: Nou ja, dit gaat over scheiden, my boy. Ik heb ook een zoon en dan heb je een gesprek, weet je wel. Dus dat komt allemaal boven. Dat is het mooie van goede muziek, hè?
1: Hou op, straks ga ik ook huilen.
0: Nee, dat moet je niet doen, want je moet het nieuws lezen zo. Wie in Utrecht een eigen huis wil kopen of wil huren, moet van goede huizen komen. Je hoort er zometeen meer met Casper Kooi.
2: Pas je eindelijk het perfecte shirtje in de pas?

0: betalen. Direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
6: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
5: Hoe dan?
6: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: Tijd voor het regionieuws van 4:30. Casper, goedemiddag.
9: Goedemiddag.
8: De burgemeester van Utrecht stad Dijksma is het gedonder zat.
9: Ja, in de wijk Overvecht. De aanpak van overlast wordt aangescherpt na jaren van rellen en geweld. En de politie bereidt zich nu voor op de zomer, zegt de burgemeester. Want dan zijn er vaak de meeste problemen. Intussen zijn er dwangsommen van 2500 euro voor overlastgevers. En wordt er meer ingezet op jongerenwerk. De harde kern zou bestaan uit 20 tot 30 jongeren. Steeds meer middeninkomens hebben in Utrecht moeite met het vinden van een huis. Dat laat de woonwethouder weten. Of je nu koopt of huurt, het kost veel geld. En ook nog eens moet je geduld hebben, want de wachtlijst voor een sociale huurhuis is lang, bijna 12 jaar. Vandaag werd dan ook bekend dat de gemiddelde WOZ-waarde in onze provincie gemiddeld hoger ligt dan in de rest van het land. Zo'n 534.000 euro per woning. Amersfoort stevend af op een coalitie van pro, keihard voor Amersfoort, D66, VVD en CDA. De formateur denkt dat deze partijen er binnenkort uit zullen komen. Zo is parkeerbeleid nog wel een discussiepunt. Over hoofdlijnen zijn afspraken, over sommige andere onderwerpen wordt dat dan besproken met de gemeenteraad. En de Amersfoortse atlete Femke Bol is in Tsjechië tweede geworden bij haar outdoor debuut. Ze liep een tijd van 1 minuut 57 en hiermee is ze ruim een seconde langzamer dan het Nederlands record van Ellen van Lange. Bol die stapte vanaf dit seizoen over op de 400 meter horde naar de 800 meter zonder horde.
8: Ik zou ook veel liever zonder horde lopen. Heb jij dat ook?
9: Ja, gewoon 800 meter gaan met die banaan, zou ik zeggen.
8: Dat
9: ja.
8: Ik dacht, wie heeft dat ooit bedacht dat ze van die hekken op de baan zetten?
9: Ja, ja.
8: Dat
9: ja.
8: Misschien om het extra moeilijk te maken. Femke van ons allemaal. Hey. Applausje, applausje, applausje. De tweede plek, goed resultaat. Hey?
9: Ook nog applaus voor het weer waarschijnlijk.
8: Ja.
9: Want er zijn zon, er is zon en er zijn wolken en het is maximaal 24 graden. Vanavond is het droog, vannacht wordt het plakken en morgen dan is het heet. Ja, richting de 30 graden.
8: Ja, deodorant mee naar je werk. Hè?
9: Lekker zweten.
8: Ja, allebei in korte mouwen, hartstikke goed. Casper, over een half uur hè, de update bij Aart. Een rijtje files van de ANWB. Er staat een flink aantal van 10 minuten of langer in de regio Utrecht. A2 Utrecht en Bos, een file van 21 minuten tussen Everdingen en Zaltebommel, komt door een ongeluk en de weg is weer vrijgemaakt. Dan de A12 Utrecht Arnhem tussen Oude Rijn en Lunette een half uur wegwerkzaamheden. En een onwelwording op de A12 Utrecht Arnhem tussen Veenendaal en Oosterbeek. Een paar minuten is het nu file, rechterrijstrook is dicht. A12 Arnhem Den Haag tussen Bunneke en Knoopend Oude Rijn 19 minuten. Arnhem Utrecht tussen Lunette en Oude Rijn 11 minuten. Ook nog de A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd naar de A28 22 minuten. Zometeen meer muziek. Week van de 70's.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Soest.
12: Voordeeluitjes.nl. Boek nu 4 sterren hotel De Bonte Wever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor €179.
13: Voordeeluitjes.nl.
14: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Weba Design keukens, badkamers en tegels uit Beeldhoven alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
17: Voordeeluitjes.nl.
18: Goedemiddag. Met Jos van Heerden.

0: Si Jérôme, volgens mij zingt hij over zichzelf aard. C'est moi. Zie, Jérôme, en dan moet ik toch weer denken aan Wim T. Schippers. Hij is overleden en de teksten van Wim die dwarrelen door de redactieruimte. Ja. Van dat ben ik dus. Dus eigenlijk zingt hij dat ben ik dus.
1: Reeds. Ja, geweldig.
0: Ja, heel mooi. Radio M, Utrecht, week van de 70's. Jij zit er ook goed in, Hart, deze week.
2: Ik geniet zo van de verhalen uit de jaren 70.
0: Ja.
2: Het begin van ik ben van 72 zelf. Dus zeg maar die eerste jaren, daar weet ik natuurlijk niet zo heel veel meer van. Maar door de verhalen van onze luisteraars wel. Gisteren prachtige herinneringen aan Turks fruit. En ja, de rode oortjes waarmee de pubers van toen, ja, in de bioscoop zaten.
0: Ja, dat zie je dan. Ik had Gerda aan de lijn straks uit Wijk Beduursteden. En die zegt, en dat drong pas later door, hoe zij eruit zag. Dat was een vraag, hoe zag jij eruit in de 70's? Ze zegt, ik liep op klompen, blanke klompen, een spijkerrok en gestreepte sokken.
2: Ja.
0: Dat kon dus allemaal gewoon.
2: Je ziet het voor je. Ja, ja. Nou ja, wat je ook voor je ziet, althans veel mensen, hoe de verjaardagen waren in de jaren 70.
0: Ja, ja.
2: Daar komen mooie verhalen over binnen. En laat ze maar binnen stromen. Veel kringverjaardagen.
0: Oh,
2: ja. Waar het blauw stond van de sigaretten en sigarenrook. Sigaretten in een glaasje.
0: Ja.
2: Ham met augurk. Sherry.
0: Sherry en dan blokjes kaas. En ik weet nog wel, in de 70's had je sherrykuur. Dat was volgens mij, er werd bij Radio Veronica volgens mij reclame voor gemaakt. Dat was een sherryfabrikant. Volgens mij heeft die het bedacht dat je aan de sherrykuur kon om af te vallen.
2: Ach.
0: En je werd er natuurlijk hartstikke dik van.
2: Geweldig. Ja. Nou ja, wat herinner jij je nog van de verjaardagen? Hoe werd dat gevierd in de jaren 70? Stuur maar even een berichtje via de RTV Utrecht app. Dan hoor ik daar straks heel graag meer over. We gaan verder Sagarko Broeren horen. Presentator van ons opsporingsprogramma, Bureau Hengeveld. Je hoort uitgebreid de burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma, over de onrustige situatie in Overvecht toch al best wel lang.
0: Absoluut. Dat allemaal straks. Ik ben bezig met alarmschijven, treiterschijven, Mi Amigos lievelingen en ook deze.

0: Beatles. Earth, Wind & Fire. Ja, het is niet te geloven. Dit komt gewoon uit de 70s. En het was Mi Amigo's lieveling. Ik ben vandaag bezig met treiterschijven, alarmschijven, troetelschijven, radio- en tv-tips en noem maar op. We gaan even naar de Hoef, want daar woont Gerard. Gerard, goedemiddag, man.
1: Goedemiddag, jongens.
0: Wat was jij voor ventje in de 70s?
1: De early 60s waren echt mijn uitgaansjaren. En daarna huisje, boompje, beestje.
0: Huisje, boompje, beestje. En was het zo, zoals de meeste mensen, dat ze gingen stoppen met uitgaan toen het huisje, boompje, beestje ging beginnen?
1: Dat is wel veel minder, ja.
0: Oké.
1: Ja, dat is wel minder. Maar ik ben er weer theaterbezoeken gaan doen.
0: Theater is ook leuk.
1: Ja, dat is zeker net zo leuk. Dat is, concerten, hè.
0: Maar laten we het eens even hebben over je wilde jaren in de 70's. Waar ging jij de beest uit hangen in de buurt?
1: We gingen naar Noordwijk, dat ken jij ook wel. Boel 7.
0: Ja, ja.
1: En had je het zeepaardje, had je ook, waar we heel vaak kwamen.
0: Ja.
1: Of we kwamen in Winterveen. Of je had in Nieuwkoop, ik ken de Spiro, waar alle Nederlandse bands altijd speelden. Dus
0: okay.
1: Ja, wij hadden wel de keuze in mijn jeugd.
0: En hoe kon je Gerard van Scheppingen herkennen?
1: De drummer van de Kids, zelfde haar. Zelfde lengte, zelfde grootte.
0: Oké, dat wil zeggen dat je dat hebt gedaan gewoon, ja. Zeg, ik ga jouw plaatje draaien die je hebt gevraagd.
1: Ja.
0: Alarmschijven, toedelschijven wil je. The Temptations, ja. Ik ben heel blij met je. Dankjewel, Gerard.
1: Dankjewel, Joris. Tot de volgende ronde. Hoi.
2: Veronica's alarmschijf.

0: Wat mij betreft een van de beste van de 70s. Temptations was alarmschijf december 1972. Bedankt voor het meedoen. Vond weer gezellig met de troetelschijven, alarmschijven, tijdenschijven, meer Nico's lievelingen enzovoort. Blijf lekker luisteren. Aard in 70s kleding. Niet. Nee. We hebben hier. Blijf lekker luisteren naar Radio M Utrecht. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door u.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Vijf uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. De schipper van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij Terschelling is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof voer de kapitein niet onvoorzichtig. De snelboot had in 2022 in de nacht een aanvaring met een watertaxi. Vier mensen kwamen om het leven. Beide schippers werden door de rechtbank veroordeeld tot een taakstraf. Alleen de kapitein van de snelboot ging in hoger beroep en is nu vrijgesproken. Zeker 800 gebruikers van Scorito, het grootste online sportpoolplatform van Nederland, hebben een mail gekregen waarin staat dat ze moeten betalen voor hun WK-pool. Volgens het bedrijf doen ze zich voor als particulieren, maar hebben ze eigenlijk een zakelijke voetbalpool waar ze een betaald pakket voor zouden moeten aanschaffen. Als ze niet betalen, dan wordt hun WK-pool verwijderd. Tot 10 persoon is de pool gratis, maar daarboven kunnen de kosten oplopen tot duizenden euro's. Tijdens het WK-voetbal doen zo'n 1,5 miljoen mensen in Nederland mee aan een pool bij Scorito. De Hubertus-tunnel in Den Haag blijft nog langer dicht. Een jaar geleden begonnen er onderhoudswerkzaamheden die in april klaar hadden moeten zijn. De tunnel is een belangrijke verbinding tussen Scheveningen en de noordelijke rand van Den Haag. Verkeer wordt nu omgeleid en dat leidt tot veel vertraging. Omdat de datum in april en in juli ook niet wordt gehaald, kreeg de aannemer al een boete. En de tunnel gaat nu naar verwachting half september open. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluitte de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, komende zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerder de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar hij raakte geblesseerd. Feyenoord heeft de terugkeer van Giovanni van Bronckhorst als trainer bevestigd. Deze 51-jarige Rotterdammer, die tussen 2015 en 2019 ook al hoofdcoach was in de Kuip, heeft voor 2 jaar getekend, met een optie voor nog 1 jaar. Sipke Hulshof, die eveneens een verleden heeft bij Feyenoord, wordt zijn assistent. Het weer, nog een bui af en toe, aan het zuiden af en toe ook zon. Het is een graad of 23. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Ja, dat wordt zweten morgen. Een hele goede middag.
3: Je luistert naar Radio M Utrecht en de hoofdpunten van het nieuws, die weet Casper.
4: Zweten wordt het ook voor de politie in Utrecht. Die zet zich schrap voor een zomer met gedonder in de wijk Overvecht. Volgens de burgemeester zijn er tientallen jongeren die daar de boel op stel te zetten. Over een kwartier hoor je haar. Middeninkomens kunnen lastig een huis vinden in Utrecht. Alles is duur en voor sociale huur moet je bijna 12 jaar wachten. En een carnavalsband uit Eindhoven die stond vandaag voor de rechter in Utrecht. Ze hadden een liedje van ABBA verbouwd. En de muziekuitgever is daar boos over. Hoe dat nummer klinkt, dat hoor je over een half uur.
3: Ik ben benieuwd dat zo meteen nu de files. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 25 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. A12 Utrecht-Arnhem tussen knooppunt Ouderijn en knooppunt Lunetten. Een half uur vanwege wegwerkzaamheden. A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en knooppunt Ouderijn 10. A12 Arnhem-Utrecht tussen Lunetten en knooppunt Ouderijn ook 10. En dan de A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Lunetten en Lexmond 20 minuten. En tussen Lexmond en Werkendam nog eens 10.
11: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
12: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
13: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
14: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
15: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
14: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
16: Terug naar de jaren 70.
17: Geen auto's op de wegen, behoudens. Een enkele met ontheffing, die we nastaarden. En rolschaatsende kinderen zelfs. Althans, tot de politie daar een stokje voor stak.
18: De week van de 70's.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: I do, I do, I do, I do, I do. Abba!
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Ja, een hele goede middag op deze woensdag, 17 juni 2026. De dag dat blijkt dat het nog steeds verschrikkelijk moeilijk is een woning in Utrecht te vinden. Op een sociale huurwoning komen soms duizenden reacties. En het is ook de dag dat het RIVM waarschuwt voor de hitte van morgen. Het hitteplan is weer van stal gehaald. En het is een historische dag, natuurlijk. Want op 17 juni 1970 wordt Erik Hulzebos geboren. De marathonschaatser wordt tweede in de Elfstedentocht van 1997. Maar wordt de absolute nummer 1 in het snabbelcircuit.

Ja, en zo ging hij het land door. Hij werd dus geboren in de jaren 70 en vierde zijn verjaardagen waarschijnlijk ook in de woonkamer, die blauw stond van de sigarettenrook, waar de rolletjes ham met augurk rondgingen, waar bier werd gedronken en sherry. Wat weet jij nog van die verjaardagen uit de jaren 70? Hoe werd dat bij jou thuis gevierd? Schets even een sfeerbeeld voor me. En stuur een berichtje via de RTV Utrecht app. Dan praten we straks. Dit zijn Lulu en David Bowie.

0: uit de jaren 70 in onze week van de jaren 70. The Man Who Sold the World, Lulu en David Bowie. Het is bijna 4:15. Jaren van overlast, rellen, straatraces en confrontaties met de politie dwingen de gemeente Utrecht om de aanpak in Overvecht verder aan te scherpen. Burgemeester Dijksma erkent in een interview met RTV Utrecht dat de problemen hardnekkig zijn en de aanpak van de afgelopen jaren onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. Verslaggever Iris Tasseron sprak de burgemeester en zij gaf aan dat er op dit moment al extra inzet in de wijk is.
1: Nou, we hebben zeker extra mensen in de wijk en we proberen ook daar te zijn waar het nodig is. Je merkt ook wel dat het heel onvoorspelbaar blijft. Dus sommige avonden is het heel erg rustig en op andere momenten dan in één keer ontvlamt de boel. En ja, we moeten daar ook goed op voorbereid zijn. Maar dit is niet alleen een zaak van repressief erbovenop zitten, maar ook toch proberen preventief met jongerenwerk, met gesprekken met ouders, gewoon de dingen te doen die nodig zijn.
2: Toch is er een groep, bewoners spreken erover, dat is een groep jongeren die voelen zich herenmeester, die zijn onaantastbaar, hebben geen vertrouwen in politie, justitie of burgemeester of wie dan ook. Is die groep wel dan aan te spreken of is die groep wel, zeg maar, krijgen jullie daar wel grip op dan?
1: Nou, niet iedereen is aanspreekbaar, helaas. Ik zou willen dat het zo was. En dat betekent dat voor sommige van deze grootste raddraaiers, de organisatoren zou je kunnen zeggen, er ook echt iets anders in petto is. We hebben natuurlijk op verschillende momenten mensen aangehouden. We werken nu ook bij een aantal van hen met een last onder dwangsom. Dat betekent dat zij een hele forse boete van 2.500 euro krijgen op het moment dat ze ergens opduiken waar ze gewoon niet bij horen te zijn. En we proberen dus ook met nieuwe vormen van, ja, toch straffen, ook in ieder geval de grootste rapdraaiers te ontmoedigen.
2: En hoe groot is die groep? Hebben jullie daar goed zicht op?
1: Nou, we krijgen daar steeds beter zicht op. We weten bijvoorbeeld wie er bij oud en nieuw zich misdragen hebben. Sommige van deze mensen hebben op latere momenten dit jaar ook weer teruggezien in de wijk. Dus die hebben we in beeld. En dat betekent dat we daar ook persoonsgericht echt van, ja, dader tot dader bijna een aanpak voor ontwikkelen. En dat is een kostbare zaak. Dat kost tijd. We hebben ook niet meteen iedereen in het gelid, zou je kunnen zeggen.
2: Maar hebben jullie zicht op de groep? Kennen jullie ze allemaal?
1: Nou, allemaal durf ik niet te zeggen, want veel mensen die zich misdragen, die gebruiken ook gezichtsbedekkende kleding en zijn niet altijd meteen herkenbaar. Maar we krijgen wel een steeds beter beeld van wie het zijn.
2: En hoe groot is dan die groep? Moet ik denken aan 20 jongeren? Moet ik denken aan 100 jongeren?
1: Nou, het zijn denk ik enkele tientallen, maar de ergste denk ik zo'n 20 tot 30 jongeren, schat ik in.
2: Wordt het niet tijd als gemeente, als het al zo lang speelt en je krijgt geen grip op bepaalde groepen, wordt het niet tijd om dan eventjes de aanpak echt helemaal te gaan herzien?
1: Nou, we weten vanuit verschillende ervaringen dat dit type aanpak van zo'n persoonsgerichte benadering wel degelijk werkt. Alleen we weten ook dat u zegt, we zijn al 15 jaar bezig. Dat is niet zo. We zijn echt pas de laatste jaren begonnen met heel stevig in te zetten op het aanpakken van jonge aanwas in de criminaliteit. Daar hebben we ook extra geld uit Den Haag bijvoorbeeld voor gekregen. En dit kost tijd om dit gewoon ook echt beter op orde te krijgen. En wat we nu aan het doen zijn, is ook de stevige kant van het jongerenwerk meer te benadrukken. Het is niet alleen je critical friend, een jongerenwerker, maar ook iemand die moet normaliseren, normeren en ook grenzen stellen. En ook daar zijn we eigenlijk nu mee aan de slag.
2: Wat zou u dan de bewoners, die zich allemaal, of tenminste, die voor een deel maakt zich zorgen, een deel is ook heel gelukkig in de wijk, hè, want het is een groene wijk, een mooie wijk. Wat zou u de bewoners willen zeggen die juist die overlast ervaren?
1: Nou, ten eerste dat ik dat echt heel vervelend voor hen vind. Want dat is ook het cynische. De bewoners in de wijk zelf zijn de grootste slachtoffers van het gedrag van soms hun eigen jongeren. En tegelijkertijd wil ik ook laten zien dat we dit serieus nemen. Dat we alles doen wat in ons vermogen ligt om ermee aan de slag te gaan. Maar ik wil ook wel eerlijk zijn en zeggen, we hebben het niet morgen opgelost.
2: Wanneer wel, vraagt een bewoner dan?
1: Ja, zo snel als kan. En nogmaals, we doen echt ons best. En we hebben ook niet voor niets bijvoorbeeld in Den Haag gevraagd, geef ons extra politie. Ik lobby wat dat betreft me helemaal suf.

Wat stond er op tafel? Wat waren de hapjes? Misschien wel augurk met ham. Weet je wel, zo'n fijne combinatie. Veel reacties. Michael die schrijft over dat roken. Ja, na een feestelijke dag gingen 's avonds de ramen wijd open om de blauwe sigarettenrook te doen verdwijnen. Het was knus en gezellig toen der tijd. Heerlijke, onbezorgde jeugd beleefd. Verjaardagen, vakanties. Heerlijke tijd. Kan je mij een retourticket terug in de tijd geven? En Eddie zegt, ja, hoe gezellig was dit? Nou, heel gezellig, kennelijk. Herinner jij je nog hoe die verjaardagen gingen bij jou thuis? Wat stond er op tafel? Hoe was de sfeer? En hoe blauw stond het huis van de rook? Stuur me maar een appje.

0: Casey Ann's and Sunshine Band. Straks hoor je nog The Cats en The Hollies. Zometeen eerst het regionieuws met Casper. Er zijn liedjes van artiesten waar je maar beter van af kan blijven. Hoor je zometeen veel meer over.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort.

0: voor, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
2: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Nu bij Dirk, Gourmet Gold, 49 cent. Hoor je goed, 49 cent.
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
8: Half zes, het regionieuws met Casper. Goedemiddag.
9: Goedemiddag.
8: Ja, er komt een camera.
9: Ja, zeker. En die komt in Amersfoort. Daar wordt een camera geplaatst na meerdere explosies bij een huis. In Vathorst ging het 3 keer mis aan de Sprengenberg. De camera hangt dan tegenover het huis om de boel in de gaten te houden. 4 jongeren uit Utrecht zijn opgepakt voor meerdere plofkraken bij geldautomaten. De groep zou hebben toegeslagen in Bilthoven, Laren en Lopik. Huizen en auto's zijn daarbij beschadigd. De groep zit vast en heeft binnenkort wat uit te leggen aan de rechter. Ondernemers in Laagse Vuurse zijn opgelucht, want de komende maanden is het dorp beter bereikbaar dan gedacht. De Dorpsstraat is vanuit de Bilt en Den Dolder weer open voor auto's. Er wordt gewerkt aan de weg, maar die werkzaamheden worden nu verplaatst tot na de zomer. En in de Utrechtse rechtbank stonden vandaag een carnavalsband en een grote muziekuitgever lijnrecht tegenover elkaar. Het gaat om een parodie van De Kapotte Kachels uit Eindhoven. En het gaat om een parodie van dit nummer van ABBA.
10: Ben zo blij, hoppa, dat je bent van mij. Okay. Is was ik te dik, maar nu heb ik stik.
9: Ja, het liedje heet Dikke Pants in plaats van Take a Chance. Ja. De uitgever die wil dat het nummer niet op Spotify staat, maar de band zegt dat zo'n parodie gewoon moet kunnen. De rechter die beslist eind deze maand wie er gelijk heeft. Nou, meer nieuws op onze website rtvutrecht.nl. Krijgen nog het weer, zonwolken. Vanavond is het droog, vannacht is het plakken en morgen dan is het heet. Dan is het over de 30 graden.
8: Ja, ja. Kan jij er goed tegen?
9: Nou, jij zegt nu al.
8: Ja.
9: Ja, ja, nee, ik kan daar niet zo goed tegen. Nee, ik denk dat ik een extra t-shirt meeneem, want ik zweet heel snel.
8: Dat is een nice to know. De files, A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, een half uur oponthoud daar. A12 Utrecht Arnhem tussen knooppunt Ouderijn en knooppunt Lunetten, 35 minuten vanwege wegwerkzaamheden. A12 Arnhem Den Haag tussen Houten Oost en de Meren een kwartier. A12 Arnhem-Utrecht tussen Lunetten en knooppunt Ouderijn ook een kwartier. Dan 2 meldingen van de A27. Utrecht-Gorkum tussen Houten en Noorderloos een kwartier. En tussen Lexmond en Werkendam, een stukje verder naar het zuiden, rijden opnieuw de file in. Ook daar een kwartier op onthoud.
11: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
12: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergolazonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
14: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
15: De uitvaart was zo mooi, echt.
5: Ja. Zoals ma was.
6: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
15: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
16: Utrecht komt thuis met Aardvaart.

0: The Cats en Let's Dance. Je luistert naar Radio M Utrecht. In onze week van de jaren 70 halen we herinneringen op en verhalen uit die tijd. Verjaardagen, daar praten we vandaag over. En ik vroeg net, god, wat stond er dan allemaal zo op tafel? Adi schrijft, nou, wat dacht je van vreedborreltjes? Zoals boerenjongens op brandewijn, advocaat met slagroom en bol. Ellen zegt, ja, kaas. Met een zilveren uitje erop. Inderdaad, ja. En bij Marianne op thuis stonden glaasjes op tafel met filtersigaretten. En caballero-sigaretten. Iedereen rookte. En ik had als kind prikkelende ogen van al die rook. Ja, dat kan ik me voorstellen. Yvonne, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, herkenbaar beeld?
1: Ja, zeker. Heel herkenbaar.
0: Hoe ging dat bij jullie in de jaren 70?
1: Ja, we hadden een kleine 3-kamer-flat. Dus het was allemaal niet zo groot. Dus we hadden niet genoeg stoelen. Dus er werden de stoeltjes gehuurd.
0: Ja.
1: 20 van die houten gevallen.
0: Ja.
1: En die jassen werden allemaal in de slaapkamer gegooid op het grote bed.
0: Ja.
1: Het was wel gezellig.
0: Maar je moest dus echt stoelen. Maar dan zat die hele kamer natuurlijk mutje stampend vol. En dan moesten jullie dan een beetje tussendoor laveren.
1: Ja, klopt.
0: Ja.
1: Ja, heel gedoe altijd. Eerst al koffie met taart. En als je dat gehad had, dan waren er altijd wel mensen die opstonden. En die gingen dan afwassen.
0: Heel aardig.
1: En dan, allerlei drankjes.
0: Ja.
1: En ik maakte ook wel eens bol. En dan wilde ineens iedereen bol.
0: God, was dat ook weer bol? Dat was gewoon heel veel, een soort sangria, toch?
1: Nou, het was gewoon allerlei blikjes met vruchtjes. Mandarijntjes aardbeien.
0: Mandarijnen op blik, dat is toch eigenlijk...
1: Ja.
0: Nou ja.
1: En dat gooide je allemaal bij elkaar. En dan, als je begon met een hele fles van die vreselijke zoete wijn. Die zoete Spaanse wijn.
0: Ja.
1: Maar dat ging als een tierenlier.
0: Ja, dat geloof ik wel, ja. En gevulde eieren, ook lekker.
1: Gevulde eieren. Ja, maar die vind ik nog steeds heel lekker.
0: Ja, zet je die nog steeds op tafel bij verjaardagen?
1: Ja, nou, verjaardagen vieren we eigenlijk niet meer. Daar heb ik niet meer zoveel zin in. Mm. Maar gewoon normaal, als we een visite hebben of wat dan ook. Of met de kerst of zo.
0: Dan kan je nog steeds voor een gevuld ei bij jou terecht.
1: Ja, absoluut. Ja, zeker. Ja, heerlijk.
0: Yvonne, dank je wel. Fijne avond.
1: Ja, hetzelfde.
0: Dag. Hallo Anneke.
2: Hallo Art.
0: Ja, hoe werd het bij jullie gevierd met 11 kinderen?
2: Ja, het was het tweede huisje, want ik ben van 54, dus het was in het iets groter huisje. Maar iedereen kwam gewoon, al de broers en zusjes met aanhang, ooms en tantes, vrienden. Het huis zat echt bomvol.
0: Ja.
2: De kleintjes moesten allemaal op de grond gaan zitten. En de ouderen kregen een stoel. Er stond altijd bol, wat die mevrouw er net ook al zei, bol maar met alcohol en zonder alcohol.
0: Oh ja, bol voor de kleintjes en bol voor de oudjes.
2: Maar ja, wij wisten op een gegeven moment welke met alcohol was en zonder alcohol.
0: Nee.
2: Dat wisten we niet meer. En zuster Bloedwijn, dat rond mijn moeder en tantes. En ik zie die fles voor nog op tafel staan.
0: Ja.
2: En citroentje met suiker. Weet je, dan deden ze een beetje schepje suiker in de citroenwijn. Een citroentje was dat. Een jenever, zeg maar, denk ik.
0: Ja.
2: Want wij waren natuurlijk nog jong. Maar het was altijd gezellig.
0: Ja,
2: ik heb zelfs nog een foto. Ik denk dat ik 65 jaar oud is. En dan dansen mijn ouders nog. Dat is zo apart. Want ik ben zelf nu 72. En dat is zo apart als je dan je foto van je ouders ziet dansen.
0: Dat is toch lief.
2: Ja, maar die vloer ging ook helemaal heen en weer, hè?
0: Ze stonden te springen.
2: Alle kopjes gingen van links af. Nee, het waren hele oude huizen.
0: Ja.
2: Dus dat waren houten vloeren. Dus als iedereen een beetje ging dansen of twisten of rock'n'rollen, want dat gebeurde in die tijd, dan ging alles tekeer.
0: Ja, nou zeker als er een beetje pleegzuster Bloedwijn in zat natuurlijk.
2: Ja, ook dat. Ja. En jenever, de heren met een jenever, die werden ook ineens vrolijk.
0: Oh ja, jenevertje erbij.
2: En heel veel roken.
0: Ja, dat is toch ongelooflijk dat zo ging, hè?
2: Ja, maar ik denk dat het eigenlijk nu pas een beetje, want ik zeg het eerlijk, in 1990 hadden wij goudvissen, 10 in een kommetje. En toen alle visite weg was en was een rommel opgeruimd. En ik denk ineens, hè, wat doet die visser daar? Die lagen allemaal boven water te drijven. Die hadden gewoon nicotinevergiftiging. Ik heb als de sodemotor al die visjes eruit gehaald. In slaakommen en in schaaltjes gedaan. We waren echt, kan je nagaan wat rook doet, hè?
0: Wat is dit nou voor verhaal? Je hebt gewoon je goudvissen vergiftigd met nicotine?
2: Nee, ja, maar ik heb ze heel goed verzorgd. Dus er is er 1 overleden en 9 bleven er leven. Maar dat was gewoon, de rook slaat op zo'n grote vissenkom. Ja. Ik had gewoon zo'n wijnvat ooit gekocht bij een bloemending. En daar zaten gewoon 10 black mollies in. En die konden niet tegen rook.
0: Nee, ik heb zo'n verhaal heb ik nog nooit gehoord.
2: Nou, het is echt waar. Ik heb echt vrees. Het was echt dat ze allemaal boven water dreven.
0: Nou, als u goudvissen heeft, u bent gewaarschuwd.
2: Niet roken. Want niet roken. Rook slaat op water. Dat weet ik dus. Je leert op je oude dag nog.
0: Nou, kijk eens even. Nooit oud om te leren. Anneke,
2: nee,
0: dankjewel. Hé,
2: hey, groetjes.
0: Fijne avond.
2: Doei.
0: Ja, dat is weer een leermoment, mensen. Hier in de week van de jaren 70 op Radio M Utrecht. En dit is de Little River Band. It's a long way there.

0: de Hollies. The Baby. Ja, voordat het echt zweten wordt. Hallo Margot.
1: Hallo Aart.
0: Ja, dit is de laatste dag dat we nog redelijk zweetloos naar buiten kunnen, geloof ik, hè?
1: Ja, maar je voelt het wel buiten nu. Nu het warmtefront gepasseerd is, dat verliep eigenlijk vrij traag. Met vrij veel wolkenvelden vandaag. Af en toe ook wel een beetje zon. Een drupje, een spettertje regen vanochtend. Maar ook vanmiddag nog een enkel spettertje op sommige plaatsen. Maar dat warmtefront is nu inmiddels naar het noordoosten getrokken. En we zitten vol in de aanvoer van die tropische lucht vanuit Frankrijk. De temperaturen die zijn vandaag, omdat we nog wel bewolking hadden, nog niet huizen hoog opgelopen. 23,0 in De Bilt, 23,7 in Cabauw. Maar op dit moment, in die warme lucht, is het nog steeds buiten 23 graden. Dus wat dat betreft een heerlijke zomeravond met vanuit het zuiden komt ook nog eens eventjes dat zonnetje om de hoek kijken. Dus wat dat betreft wordt het een mooie avond, denk ik.
0: Nou, genieten van de avond. En ja, hoe gaat dat dan verder? Hoe warm gaat het worden?
1: Ja, komende nacht gaan we eerst nog eventjes naar beneden. Naar 15, 16 graden. En dat minimum wordt bereikt na zonsopkomst. Dat is om 16:15. En daarna gaat de föhn aan. Want vanuit het zuidwesten komt er hele warme lucht naar ons toe. En het wordt morgen al zo'n 28, 29 graden. Met flink wat zon. Ook wel wat hoge en wat lagere wolkenvelden. Dus het zal niet helemaal blauw zijn. Maar het is echt wel wennen hoor aan die warmte. Zeker omdat in de loop van de dag ook nog eens de luchtvochtigheid gaat toenemen. Dus dat betekent dat die warmte echt wel behoorlijk broeierig, een beetje benauwd gaat aanvoelen. Met name in de middag en avond. Vandaar dat het KNMI vanaf morgen, vanaf 10 uur... het Nationaal Hitteplan al van stal heeft gehaald. En dat duurt in ieder geval een dag of 5. Tot en met volgende week maandag.
0: Oké. Nou, dan kijken we over een uurtje even ook maar het weekend in, hè? Kijken hoe warm dat wordt.
1: Okay. Zeker, zeker. Gaan we even doen.
0: Tot zometeen.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Ik heb mensen buikpijn.
3: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
4: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
3: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
8: 6 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland trekt €500 miljoen uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. €250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan de Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Ze zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. De beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. Zeker één trambestuurder zou beelden van beveiligingscamera's in je tram hebben gedeeld. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. De Hubertustunnel in Den Haag blijft nog langer dicht. Een jaar geleden begonnen er onderhoudswerkzaamheden die in april al klaar hadden moeten zijn. De tunnel is een belangrijke verbinding tussen Scheveningen en de noordelijke rand van Den Haag. Verkeer wordt nu omgeleid en dat leidt tot veel vertraging. Omdat de datum in april en later ook in juli niet werd gehaald, kreeg de aannemer al een boete. Volgens Omroep West loopt de boete daarom verder op. De tunnel gaat nu naar verwachting half september open. Zeker 800 gebruikers van Scorito, het grootste online sportpoolplatform van Nederland, hebben een mail gekregen waarin staat dat ze moeten betalen voor hun WK-pool. Volgens het bedrijf doen zij zich voor als particulieren, maar hebben ze eigenlijk een zakelijke voetbalpool waar ze een betaald pakket voor moeten aanschaffen. Als ze niet betalen, dan wordt hun WK-pool verwijderd. Tot 10 personen is de WK-pool gratis, maar daarboven kunnen de kosten oplopen tot duizenden euro's. Tijdens het WK-voetbal doen zo'n 1,5 miljoen mensen mee aan een pool bij Scorito. De schipper van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij Terschelling is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof voerde de kapitein niet onvoorzichtig. De snelboot had in 2022 in de nacht een aanvaring met een watertaxi. 4 mensen kwamen om het leven. Het lichaam van een van hen, een jongen van 12, is nooit gevonden. Beide schippers werden door de rechtbank veroordeeld tot een taakstraf. Alleen de kapitein van de snelboot ging in hoger beroep. Hij is nu vrijgesproken. Feyenoord heeft de terugkeer van Giovanni van Bronckhorst als trainer bevestigd. De 51-jarige Rotterdammer, die tussen 2015 en 2019 ook al hoofdcoach was in de Kuip, heeft voor 2 jaar getekend met een optie tot een derde jaar. En de Engelsman Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerder de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar hij raakte geblesseerd. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer, het klaart vanavond verder op. Het blijft dan nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
9: De hoofdpunten van het nieuws uit onze regio, die krijgen we van Casper.
10: De politie in Utrecht zet zich schrap voor een zomer met gedonder in Overvecht. Volgens de burgemeester zijn tientallen jongeren die de boel daar op stelte zetten. Daarover vertelt ze straks zelf over een half uurtje. Dan hoor je ook over de coalitie in Woerden. Die is rond. En 4 Utrechtse jongeren zijn opgepakt voor plofkraken bij geldautomaten, zoals in Bilthoven.
9: 6:30 horen we daar meer over. Nu de situatie op de weg. A2 Utrecht-Den Bosch. Bij Beest is een ongeluk gebeurd. De afrit daar is dicht. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 20 minuten vertraging heb je daar. A12 Utrecht-Arnhem tussen knooppunt Ouderijn en Lunette. 20 minuten vanwege wegwerkzaamheden. A12 Utrecht-Den Haag tussen Reewijk en knooppunt Gouwen. Er is daar een ongeluk gebeurd, 5 minuutjes oponthoud. En de laatste, de A27. Utrecht-Breda tussen Noordeloos en Werkendam. 10 minuten vertraging. Zometeen Pierre Groscola en de baby's.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Amersfoort.
3: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
13: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
14: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
15: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
16: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
17: Terug naar de jaren 70.
18: Goedemorgen kinderen.
19: Ontbijt.
20: De week van de 70's.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
21: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: geworden in Frankrijk en de rest van Europa.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Goedenavond, we genieten van de muziek uit de jaren 70 met straks nog Ramses, Lobo, Wally Tax. Het komt allemaal voorbij en nog veel meer. Tot 7 uur ben ik bij je, Utrecht komt thuis. Met zometeen Sagarko Broer, de presentator van Bureau Hengeveld. We praten dan over brutale koplampdieven in Oudewater. En een man die is neergestoken in Amersfoort en de politie zoekt getuigen. Het gaat ook verder over de verjaardagen die we vierden in de jaren 70. Hoe vierde je dat nou? Bij Sylvia kreeg ze een shandy'tje. Dat was haar eerste sterke drankje. Voor de kinderen waren er chocoladesigaretten. Ja, ja. En Menno stuurde een berichtje. Ik hoor mijn moeder nog op haar verjaardag in de jaren 70 zeggen... Oh god, daar staan Ria en Jan voor de deur... en we hebben geen citroenjenever in huis. Ja, dat was eventjes paniek natuurlijk. Nou, hoe werden die verjaardagen in de jaren 70 bij jullie thuis gevierd? Wat stond er op tafel? Hoe was de sfeer? En kon je de lucht van de sigarettenrook, kun je die doorsnijden? Stuur me maar een berichtje via de RTV Utrecht-app.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, vet, huil, wit, lach, huil en bewonder.

Voor degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet.

0: Ramses. Jaren 70 icoon. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Je luistert naar Radio M Utrecht. Tijd om te praten met Sagarko Broer, de presentator van ons opsporingsprogramma Bureau Hengeveld. We gaan een aantal zaken van die uitzendingen doornemen. Sagarko, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: We beginnen in Amersfoort. Daar is iemand neergestoken. Wat is daar gebeurd?
1: Ja, dat was vorige week dinsdag was dat. S'avonds rond 7 uur. Er was een conflict ontstaan tussen een man en een andere man op een fatbike bij het fietspad op de Turpijnplaats in de wijk Schothorst. Nou, een beetje geruzie daar. En dan arriveert er ook nog een auto, een donkerkleurige stationwagen, waar twee mannen uitstappen. Die gaan zich er ook mee bemoeien. En uiteindelijk gaan twee mannen achter het slachtoffer aan. De man op de fatbike en een van de mannen uit de auto. En beide mannen hebben een mes. En dan wordt het slachtoffer dus gestoken. Door wie van de twee is nog onduidelijk. Dat probeert de politie nog uit te zoeken. De politie kan echt informatie gebruiken over deze zaak. En daarom behandelen we hem dus vandaag. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis, want die was dus gestoken. Heel naar. En ja, laten we hopen dat het publiek de politie een beetje op weg kan helpen.
0: Ja, en het lijkt erop dat de man op de fatbike de mannen in de auto kent.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen.
0: Ja. Goed, dan gaan we naar Oudewater. Er ligt sneeuw in Oudewater, ja. Althans toen dit gebeurde. Er werden wat koplampen gestolen.
1: Ja, dat zien we op heel duidelijk bewakingsbeeld. Hè? Maandag 16 februari was dat, rond 7 uur in de ochtend. De eigenaar van een rode Volvo gaat dan naar zijn werk. Nou, die loopt naar buiten toe, er ligt inderdaad sneeuw. Ziet zijn wagen staan, maar er valt hem ook op dat de koplampen er niet meer op zitten. Hij denkt, wat is dit nou? Loopt naar het bestuurdersportier, ziet ook dat het raampje is ingeslagen. Nou, en op het beeld is het dus heel erg goed te zien hoe ze dat doen. Twee mannen gaan razendsnel te werk, dus het zal zeker niet de eerste keer zijn dat ze dit doen. Ja, wegkoplampen.
0: Ja, ze hebben ze er snel uit.
1: Ze hebben er heel snel uit, binnen een minuut. En ja, die wagen is economisch totaal losverklaard.
0: Ja.
1: Want het vervangen van die koplampen is verschrikkelijk duur.
0: En wat er best opvallend aan is, is dat ze die koplampen stelen terwijl ze branden. Dus ze gaan die koplampen jatten en ze zetten gewoon alle lichten aan van die auto.
1: Ja, ze hebben er wel licht bij dus. Het is heel naar.
0: Ja, nou ja, de auto waarmee zij er vandoor gaan, die staat goed op beeld.
1: Die staat op beeld, is gefilmd door een andere camera in de buurt. Ja, dat zou gaan om een Citroën C1, zou zomaar kunnen. Het is een beetje vaag allemaal. Maar goed, ik zou zeggen, bekijk die beelden eens goed. En als je tips hebt, geef ze door.
0: En dan ook in Oudewater, maar weer eens, een 88-jarige man die wordt opgelicht.
1: Ja, het houdt niet op, hè. Oudere mensen zijn veelvuldig het slachtoffer. En het lijkt ook nog wel eventjes door te gaan. Ondanks onze waarschuwingen, echt werkelijk bij elke week. Oplichters weten toch toe te slaan. Dus bij een man van 88 krijgt een telefoontje zogenaamd van de politie. Ja, er zouden mensen zijn die geld van zijn rekening proberen te halen. Nou, één gaat onze verhaal, maar de man trapt er helaas in. Er komt een zogenaamde koerier aan de deur. Die neemt zijn pinpas mee, neemt sieraden mee, zogenaamd om het allemaal veilig te stellen. Even later wordt er dus gepind met zijn pas. Dat is waarschijnlijk een andere man dan de koerier die aan de deur stond. En we zien deze pinner heel goed in beeld. En die pint veel geld van de rekening van deze oude heer. En die gaat er vandoor. Maar hij staat er goed op. Dus hij moet herkend worden.
0: Ja, kijken dus naar Bureau Hengeveld. Op RTV Utrecht. Gewoon op televisie de hele avond door.
1: Ja.
0: En anders op de site rtvutrecht.nl of de app.
1: Niet te missen.
0: Sagarko, dankjewel.
1: Joop.

0: eerste glasbak.
1: Vrijdag vanaf 9 uur.
0: De top 100 van 1978.
1: Alleen bij ons. Radio M Utrecht.

0: Ja, mannen die ook hoog kunnen zingen, die hoor je straks. De Bee Gees en ook de Drifters komen nog voorbij. Zometeen eerst het nieuws met Casper. En dat zit vol gespuis uit Utrecht.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat?

0: eigenlijk. Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
7: 6:30, het nieuws uit onze provincie met Casper. Goedenavond.
8: Goedenavond.
7: Ja, de burgemeester van Utrecht is het zat.
8: Ja, overlast in de Utrechtse wijk Overvecht moet harder worden aangepakt. Na jaren van rellen en geweld. De politie bereidt zich voor op een zomer, want dan zijn er de meeste problemen, zegt de burgemeester. Zo worden daders in de portemonnee geraakt.
9: Dat betekent dat zij een hele forse boete van €2.500 krijgen op het moment dat ze ergens opduiken waar ze gewoon niet bij horen te zijn. En we proberen dus ook met nieuwe vormen van toch straffen ook in ieder geval de grootste rapdraaiers te ontmoedigen.
8: En ook jongerenwerk wordt verbeterd, belooft de burgemeester. De harde kern zou bestaan uit 20 tot 30 jongeren. In Woerden is een nieuw coalitieakkoord rond tussen VVD, inwonersbelangen, progressief Woerden en het CDA. Ze willen aan de slag met woningbouw, bereikbaarheid en de zorg. Wat ze nou allemaal precies van plan zijn en wie dat gaat doen, dat wordt volgende week bekendgemaakt. 4 jongeren uit Utrecht zijn opgepakt voor meerdere plofkraken bij geldautomaten. De groep zou hebben toegeslagen in Bilthoven, Laren en Lopik. Huizen en auto's zijn daarbij beschadigd. Ze zitten vast en hebben binnenkort wat uit te leggen aan de rechter. En de Amersfoortse atlete Femke Bol is in Tsjechië tweede geworden bij haar outdoor debuut. Ze liep een tijd van 1 minuut 57 en hiermee is ze ruim een seconde langzamer dan het Nederlands record van Ellen van Lange. Bol die stapte vanaf dit seizoen over van de 400 meter horde naar de 800 meter zonder horde. Meer sportnieuws in onze app. Dan nog het weer. Het blijft vrij lang warm vanavond. Morgen flink wat zon en heet. We gaan richting de 30 graden.
7: Ja, ja. En straks gaan we samen met weervrouw Margot Ribberink ook even kijken naar het weekend en hoe lang het dan heet blijft. Nu nog een paar files. A2 Utrecht Den Bosch tussen Beest en Waardenburg. Daar heb je nog 5 minuten vertraging. Op de A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Hilversum. 5 minuutjes. Kapotte vrachtauto zorgt ervoor dat de rechte rijstrook daar dicht is. En op de A27 Utrecht richting Breda tussen Noordeloos en Werkendam. Daar ben je 10 minuten langer onderweg.
10: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
11: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Bestime Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light, al voor €139.
12: Voordeeluitjes.nl. BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
11: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
12: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
13: Utrecht komt thuis met Aart.

0: and the Tragedy. Radio M Utrecht. Een week lang terug naar de jaren 70. Met de mooiste muziek en de mooiste herinneringen. En vandaag praten we over de verjaardagen in de jaren 70. Hoe ging dat bij jou toe? Nou, bij Marijke was het altijd groot feest, schrijft ze. Stoelen aan de kant en dansen, potje bier voor de heren. En mijn moeder dronk rode martini, net als mijn oudste zus. En natuurlijk waren er ook blokjes kaas, warme harde knakworst. Ja, met mosterd en haring op toast. Nou, heerlijk genieten. En natuurlijk heel veel sigaretten. Hallo Gerry. Hoe zag het er bij jullie uit vroeger in de jaren 70 met die verjaardagen?
1: Nou, blauw van de rook natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar het was wel altijd hartstikke gezellig. Ik was mijn moeder was vlak na ons jarig.
0: Ja.
1: En er waren ooms en tantes. Dan kregen we altijd een extra voortje.
0: Een voortje?
1: Ja, een gulden.
0: Oh, dat was een redelijk bedrag in die tijd, toch?
1: Nou ja, mijn oom had een probleem. Hij zegt, ik heb niet zo klein. Dus zei ik, geef maar groot. Maar toen die tijd was je natuurlijk heel brutaal, hè?
0: Ja, nu niet meer?
1: Nou, soms.
0: Ja, je klinkt nog best brutaal.
1: Ja, maar het was gewoon een heel andere tijd als tegenwoordig. Volgens mij veel gezelliger.
0: Ja, vind je het niet meer zo gezellig?
1: Nou, ik vind nu wordt iedereen zo betutteld overal in, hè?
0: Oh, ja.
1: Zoals het roken betreft en drinken.
0: Ja, dat roken binnen, dat kan je je eigenlijk niet meer voorstellen. Hè? En hadden jullie nou, wat je schreef, hadden jullie nou een speciale deftige kamer?
1: Ja, we woonden vroeger op Knaaleiland. En hadden we dan zo boven, hadden we zo'n bovenkamer, twee kamers. En eentje mocht je alleen op zondag of met feestjes inkomen.
0: Oh, dat was de feestkamer en de zondagskamer.
1: Ja, dat was een deftige kamer, zeg maar.
0: Oké.
1: Ja, ik heb het nooit begrepen, maar...
0: Nee, nou ja, zo ging dat kennelijk vroeger.
1: Ja, maar nou ja, je wist niet beter.
0: Nee. Gerry, dankjewel, hè. Fijne avond.
1: Jij ook, hè. Doei.
0: Dag. Hallo, Jerry.
2: Hallo, Aard. Goedenavond.
0: Hoe gingen die verjaardagen bij jullie thuis in de jaren 70?
2: Ja, ik was nog een klein jochie, een klein broekje van de jaren 3. Ik kom uit 77. En het was altijd wel interessant, want er stond overal stond wat dan op tafel. En dan met mijn grootouders, er stond ook van alles op tafel. Maar mijn oma had altijd zo'n klein glaasje met vloeistof.
0: Een klein glaasje met vloeistof?
2: Ja, achteraf was het gewoon jenever, florijn, voor bomen lekker.
0: Ja.
2: Maar ik dacht altijd dat het water was.
0: Oh jee.
2: Dus ik vraag, oma water, iedere keer. Dus mijn oma zei op de deur, weer een slokje proeven.
0: Oh jee.
2: Dus ik knikte. Het eerste wat ik zei, lekker vies. Nou, de hele familie kwam niet meer bij. En vanaf die tijd, als ik nu, ik ben nu bijna 50, ja. Als ik nu een borreltje neemt, oh jij neemt een glaasje lekker vies.
0: Oh. Maar vond je dat niet ontzettend smerig dan? Want je never is nogal pittig.
2: Nou, het kwam wel bitter binnen. Maar het eerste wat ik als jochie zei, lekker vies.
0: Ja, nou ja, oké. Okay.
2: Een combinatie, lekker en vies. Ja, ja
0: nee, ik snap het. Oké. Nou, Jerry, dat waren de verjaardagen in de jaren 70 bij jou. Waar de jonge Jerry heeft leren drinken, denk ik dan.
2: Nou, leren drinken, dat valt wel mee. Ja. Want daarna kan ik echt niks meer.
0: Nee, heel verstandig. Oké, Jerry, dankjewel, hè.
2: Ja, dank je, alsjeblieft.
0: Fijne avond.
2: Dankjewel.
0: Hoi.
2: Hoi.
0: Berichtje nog van Astrid dat binnenkomt via de RTV Utrecht app. Mijn verjaardag werd nogal gespreid gevierd. Bij mijn ouders als ik thuis was en op mijn school en internaat nog een keer. Je mocht dan de klas rond met snoep of cake. Ik kreeg meestal geld zodat ik kon sparen voor bijvoorbeeld een stereotoren of een Walkman. Ik ben van 1968 en dan... de periode waar ik het over heb is van 73 tot 79. Ja, en dan kreeg ze voor de verjaardag een bandje of een plaat die ze wilde hebben. De verjaardagen van toen en de verhalen die erbij horen. Dank daarvoor. We gaan genieten van Donna Hightower. And this world today is a mess.

0: Ja, de Drifters. En dit is Margot. Dag Margot.
1: Hallo Aart.
0: Goedenavond. We gaan straks praten over de hitte. Die is zich al een beetje aan het opbouwen, want hoe was het vandaag?
1: Ja, vandaag hadden we nog te maken met een traagtrekkend warmtefront wat behoorlijk wat wolkenvelden produceren en zelfs een spatje regen. Maar dat trekt nu op dit moment allemaal naar het noordoosten weg. En de laatste uurtjes van deze woensdag zijn vrij zonnig. Met nog steeds hele hoge temperaturen. 23, 24 graden op dit moment met een windje uit het zuidwesten. Dus het wordt helder vanavond en vannacht. En dat betekent dat de temperaturen onderuit gaan. Maar ja, 15, 16 graden, meer kou zit er niet in. Dus mocht je nog heel eventjes willen luchten, doe dat dan morgenochtend rond 4:15, zou ik willen zeggen. Want dan bereiken we ook het laagste temperatuur van de dag. Hè. Dus net na zonsopkomst hebben we altijd de laagste temperatuur, 15, 16 graden. En daarna, ja, dan is het alsof de föhn aangaat, want de temperaturen gaan heel snel omhoog, morgenochtend, met die zuidwestelijke wind. Heel veel zon, klein beetje hoge bewolking, misschien ook nog een paar dunne stapelwolkjes. En uiteindelijk komen we morgen al uit op zo'n 28, 29 graden. Ja, en de dagen daarna wordt het alleen maar nog warmer. En die warmte die voelt natuurlijk ook aan alsof het nog warmer is. Want dat heeft te maken met de luchtvochtigheid. Ook die gaat omhoog. En die combinatie, luchtvochtigheid en deze hoge temperaturen zorgen ervoor dat we vanaf morgen 10 uur... tot en met volgende week maandag rekening moeten houden. Dat er gewaarschuwd wordt voor die benauwde, onaangename hitte. Waarbij niet alleen ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheidsklachten kunnen krijgen. Maar ook als je bijvoorbeeld gaat hardlopen of wat dat betreft dit soort plannen hebt, kun je ook klachten krijgen zoals uitdroging of oververhitting. Dus vandaar dat het Nationaal Hitteplan morgen van kracht is om 10 uur. En dat geldt tot en met volgende week maandag.
0: Nou, wij zijn gewaarschuwd. Gerry stuurt me nog een berichtje, dankjewel. Goed water drinken komende tijd.
1: Ja, nou. Water drinken, hè? Ja, goed drinken zeg ik altijd. Ja, en dan zeg ik erbij water.
0: Water, alstublieft. Ja, Margot, dankjewel.

Nazareth. En Love Hurts. En iedereen die wel eens liefdesverdriet heeft gehad, die weet dat dat klopt. Maar het komt meestal goed. Radio M Utrecht met zometeen de avond van de nostalgie. Met Aretha Franklin en Hall & Oates. En dan gaan we met de Village People. Handjes omhoog.

0: jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
5: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
4: Hoe dan?
5: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Clemens Peters met het NOS Journaal. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat dat gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan.
11: Dat betekent een verbod op financiële prikkels om mensen eigenlijk extra behandelingen voor hun huisdieren aan te raden. Het tweede wat we gaan doen is meer transparantie bieden op prijzen. Zodat je ook kan gaan vergelijken als huisdiereigenaar waar je de beste zorg op meer betaalbare wijze kan vinden voor je huisdier.
10: De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen, maar die komen er voorlopig niet. Nederland trekt €500 miljoen uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. €250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. En de andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Zij zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. De beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. Zeker één trambestuurder zou beelden illegaal van beveiligingscamera's in de tram hebben gedeeld. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Het weer. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is er plaatselijk onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
12: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe hoe het heurt.
14: Verkeersverwachtingen.nl.
6: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
14: Verkeersverwachtingen.nl.
13: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
14: De week van de 70's.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
13: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie denkt inderdaad dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de zware explosie in een sportschool van eind vorige week. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast in deze zaak. Volgens buurtbewoners is er al vaker melding gemaakt van criminele activiteiten, maar gebeurde daar te weinig mee.
2: Het had voorkomen kunnen worden. Zeker. 100%.
3: En heeft u zelf 112 gebeld of een melding gedaan?
2: Ik wist helemaal van niks. Ik wist echt van niks. Had ik het geweten, dan had ik ook lopen klagen.
1: Op dit moment is er in de buurt een informatieavond. En ook burgemeester Halsema is daarbij aanwezig. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar geld naartoe over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. Het weer vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
4: De week van de 70's.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
5: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Curaçaose crimineel Shurandi Tyson Q is door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. Volgens bronnen verblijft Tyson Q nu in de extra beveiligde inrichting in Vught. Uiteindelijk zal Q op Curaçao terecht moeten staan, zegt correspondent Dick Draaier.
2: In vergelijkbare zaken worden zulke verdachten dan vaak tijdelijk ondergebracht als ze hier zijn op een van de militaire bases van de Nederlandse Defensie op het eiland. En als ze veroordeeld worden, dan gaan ze over het algemeen ook weer terug naar Vught, omdat de gevangenissen hier op Curaçao wat moeilijker te beveiligen zijn.
1: Justitie beschouwt Q als een van de leiders van de drugsbende No Limit Soldiers. Zijn positie wordt vergeleken met die van Ridouan Taghi in Nederland. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar die bewoner, omdat hij sinds de brand niet meer was gezien. In het onderzoek naar de explosie in een sportschool in Amsterdam vorige week gaat de politie ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest. Dat vermoeden was er kort na de explosie al, maar het OM bevestigde vandaag dat het onderzoek daarop wordt gericht. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Amerikaanse seriemoordenaar Rex Hoyerman is veroordeeld tot levenslang voor de zogenoemde Gilgo Beach-moorden. In 2010 vond de politie voor het eerst menselijke resten op dat strand in de buurt van New York. Na een zoekactie bleken er nog veel meer lichamen begraven te liggen. 3 jaar geleden werd Hoyerman aangehouden en in april gaf de 62-jarige man toe 8 vrouwen te hebben vermoord. De Amerikaanse rechtbank heeft meerdere keren levenslang opgelegd. Het weer, het is droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
3: De week van de 70's.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond om nooit te vergeten.
3: Radio M Utrecht.
5: She's crazy like a fool.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Jazeker. Samen met Maridie en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Ben je op zoek naar het ontbrekende kopje in je servies? Bijzondere tijdschriften, tweedehands speelgoed voor de kleinkinderen of nieuw zangtalent in het koor? Alles is mogelijk. App, mail of bel de studio en doe een oproep. Ik spreek je graag.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteit in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Halsema op een bewonersbijeenkomst.
2: Wij hebben eigenlijk geen meldingen gevonden. Wat wij merken is dat buurtbewoners heel erg met elkaar bespreken. En dat is natuurlijk iets anders dan het melden bij meldmisdaad anoniem of bij de politie.
1: De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord, vertelt correspondent Sjoerd ten Daas.
3: Als je kijkt naar die overeenkomst, dan haalt Amerika er eigenlijk niet zo heel veel uit. Van links tot rechts zijn er daarom ook zorgen. Waarvoor hebben we die oorlog nu uiteindelijk gevoerd?
1: In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. De intentieverklaring zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds de ingang van het staakt het vuren ruim 1000 Palestijnen gedood. In dezelfde periode zijn volgens het Israëlische leger 5 militairen gedood of bezweken aan hun verwondingen na gevechten met Hamas. Het bestand is officieel sinds oktober vorig jaar van kracht, maar er zijn nog dagelijks beschietingen en bombardementen in de Gazastrook. In het huis in Rijen in Noord-Brabant waar vannacht brand woedde is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het om de vermiste bewoner gaat. Omwonenden maakten zich zorgen omdat ze de bewoner van het pand niet meer hadden gezien sinds de brand. Het weer droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
4: De week van de 70's.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
5: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: is even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: En die staan net als de rest van Radio M Utrecht helemaal in het teken van de jaren 70. En nu je een paar dagen aan het luisteren bent, hoop ik dat je weer helemaal terug bent in die tijd waarin je wellicht opgroeide, voor de eerste keer verliefd was, aan het werk ging, trouwen, kinderen krijgen. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat het een mooie tijd voor je is geweest. En de komende paar dagen mag je je nog helemaal daarin onderdompelen. Aanstaande vrijdag bijvoorbeeld hebben we ook de top 100 van 1978 die we gaan uitzenden. Van 9 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags. 100 liedjes uit 1978. Dat wordt één groot feest. Hier in de Love Songs doen we het een beetje anders. Daar husselen we alle jaartallen uit de jaren 70. Gewoon lekker door elkaar. En hoor je zomaar de mooiste liedjes die er toen gemaakt zijn. Een aantal wijze mannen, die wisten al dat je nooit spijt moet hebben van iets. Dit zijn de Walker Brothers.

Elton John deed muzikaal goede zaken in de jaren 70. Je hoorde Sorry Seems to be the Hardest Word. Liefde op het eerste gezicht. Bestaat het nou wel of bestaat het nou niet? Roberta Flack zit in het kamp. Het bestaat.

Nou, 1973 hoorde je Angie van de Rolling Stones. Een liedje dat we allemaal hartstikke mooi vinden. En misschien ook wel omdat we nog steeds niet weten wie die Angie nou is, over wie er gezongen werd. Is het de dochter van Keith Richards, die Angela heet? En wat ook voor de hand liggend is, omdat hij het geschreven heeft. Of is het Angela, de vrouw van David Bowie, met wie Mick Jagger een stiekeme verhouding had? Misschien maakt dat het wel nog mooier en nog bijzonderder. De liedjes die je het komend half uur nog gaat horen, die zijn van Earth, Wind & Fire, van Chris Rea, Perry Como. En ze hebben niet één, maar twee dingen met elkaar gemeen. De liedjes gaan allemaal over de liefde. En ze komen allemaal uit de 70's, want je luistert naar de Week van de 70's hier op Radio M Utrecht.

Barry Como was dat met It's Impossible op Radio M Utrecht. In de jaren 70 gingen we massaal naar de bioscoop. Om te kijken naar Olivia Newton-John en John Travolta in Grease.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord. In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. Het document zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Daarna kan er worden gepraat over een definitief akkoord. Het waterschap in Friesland maakt zich grote zorgen over de hoeveelheid PFAS in het oppervlaktewater. Uit onderzoek van het waterschap blijkt dat in alle Friese wateren een te hoge concentratie PFAS zit. De organisatie wil dat de overheid maatregelen neemt en pleit voor een totaalverbod op PFAS. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. Dat werd vanavond verteld op een bewonersbijeenkomst in de Schouwburg in de wijk Osdorp. De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. Dubai heeft een drugscrimineel uitgeleverd aan Curaçao. Het gaat om Shurendi Tyson Q. Die wordt gezien als de leider van een van de grootste drugsbendes op Curaçao. Volgens bronnen zit Q voorlopig vast in de extra beveiligde

0: inrichting in Vught, omdat de gevangenissen op Curaçao niet goed genoeg zijn beveiligd. Het weer in het noorden bewolkt, in de rest van het land opklaringen. Vannacht koelt het af tot 14 graden. Morgen zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: De week van de 70's.
2: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

presenteert de avond van de nostalgie. Het gouden geluid van toen. Voor thuis, op het werk of in de auto. Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week. De avond.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de huidige energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen, met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het Centraal Planbureau worden zij hard geraakt door de gestegen gasprijs. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze hoge energiekosten te verlagen voor mensen met een laag inkomen. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU zo te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken, maar de EU-landen vrezen buitenspel te komen staan nu de VS een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. De VS en Iran hebben ook de tekst van de intentieverklaring tussen de beide landen gepubliceerd. De inhoud komt grotendeels overeen met eerder gelekte stukken. Er staat onder meer in dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Waarschijnlijk wordt de verklaring vrijdag ondertekend. Het gebeurt in Zwitserland. En het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is van de bewoner van het pand, heeft de burgemeester bevestigd. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom niet naar binnen om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer: in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder. Het is 14 tot 17 graden vannacht. Morgen is er veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen, met 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: De week van de 70's.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd de laatste.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefde ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Sippy Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog nu officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de energiecrisis, waarschuwt het Centraal Planbureau. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. In Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. De twee Europese toplanden daagden elkaar flink uit en hielden lang een gelijke trend qua goals. Maar uiteindelijk ging de zege naar Engeland. Het werd 4-2. Vannacht wordt er nog 1 wedstrijd gespeeld. Oezbekistan neemt het om 4 uur vannacht op tegen Colombia. Het weer. In het noorden is het bewolkt. Op andere plekken helder bij 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Het wordt uiteindelijk 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: De week van de 70's.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.
2: Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland nu allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop president Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal nu hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen weer open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar een grote explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. De politie gaat er nog steeds van uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van die grote explosie. 2 Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten ervoor vast. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te laten verduurzamen. Het weer in het noorden is bewolkt, op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Overdag veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden. In Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
2: De week van de 70's.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.